0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur van het Lalique Museum. Er gingen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later opgemerkt. Er zouden zo'n 20 sieraden zijn meegenomen. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum ligt is de schade mogelijk aanzienlijk. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in dat departement, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag dan een mix van zon en wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Je hebt me beluisterd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me beluisterd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee? En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee?

0: ze doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beluisterd.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïense media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïense president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. Het museum blijft voorlopig dicht. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoons worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht is gisteren afgesloten geweest vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Het weer in het noorden en enkele bui, maar verder droog bij een graad of 16. Overdag dan een mix van zon en wolken bij 19 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor de nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf nu naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden, meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat vanaf 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. De Braconnier werd later ook bekend van de band Captain Gumbo, die hij oprichtte met Joost Witte. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ziek, hij was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar verder droog bij een graad of 16. Overdag straks een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky al een bericht op sociale media, waarin hij waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er dan een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch nog te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt, met ook kans op een bui. Vanmiddag dan geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. De temperaturen lopen ook flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: de verkoudheid een beetje verdwenen, Carmen, waarmee je vorige week kampte?
1: Het gaat steeds beter, ja. Ja, dus daar ben ik heel blij om. Er is trouwens nog iets wat beter zit, maar daar heb je natuurlijk weer geen oog voor deze ochtend.
0: Je bril?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Ja, ik ben naar de kapper geweest.
0: Och, ja, dat mis ik altijd.
1: Oh, jongen, jongen. En het is ook geen subtiele verandering of zo. Ik heb mooie highlights en ik heb mijn haar korter geknipt. Maar nee.
0: Nee. Shit.
2: Ja, ja. Ik moet even wel zeggen dat ik het ben. Daar zit iets anders, maar wat, dat weet ik niet. Maar het is dus je haar.
1: Ja, het is vaak dat mannen inderdaad misschien wel zien van... nou, er is iets anders, maar ik durf niet helemaal te zeggen wat het is.
0: En hoe lang heb je in de kapperstoel gebivakkeerd?
1: Ja, ik heb 3 uur gezeten.
0: 3 uur gezeten?
1: 3 uur lang.
0: Nou ja, dat is dan wel een hele kleine stap naar de man die weer terug is... na een korte afwezigheid. De man die ook een tijdje heeft gezeten. Stefan, goedemorgen!
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik breng dit allemaal vrolijk, maar de achterliggende gedachte is heel, heel triest. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, laten we het wel zeggen. Ik heb een nacht in een cel moeten dolbrengen. Dat was geen pretje, kan ik je vertellen.
0: Goed, hebben wij dan een crimineel in ons midden? Dat laten wij nog even in het midden. Maar laten we vanochtend jouw hele verhaal.
2: Ga ik erover beginnen, inderdaad.
0: Ik vind wat.
1: Waar zat jij met je hoofd eigenlijk? Zat jij met je hoofd bij de hond? Want die is natuurlijk loops en die piest de hele boel onder thuis.
0: Nou ja, het was gisteren nog wel een lastig dingetje. Want ik ging naar mijn neefje Friso op verjaardag. Hij werd 18, woont in Meppel. Ja, Sammy moest natuurlijk mee in de auto. Ik had opgebeld. Ik zei kunnen we misschien buiten zitten? Want het weer viel een beetje tegen natuurlijk gisteren. Want Sammy is en loops en ze haart enorm uit. Nou, toen hebben ze de heaters aangezet op het terras. En zat de hele familie gisteren lekker buiten. En kon Sammy daar ook een beetje rondrennen.
1: Oh, oké. Okay. Wel vrij, neem ik aan, rondrennen.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Gewoon. Ja, ja, okay. Ja. Niet aan de lijn.
1: Nee, precies. Ja.
0: Oké, jij hebt vannacht ook nog even gekeken naar die voetbalwedstrijd van sensatie, hè? Engeland tegen Mexico.
1: Echt onwijs spannend. On fuego, wil ik het bijna zeggen. 2-3 voor Engeland geworden. Engeland is door naar de kwartfinale.
0: Ja.
1: Dus,
2: Is dat bijzonder eigenlijk dat Engeland door is of valt het wel mee?
1: Nou, niet per se heel bijzonder, maar Mexico is een goede ploeg. En het was het was hard tegen hard afgelopen nacht. Dus, ja.
0: En Engeland was toch, ik dacht, finalist op de EK 2 jaar geleden, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: En natuurlijk voor het laatste wereldkampioen geweest in 1966. Met die beroemde bal van, was die nou over de lijn of niet? Ik gun Engeland wel de wereldtitel. Maar goed, zover is het nog niet. Eerste man die de komende 3 weken hier Carolijn vervangt. En ik wil graag een groot applaus voor hem. Sydney Dijkers.
4: Wow. Wat een welkom.
0: Dijkers en Strijkers. Hè?
4: Ja, precies.
0: Was mooi geweest als jij Strijkers had geheet.
4: Ja.
0: Sydney Strijkers.
4: En dan met Strijkers en al binnen zou komen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Disney Strijkers.
0: Ja. Strijkers heb je natuurlijk in allerlei vormen.
4: Ver familielid zei dat altijd wel. Zo, hoe is het nou met Disney?
1: Oh. Ja.
0: Grappig. Dus. Hey, wat zit er in het nieuws, Sydney?
4: Ja, het is opnieuw een dag met bosbranden in het zuiden van Europa. Veel mensen daar geëvacueerd. Daar gaan we het zo over hebben. En daar zullen we het ook nog wel over merken ook hier in Nederland. Want de komende week zou het misschien ook wel weer wat warmer kunnen worden.
2: Oh, heerlijk.
4: Het weer.
0: Oh, dat was het al. Oké, heel goed. Stefan, mooi dat je terug bent. Dat je weer vrij bent.
2: Ja.
0: Eens even kijken. We gaan allereerst een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: Doen we dat met de letter F van fans. En die zijn natuurlijk heel blij van Engeland natuurlijk. De F van fans.
0: Heel goed. Fans only.
2: In jouw
0: wereld, hè?
2: Ja. Heerlijk.
0: Goed, liedjes beginnen met de letter F. De F van fans. Geef ze door via de NPO Luister. Dan halen we samen een lied uit bed. Uit ons

0: Dag Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Hoe was je weekend?
1: Ja, goed. Ik heb gewerkt.
0: En wat voor werk doe je?
1: Ja, ik werk in de kabelfabriek in Haaksbergen.
0: En dat gaat ook gewoon door in het weekend natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar heb je dan nog wel vrije tijd? Of is, gaat
1: jawel, jawel, jawel. Ik werk 6 dagen en dan heb ik de 4 weer vrij.
0: Oh, oké. Okay.
1: In 5 ploegen, dus okay. Ja.
0: En hoe is dat dan voor je privé-situatie als je ook in het weekend moet werken?
1: Ja, ja, het is dan maar zo, hè.
0: Ja, zo simpel is het.
1: Ja, het is schippen, maar ja.
0: Want laten we even je thuissituatie erbij halen. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik woon samen met mijn vriendin en ja, dat is het eerste. Maar die werkt ook in deeltijd in een soort ploegen, dus ja. We zien elkaar wel en we zien elkaar niet.
0: Nou, oké. Okay. Dat vult elkaar prima aan natuurlijk, hè, op deze manier.
1: Ja.
0: En hoe gaat deze dag eruit zien dan, nu het weekend voorbij is?
1: Nou, ik ga zo naar bed. Ik heb nachtdienst gehad.
0: Oh, okay.
1: Dus ja, en dan kom ik te ver tegen een uur of 2 eruit en dan voelen vanavond nog eentje.
0: Maar leg eens uit, waarom gaat het in een kabelfabriek dan altijd maar door? In het weekend, in de nacht? Dat snap ik niet helemaal.
1: Ja, dan moet je met de baas zijn. Ja, we zijn hartstikke druk.
0: Want dus, wat doe jij dan vooral in die kabelfabriek?
1: Nou ja, we maken kabels daar. Dus gewoon elektriciteitskabels. Dus ja, ik bedoel, de aders zeggen ze maar. Zeg maar, als je een elektriciteitskabel hebt waar de 5 in zitten, dan ben je groen, geel, blauw. Nou, die slaan wij daar samen op de machine.
0: Oh,
1: dus
0: okay,
1: er zijn er 5 aparte hassels en die komen dan weer 1.
0: Juist. En wat maakt dat werk zo mooi?
1: Ja, wat maakt het werk zo mooi? Het is meestal wel hetzelfde, maar ja, de afwisseling, maar ja. Eén keer een dikke kabel, andere keer weer dunnere kabels. Dus,
0: En alles daartussenin.
2: Ja. Ja. En middeldikke kabel, een flinke dikke kabel, een 20 centimeter dikke kabel. Heerlijk.
0: Juist, oké. Okay. Ja. We gaan even een literbed halen.
3: Alphabet.
0: Doen we vandaag met de letter F van fans. Heb je een beetje het voetbal kunnen volgen in de nacht of niet?
1: Radio.
0: Wat zei je?
1: Ja, via de radio.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Zeg, die F, vaak bezongen onder meer door Supertramp en Fool's Overture. Die kwam binnen via Kees Sprong. Fields of Gold, Sting, dankjewel. Rimmert, Harm Dallinga, kies voor No One van de Beatles. Felicita van Albano en Romina Power. Martijn, Maruska, Fever, Peggy Lee, Fly Away van T-Chin. Komt binnen via John Diekema, Maurice, dankjewel voor Fallin van Julie Cruz. Uit de serie Twin Peaks herinner ik me. Follow Me van Follow You van Genesis. Komt binnen via onder meer Joke. Follow Me van Amanda Lear. Ger Hinsen, Funny Funny van The Sweet, popt hier nog op, Flowers in the Rain van The Move via Astrid, Friday on My Mind van The Cure, komt binnen via Henk. Eens even kijken, we hebben ook nog eentje via Dirk van Heerten, pakken we er even bij, altijd leuk natuurlijk, hè. Die heeft een ingesproken berichtje achtergelaten en dat klinkt dan zo.
4: Goedemorgen, Free Falling van Tom Petty of First of May van The Bee Gees. Dankjewel, groetjes van Dirk. Bye bye.
0: Oké, okay, goede inzendingen, net als Fame van Irene Cara komt binnen via Mos van Veen. Alex kiest nog voor First Time van Robin Beck. Maar jij bent de baas, Gerrit Kappert uit Lochem. Vertel, wat heb jij gekozen?
1: Fly Too High van Janice Ian.

0: waanzinnig dit, hè. Rolling Stones, met ze hebben ook werkelijk alles uit de kast gehaald. Steve Winwood bijvoorbeeld op orgel en piano op dit nummer. En een fantastische producer, jij weet er ook alles van, is Sydney?
1: Ja, ik vind het geweldig. Tenminste, ze hebben samengewerkt met een hele jonge producer, Andrew Watt. Ja. En die weet toch, die heeft eerder ook met Pearl Jam een album opgenomen. Die weet toch dan die band toch weer even net die extra energie weer te geven.
0: Ja, waardoor ze nog relevant zijn, hè, in deze tijd. Ja. Dat is het. Goed, het is zo goed als 6:30, het nieuws deze weken met Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemorgen. Er zijn tussen Rusland en Oekraïne over en weer aanvallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev kwamen zeker 8 mensen daarbij om het leven. Een appartementencomplex en winkels daar zijn getroffen. Andersom zouden er drones onderweg zijn geweest naar Moskou. Ook op andere plekken in Rusland wordt melding gemaakt van onderschepte drones. Een stad op de Krim dat Rusland heeft ingenomen zit zonder stroom door een Oekraïnse aanval. Woensdag ontmoeten Zelensky en president Trump elkaar weer en dan proberen ze een einde aan de oorlog te maken. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand al dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet meer rendabel om die plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het ook jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je hier dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja,
3: waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur al verwoest. De renners van de Tour de France finishen vandaag ook in diezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek en ook zonder reclamekaravaan.
0: Ja, als je plan hebt om naar Zuid-Frankrijk af te reizen, zou ik toch nog een keer achter mijn oren krabben. Maar dat doen jouw oom en tante geloof ik niet, hè?
5: Nee, mijn schoonouders, die gaan elk jaar traditiegetrouw die kant op. Maar die houden het wel allemaal nauwlettend in de gaten.
1: Ze gaan wel nog.
5: Ja, ze gaan nog wel, met gevaar voor eigen leven.
0: Ja, klopt.
5: Straks... Ja, het is wel heel erg, maar ja.
0: En straks in je zak en as.
5: Ja, misschien wel, ja.
0: Dan bellen we ze.
1: Hopen dat het uiteindelijk wat afkoelt en dat het dan weer voorbij is.
5: Inderdaad.
1: Ja. En op het strand van Callantsoog in Noord-Holland, hier kon je afgelopen weekend je ogen uitkijken. Er waren namelijk talloze vliegers te zien tijdens het jaarlijkse vliegerfeest. Al voor de 7e keer werd dat georganiseerd. Het zijn ook niet zomaar vliegers. Er zat een vliegende inktvis tussen, een enorme hamster en een velgekleurde draak. Ja, dat trok natuurlijk veel bekijks.
6: Ik vind ze heel mooi.
3: Waarom?
6: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
7: Het is ook de verhalen die mensen hebben. Hè? En die komen kijken en de verwondering.
8: Helemaal fantastisch.
9: Ja, het is gewoon heel veel werk. Schaf.
10: Maar het betaalt zich uit.
7: Ja, nou kijk om je heen.
1: Ja, die man die had er hard aan gewerkt als een vlieger.
0: Ja, die was helemaal ontroerd. Zo
1: precies, inderdaad. Maar het ziet er ook best wel mooi uit als je dat ziet. Al die vliegers daar in de lucht. Het trok ook duizenden bezoekers uiteindelijk.
0: Het hoort ook bij mijn jeugdherinnering uit de zomer. Vliegeren, ik weet niet hoe bij jullie zitten. Ging ik het weiland in. Dan zat ik tussen de koeien vliegers op te laten. En ja, soms vond ik het heel grappig om dan het touw door te knippen. En dan vloog die vlieger weg. Zag je nooit meer terug.
1: Waarom dan?
0: Ja, dat vond ik fascinerend. Om die vlieger gewoon de hemel in te zien gaan.
1: Goed. En ergens te landen. Ja.
0: Het weer dan voor vandaag.
1: Ja, vooral in het noordoosten bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, vooral in het zuiden dan. De temperaturen lopen ook flink uiteen vandaag. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
0: Dankjewel, Sydney. De Everly Brothers heb ik voor je.

0: Michael Dijk toch echt zijn definitieve doorbraak met het album Niemand in de Stad. En ja, ook deze hitsingle nergens goed voor. Prachtig om nog weer eens terug te horen. En dat geldt ook voor deze groep, Cock Robin.
1: Vroeg vergeten.

0: Love is an Airplane and Somebody to Love. Om even goed kijken hoor. 14 ja? Voor 7.
1: Kan je het goed zien?
0: Nou, ik zeg het goed toch? 14 voor 7?
1: Ja, okay. Ja, je zegt het goed.
0: Oké, okay. Nou, bij afgelopen zaterdag waren de lettertjes wel wat en de cijfertjes wat kleiner. Kleiner. Ja. Ja. Want dames en heren, het was weer zover. Ik moest naar de opticien. Want ik merk gewoon dat ik de laatste tijd wat minder goed kan lezen. En zeker van ver af. Dus ja, dan ben je toe aan een nieuwe bril. En we zijn allemaal brildragers. Ja, Stefan, ja. Jij draagt een fraaie bril. Carmen, jij draagt een bril dat groter is dan je hoofd. Hè? Maar dat is ook helemaal populair trouwens. Want ik kwam dus in die stoel daar bij mevrouw De Kruif, zo heette ze. En ze zei, ach meneer... hoe groter de bril, hoe sterker de mode is.
1: Ja.
0: Ik vind dat dus echt verschrikkelijk, een bril uitkiezen. Eerst kom je al in die stoel natuurlijk, met die lenzen voor je ogen. Wat ziet u beter, het groene vakje of het rode vakje? Welke stippen zijn scherper, deze of deze? Op een gegeven moment ga je helemaal twijfelen aan jezelf. En je denkt, van, als ik nu een fout maak... Het voelt een beetje alsof je examen doet. Hè? Alsof je een tentamen doet. En als je het verkeerde antwoord geeft... dat je daar uiteindelijk mee gestraft wordt met een verkeerde bril.
2: Maar wat voor soort test heb jij gekregen? Rode stippen, groene stippen, vlakjes? Ik heb gewoon... welke letters zie je beter? Welke getallen zie je beter?
0: Jij gaat naar de wat goedkoper opticien.
2: Ja, ik heb gewoon de Hans Anders. Ja, ik weet het. Ja, sorry.
0: Bij mij is het allemaal wat anders. Oh. Dus dat komt, herken jij dit wel?
1: Ja, ik herken het zeker. Maar zijn jouw ogen dan wel flink achteruit gegaan, Bert?
0: Nou, nu komt het ergste. Schrik niet. Ze zijn bijgetrokken.
1: Dat ben je?
0: Nee. Ja, dat heeft te maken met leeftijd, zo werd mij verteld. Als je wat ouder wordt, nou, ik loop al tegen mijn pensioen natuurlijk. Mm-hmm. Dan worden die ogen minder...
2: steeds beter eigenlijk.
0: Ja, worden ze weer beter. Ik ben op de weg terug, zeg maar.
2: Hè?
1: Oké, nou, dat...
0: Ommekeer
1: hoopvol
0: gemaakt.
1: Voor ons,
2: ja,
1: Stefan.
2: Maar
1: dat,
2: ja, dankjewel. Ja.
1: En wie was mee met jou om de bril uit te zoeken?
0: Nou, dit duurt ook een end. Dat is niet te geloven. Karin was natuurlijk mee.
1: Ja, oh, ja.
0: We moesten ook nog even koffie halen in de stad. En ze moest nog even, weet ik wat allemaal. Ze zei, nou, ik ga even de stad in. Ik kom zo wel terug. Want het duurt gewoon heel erg lang. Nou, dan kom je uiteindelijk dus voor dat vak. Man, vrouw, geslachtloos, zou het eigenlijk ook moeten zijn, maar dat is er niet. Dus ik ga dan bij dat vak man kijken en ik vind het echt heel erg moeilijk. Wat ook meespeelt, als je zo'n bril opzet, dan zit er ook geen glazen in scherpte in. Dus je staat dan voor een spiegel en dan moet je echt heel dichtbij kijken van hoe ziet dit er nu eigenlijk uit?
2: Wat je ook kan doen, is gewoon een hele goede tip. Je pakt gewoon je telefoon, je maakt selfies van jezelf. Ja. Dan kan je gewoon vaker kijken hoeveel brillen je hebt opgehad en dan weer de juiste keuze maken. Dat is gewoon de tip eigenlijk.
0: Ja, maar selfies maken doe ik ook niet aan.
2: Nee,
0: vind ik vreselijk. Hoe ik daarop sta, ik weet niet meer. Dat lukt mij niet.
2: Ja, je doet hem tenminste nog wel. Kijk, je doet hem wel hoog. Je moet hem wel lekker hoog doen, anders krijg je een lekkere onderkin. Ja. Dat doe je wel goed. Ja. Maar waarom doe je dat dan niet?
0: Ja, ik heb gewoon in een spiegel gedaan die daar stond. Maar het ziet er toch altijd een beetje vreemd uit.
1: Het is wel een spannende aankoop. Want het is niet dat je een bril aanschaft en daarna terug gaat naar de winkel en zegt, nou, deze hoef ik toch niet. Het gaat echt wel een paar jaar mee, die bril.
0: Ja, dat maakt het ook zo moeilijk.
1: Ja. Ja, maar is het gelukt?
0: Het is gelukt.
2: Ja,
1: gelukkig maar.
2: Applaus.
0: Ik hoop dat ik een scherpe keuze heb gemaakt. Hè? Dat is altijd belangrijk natuurlijk.
1: En wanneer krijg je hem?
0: Ik heb gezegd dat ik hem toch binnenkort wel graag wil hebben. Binnen nu in 2 weken of zo.
1: Oh, dus met het scootje zielen gaan we al een nieuwe bril zien op tv?
0: Ja, klopt. Dan kan ik...
1: De autocue. Oh nee, die heb ik niet. Je moet alles uit je hoofd doen.
2: Ja. Was maar
3: je vrolijke vriend in de morgen. Goeiedag, Hendrik Man.
0: Oh, 10 minuten voor 7, dames en heren. Ik zal hem
1: alles
0: binnen...
1: met koeienletters straks op die papieren. Je zag 80 blaadjes in je hand.
0: Ja, de bril was nog niet klaar.
2: 1 letter per pagina.
0: Ja. En dan die wind altijd.
1: Ja, oh ja.
2: Oh, weg.
0: Oké. Maar goed, ik zal hem zodra hij er is, dan gooien wij hem natuurlijk de wereld in. Zometeen het bijzondere verhaal wat jij hebt meegemaakt, Stefan. Ja. Voor de mensen die het gemist hebben. Vertel maar even een kleine
2: tease. Dus minder leuke aanleiding. En gelukkig is en daarin zit ook niet zo leuk. Maar ik heb in de nacht in een cel gezeten. Dus ik heb wel weer iets bijzonders meegemaakt. Ja.
0: Dus we hebben gewoon een ex-gedetineerde hier.
2: Absoluut,
0: in de zaal.
2: Ja, zo kan je het zeggen, ja.
0: Nou.
2: Ja, crimineel bijna.
0: Ja. Ja.
2: Dus pas op je portemonnee, want die pak je zo mee.
0: Ja, ja. Goed, strafblad heb je meegenomen?
2: Ja, absoluut. Oké, hier. Ah, kom maar uit.
0: Hey, de aanleiding is, dat wil ik wel even nuanceren. Dus
2: ja, zeker.
0: Buitengewoon ernstig. Het hele verhaal hoor je zo meteen hier op 5 in de ochtendshow.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 7:00, het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
15: Goedemorgen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. De Kamer debatteert pas na het reces over het nemen van zo'n maatregel. Maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zeker niet nu er welpen zijn. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning voor afschieten worden verleend. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch in actie komen in de WK-wedstrijd tegen België. Hij kreeg eerder een rode kaart en werd geschorst. Dat was dit moment in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.
16: Balogun weer zo'n pittig duel. Blessure bij beide spelers.
17: The number 20 United States committee serious foul. The final decision is red card.
16: Ja, rode kaart voor Balogun.
15: Maar die schorsing voor Balogun is ingetrokken vlak nadat president Trump had gebeld met FIFA-baas Infantino. Hij wilde dat er nog eens naar gekeken werd naar die rode kaart. Later bedankte hij de FIFA voor het terugdraaien van een groot onrecht.
14: Ja, waar gaat dit eindigen? Als dit soort beslissingen worden genomen van hoge hand. Ongelooflijk. Ik ben echt heel benieuwd waar dit eindigt. Als de president kan bellen.
18: Maak ze dan maar meteen wereldkampioen.
14: Ja, precies. Dat mag ook. Ja. Even kijken. Dan weet waar we aan toe zijn. Dat scheelt ook tijd. Dus prima.
15: Ja, ook nog een belletje, ja. Mensen met een brommobiel, zoals de Biro en de Rox-E, kennen de verkeersregels niet goed genoeg, schrijft het Parool. Volgens een onderzoek van de regio Amsterdam en het Rijk blijkt dat ze hun plek op de weg niet vaak weten. Bijna de helft vindt de verkeersregels voor brommobielen onduidelijk. Een deel maakt bijvoorbeeld regelmatig gebruik van het fietspad, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet mogen. En Gerard de Braconnier van Toontje Lager is overleden. Hij was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film, en natuurlijk deze.

0: Gerard de Brakmeijer was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. Het weer, veel verschillen vandaag. In het noorden is het bewolkt met ook een klein buitje. In het zuiden vooral de meeste zon. De temperaturen die lopen ook flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
1: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Hoogtepunt van deze week, denk ik. Sir Tom Jones maakt zijn opwachting. Ja, met een drankje erbij en Tom Jones daar op het podium van Paleis Soestdijk. Veel chiquer wordt het volgens mij niet. En Stefan ligt al een tipje van de sluier op. Heeft een nachtje de cel doorgebracht.
1: Ja.
0: Hoe en waarom? Dat gaat hij zo meteen vertellen.

0: 60 jaar, deze van de Beatles. Hela, hela, hola, die hela, hola, hello, goodbye. Het is 14 minuten over 7 op deze maandagochtend. Afgelopen week moesten we hem missen. En dan doe ik op jou, Stefan. Ja. En dat had een bijzonder nare reden. En daarvoor moeten we terug naar vorig weekend. Toen jij een lekker weekendje op pad ging, samen met wat vrienden, ja, naar Antwerpen.
1: Ja, we hadden een jaarlijks uitje met z'n allen. Dat was het homo-uitje, zoals we noemen. Dan gaan we met z'n allen een stad kiezen waar we dan met elkaar naar de gaybar gaan. Gewoon lekker stappen, een beetje zuipen, een beetje de homo tussen uithangen, zoals ik dat dan zeg. En dat ging toch wel even anders. Helaas ben ik daar de slachtoffer geworden van homo-geweld, anti-homo-geweld. Dat was wel van een dingetje. We stonden voor de gaybar op de zaterdagavond. Stonden we heel erg gezellig met elkaar een borreltje te doen. En dat borreltje, dat hakte er flink in. Ik zat lekker in de olie, om het zo te zeggen. En op een gegeven moment merkten we dat de sfeer een beetje omsloeg. Want er kwamen een aantal, niet-Nederlandse jongens of Vlaamse jongens, die kwamen aanlopen. En die begonnen, in eerste instantie een beetje lacherig te doen. Bekijk ze daar. En daarna begon het over te gaan in echt schelden. Maar echt op de man af. Op een gegeven moment ook echt mensen aanwijzen en daar dingen tegen zeggen. Van het K-woord tot de tering. Alles zeg maar met homo's erin werd gewoon erbij gehaald om ervoor te zorgen dat het slecht voor ons binnenkwam.
0: Dat gebeurde allemaal voor die kroeg of in die kroeg?
1: Ja, voor die kroeg. Ja, we stonden voor de kroeg. Ja, we zaten een beetje te kijken naar het onweer dat op dat moment was. En het was gewoon heel fijn. Maar je staat voor de gaybar. Je denkt dat je dan veilig bent. Een veilige omgeving waarin je zelf kan zijn. Waarin je jezelf kan uiten. Alleen is dat dus afgepakt. En ik had een bakkie op en ik dacht, ik voelde wel een beetje dat ik denk, dit wil ik niet nog langer aanhoren. Dus ik denk, ik ga naar die jongens toe om daar te zeggen, joh, stop ermee. Mm-hmm. Dit wil ik niet, dit is niet oké. Ga lekker ergens anders staan. Wij zijn voor een gaybar. We zijn niet eens bij een hetero-bar, zo te zeggen.
0: En hoe reageerden ze daarop?
1: Nou, niet goed. Want op het moment dat ik eerst dan een beetje lacherig doe en ik denk, dit heeft geen zin om verder nog op in te gaan. En ik wilde weglopen. Ik draai mezelf om en ineens voel ik een hand op mijn schouder en die hand draait mij om. En voor ik het wist, had ik een vuist in mijn buik. Met volle kracht in mijn buik gestompt. Dat was best wel een ding, want ik had zoiets van, wow, dit is mijn ene kant gelukkig nog nooit overkomen. Maar dan moet je ineens gaan denken, hoe ga ik hier reageren? Mijn hoofd ging gelijk, dit stop jongens, die niet doen, dat heeft geen zin. Mijn vrienden kwamen er op een gegeven moment bij en die zagen dit gebeuren. En dat mondde helaas uit op best wel een gevecht. We gingen op een gegeven moment op de vuist met elkaar, met de jongens en met mijn vrienden en ik, met die jongens. Geweld is nooit een oplossing. Dat wil ik altijd eerst even zeggen. Dat is iets wat nooit mag. En op het moment dat je daar dan mee bezig bent, dan denk je ook, shit, weet je wel, ik ben nu ergens in beland waar ik niet wil.
2: Ja, want heb je geen moment gedacht toen je daar was van, weet je wat, anders gaan wij weg. Anders gaan wij een ander plekje zoeken waarin we wel kunnen doorfeesten en waar we geen last meer hebben van deze jongens.
1: Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen, maar je staat voor een gaybar. Je staat voor een plek waar je je veilig wil voelen. En dan denk ik, zij komen naar ons toe. En dan denk ik, ik ga niet wijken omdat ik hier mijn veilige plek heb als homo zijnde voor een groepje jongeren die denken even te provoceren. Dat voelde niet goed. Mm-hmm. Kijk, geweld is sowieso niet de oplossing, maar op het moment dat raakten we in een gevecht met elkaar.
0: Het werd chaos. Dus.
1: Het werd echt chaos, ja. Het was echt wel heftig. En ik heb vroeger karate gedaan. Ik heb daar zwarte band in behaald. Dus ik weet me wel een beetje te weren en ik weet wel wat klappen uit te delen. En dat is iets, ik laat mij niet slaan.
0: Nee.
1: Dat, ik dacht echt op dat moment ook, ik ga niet wijken voor jullie die een soort van provocerend naar ons toekomen en continu wel iets willen om niet een klap terug te geven.
0: Dat kon je ze ook zien, want vaak zijn het van die mensen die zich ook verkleden in hoodies en zo natuurlijk. Wat voor types waren dit?
1: Ik had ook een cijfer opgezocht. Het waren namelijk 16% van de geweldsincidenten die plaatsvinden tegen homo's of andere lesbiennes of de LHBT-community is minderjarig. En dat waren zij ook. De oudste was 18. En de anderen waren 16, 17 geloof ik. Het waren eerst drie jongens, daarna kwam er nog iemand bij. En ze hadden gewoon normale kleding aan. Het was jongerenkleding, zoals het dan heet. Maar
0: goed. Jij werd in je buik getrapt. Heb jij je karate-talent toegepast?
1: Ja, meteen een soort van Jackie Chan uitgevoerd. Nee, het is het was best wel heftig. Want op een gegeven moment raakten we best wel in een soort echt wel gevecht. En toen kwamen er twee politieagenten aanlopen die daar surveilleerden. Want het is natuurlijk een uitgaansgebied. En die hebben ons uit elkaar moeten halen. Want op dat moment dacht ik, als de politie zegt stoppen, dan stop ik wel. De jongeren wilden nog wat verder gaan. Dat is helaas ook gebeurd met een vriend van mij die echt een flinke hersenschudding overgehouden ervan. Ik ben nog het beste tussen aanhalingstekens, klop hem gelijk even af, ervan uitgehaald. Maar je merkt gewoon heel erg dat wel de sfeer daarna echt compleet weg was.
3: Ja.
1: Die politieagent haalde ze uit. Niet doen. Ik heb aangegeven waarom het gebeurde. Jullie zijn ook in gevecht. Het maakt niet uit. En,
3: dus jij werd opgepakt, hè?
1: De volgende ochtend kreeg ik een bericht van mijn ouders dat er een brief op de bus lag van je moet je melden voor verhoor. Dus ik denk, voor verhoor? In Amsterdam, op het hoofdbureau. En ik dacht, wat moet ik hiermee doen? We wilden sowieso al teruggaan, dus we zijn veel eerder teruggereden. Ik heb mijn vriend afgezet in Den Bosch en ik ben dolgereden naar Amsterdam, want daar moest ik mij melden.
2: Mm-hmm.
1: Want Aalsmeer sta ik geregistreerd en dan moet je in Amsterdam. En dan kom je in een soort van rollercoaster terecht. Want op het moment dat je dan belt voor verhoor, dan is er dus de mogelijkheid dat er gezegd kan worden, we moeten nog meer onderzoek gaan doen. En dat je dus wordt vastgezet. En dat is bij mij gebeurd.
3: Nee.
1: Ja. Na het verhoor van bijna 7,5 uur... 7,5 uur met die bloedhitte, zit je in een kamer en dan wordt er tegen je gezegd, nadat voor klaar is, van meneer, wij hebben nog meer onderzoek nodig, want de beelden die mij ondersteunen in mijn verhaal van de gay bar, die kwamen pas halverwege mijn verhoor binnen.
2: Ja.
1: En dan wordt het door zo'n officier gezegd, meneer, we gaan u in verzekering stellen. We mogen u tot 3 dagen lang vasthouden.
3: Toen werd je in een cel gestopt.
1: Ja, toen werd ik opgehaald door twee heerlijke gespierde politieagenten. Toen dacht ik, dit is best leuk. Maar tot het moment dat ik in die cel werd gezet. Want het is een cel. Bert, jij zou echt daar helemaal gek worden. En je denkt, weet wel zeker, Carmen, jij ook. Het is 2x2.
3: Niet te geloven.
1: En je hebt echt helemaal niets. Je zit daar in het hoofdbureau Amsterdam. Je hebt geen tv, je hebt geen radio. Je hebt een boek waarin een heel veel pagina's missen en je niet kan doorlezen. Je hebt een paar Donald Duckjes die vanuit 2005 of zoiets.
3: Dat had ik wel leuk gevonden.
1: Dat ze mee kunnen nemen, misschien voor je museum.
3: Maar en ontsnappen is geen mogelijkheid, denk ik.
1: Ik had wel een lepel, dus ik was op een gegeven moment aan het kijken. Ik denk, kan ik graven? Nee, dat is
3: beton. En mag je bellen met de buitenwereld?
1: Ik mocht 1 belletje doen. Dat klinkt echt heel Amerikaans en heel erg soort van uit de film. En zo voelde het op een gegeven moment ook. Maar ik mocht 1 belletje doen. Ik heb toen mijn ouders gebeld. Aangegeven dat ze jou, Carmen, moesten bellen voor de ochtendshow. Maar ook nog wat andere mensen moesten bellen van, ik ben in verzekering gesteld. Ik moet wachten.
3: Wat een verschrikkelijk telefoon.
1: Dat wil je nooit doen, Bert. Je wilt niet dat je ouder aan de moeder aan de lijn hebt die gaat huilen om het feit dat je dan in een cel zit.
3: Ja,
1: je breekt je hart. Als kind zijnde breekt het je hart. En helemaal als het je eigen verdediging is. Ik heb mezelf verdedigd tegen gasten die dachten, wij gaan even een homo pakken. Zo voelde het echt. En zo vind ik het echt belachelijk dat je dan als verdediging wordt vastgezet, omdat ze dan het onderzoek verder moeten uitwachten. En daardoor ik voelde heel erg onrecht. Want ik denk, ik heb mezelf verdedigd.
3: Hoe lang heb je uiteindelijk in die show gezeten?
1: 1 nacht, gelukkig. Ja. Even afkloppen.
3: En hoe gaat dit nu verder?
2: Ja.
1: Er komt nog een inhoudelijke behandeling, zoals het dan heet. Want een van de jongens waarom ik in de cel ben gezet en dat ik voor nodig was, heeft aangifte gedaan vanwege mishandeling. Want die had een gebroken kaak.
2: Nou, dat is niet niks ook.
1: Dat is absoluut niet niks. En nogmaals, geweld is niet de oplossing. En dat hadden we beter moeten nadenken. Maar alcohol ook in het spel is natuurlijk iets wat wel vertraagt daarin. Dit gaat nu verder met een inhoudelijke behandeling. Dus dit kan waarschijnlijk nog 1 jaar duren.
2: En heeft het jouw kijk op je eigen veiligheid en op het uitgaan eigenlijk veranderd?
1: Ja, heel erg. Ik kijk heel erg nog steeds om me heen. Vanochtend toen ik in het donker hier naartoe ging, vond ik het toch even moeilijk om soort van in een lege straat te staan. Ik denk, straks komen er mensen op me af. Ik ben wat meer angstig geworden. Ik had vorige week ook echt heel veel paniekaanvallen, merkte ik. Dat ik gewoon niet oké was. Het slapen ging slecht, nachtmerries. Ik kom er echt wel bovenop. Ze hebben me niet kapot gekregen, ze hebben me alleen beschadigd. En ik hoop gewoon dat heel veel mensen die dit dan meemaken, of in deze variant, het ook zo over nadenken. Weet je, ze maken je niet kapot. Je blijft wie je bent. Je blijft altijd een stukje uiten van jezelf. Blijf dat ook doen, want als je dat stopt, hebben zij gewonnen. Doe dat niet. En ik ga echt niet zeggen dat iedereen maar moet accepteren. Doe lekker je eigen ding. Leef en laten leven. Maar laat mij mijn ding doen. Want dit is mijn leven en hoe ik dit wil doen.

0: die jouw verhaal ondersteunt, hè, Steven?
1: Ja, dit is echt mijn ultieme classic. Het is de fantastische Shirley Bassey met This Is My Life.
0: Veel reacties op het heftige verhaal van Stefan. De appbox ontploft hier zo ongeveer.
1: Ja, ik zie het.
0: Wat een verhaal van Stefan. Er is nog zoveel haat van alle kanten, schrijft Hanny. Jan Holleman voegt eraan toe. Ontzettend erg dit herkenbaar. Van slachtoffer tot crimineel. Welkom in dit Nederland waar we klaarblijkelijk niet meer mogen zeggen door wie we worden aangevallen. Tja, wat een verhaal, schrijft Welcome, zoals hij of zij zichzelf omschrijft. Sorry hiervoor, want dit is niet hoe ik Antwerpen ken en vooral wil kennen. Verbazingwekkend dat dit jou is overkomen, Stefan. En schandalig ook dat hier niks over in de krant heeft gestaan. Heeft het in de krant gestaan? Hè?
1: Geen idee. Ik heb daar op zich even niet op gelet, als ik eerlijk ben.
0: Ja. Gerrit uit Aalden is er ook bij. Ik vind dit net zo erg als dat je inbreek een paar klappen geeft. En wie moet er mee? Wie moet er vervolgens weer de cel in? Het onrecht overheerst, hè, als ik al die reacties lees.
2: Ja, en Yvonne komt ook met een reactie. Zij zegt dat een vreselijk verhaal. Maar ook jammer dat er in de bar niet is geholpen. En dan vroeg ik me meteen af, Stefan. Want inderdaad, het gebeurt in een bar waar volgens mij dan ook meerdere mensen bij betrokken zijn. Wat kan je doen als omstander in jouw ogen als dit gebeurt?
1: Ja, kijk, dat is altijd gewoon het lastige, want er gebeurde helemaal niets. Niemand deed wat. Maar wat ik denk dat je dan kan doen, is het snel de politie bellen. Ik was blij dat dan de politie er op een gegeven moment aankwam en ons uit elkaar haalde. Bel de politie, ga naar binnen, vraag de bar-eigenaar of de plek waar je dan bent van, hey, wat is het protocol hiermee? Want vaak hebben ze daar wel iets voor. Haal diegene uit elkaar. Waar het gebeurt, haal me uit elkaar. Haal degene uit elkaar. Ga niet ermee in. En het allerbeste is, laat het gewoon langs je heen gaan soms. Want ik had eigenlijk, als ik nu terugdenk aan mezelf, ik had een bakje op. En dan denk ik, hey, ik ga eens even ervoor zorgen dat men stopt. Haantje de voorste, we spelen. Mijn vader zei ook, doe dat nou weer niet. Doe dat gewoon niet. Laat het lekker gaan. Want op een gegeven moment, als er geen voeding komt, stoppen ze misschien wel. Dus de omstanders, ja, bel de politie. Of vraag naar de bar wat ze kunnen doen.
0: Ik denk dat dat ook wel het meest veilig is. Want als je er zelf ook nog in mengt, dan is het einde misschien zoek. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook niet zou durven. Maar ik ben een held op sokken wat dat betreft. Hoe is het eigenlijk met de pijn nu?
1: Ja, vorige week was het echt wel heftig. Ik had er wel heel veel pijn in mijn buik van. Ik kon heel weinig eten ook. Dus de kilo's vlogen er ook af. Dus dat is misschien nog een bijkomstig voordeel. Maar het was echt wel... blauwe plekken zijn er wat meer weggetrokken. Ik ben het allerbeste tussen aanhalingstekens eruit gekomen. Daar ben ik heel dankbaar voor, maar het had veel erger kunnen zijn. Daar had ook een mes getrokken kunnen worden.
2: Ja, Pride Month is net voorbij, maar het blijft belangrijk, hè? Het blijft actueel.
1: Ja, Pride is een protest, want wij zijn er, we blijven er. Je hoeft ons niet te accepteren, maar dat maakt niet uit, want we blijven er altijd voor strijden.

0: half acht nu. Het nieuws komt van Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemorgen Bert. Medewerkers van de Haagse Hogeschool zeggen dat collega's elkaar intimideren en pesten. Ook zou er sprake zijn van machtsmisbruik, zeggen docenten anoniem tegen Omroep West. Bij de ombudsman van de Haagse Hogeschool zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen over dit gedrag binnengekomen. De arbeidsinspectie doet onderzoek en ook heeft de Haagse Hogeschool zelf nog een bureau ingeschakeld om de werkcultuur te veranderen. Het lukt nog niet om de natuurbranden in Zuid-Europa onder controle te krijgen. In Frankrijk leidde het vuur weer op in de oostelijke Pyreneeën. Correspondent Saskia Houtuin vertelt waarom het blussen daar lastig is.
2: Gaatbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait, waardoor de brand zich heel snel heeft kunnen uitbreiden.
1: In heel Frankrijk zijn 3000 brandweermensen bezig met die natuurbranden. Bij een museum in het noordoosten van Frankrijk zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen die miljoenen waard zijn. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen daar alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. De Franse autoriteiten doen onderzoek. En wie even wil lachen, kan terecht bij de Kleine Comedie. Dat Amsterdamse theater komt namelijk met een telefoonnummer waar je naartoe kan bellen voor een gratis mop. Ja, we hebben zelf ook eventjes gebeld met die geinlijn. En als je dus dan belt, dan hoor je dus dit.
3: Nodig is dus een moppenlijn.
4: Een moppenlijn?
3: Ja, een moppenlijn.
4: Hoe werkt dat?
3: Nou, dan moet je bellen.
4: Ja.
3: Dan krijg je een mop.
4: Oké.
3: Kom maar door.
4: Nee, je moet eerst betalen.
3: Hoeveel?
4: Ja, voor jou doe ik het voor €250.
3: En dat is de mop zeker?
4: Ja, dat is een mop.
3: Ik ben afgehaakt.
1: Nou, mogen jullie raden wie het was?
0: Was dit Max Tailleur?
1: Dit waren de dames van Toren C, waren dit.
0: Oh,
1: maar er zijn er ook nog andere, hoor. Als je dat wil.
5: Gelukkig. Ja.
6: Ik heb daar even ingevuld.
7: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
5: Oh, dat was hem.
1: Dat was hem al, ja.
6: Ik heb hem even ingevuld. We kunnen even bellen als we willen.
0: Dit is toch
1: kijk
0: echt
1: of er nog een betere, ja, nog dit, een betere komt.
8: Ik vind Sam en Moos lopen beide door de woestijn zonder dat ze het van elkaar weten. Sam heeft een telefooncel op zijn rug en Moos een lantaarnpaal. Op een gegeven moment komen ze elkaar toevallig tegen. Ze zijn enigszins verbaasd over wat de ander op zijn rug draagt. Moos vraagt aan Sam, waarom heb jij een telefooncel op je rug? Nou, als er een leeuw aankomt, ga ik snel de telefooncel in, zegt Sam. En waarom heb jij een lantaarnpaal op je rug, vraagt Sam. Nou, zegt Moos, als er een leeuw aankomt, dan gooi ik die lantaarnpaal van mijn rug en kan ik veel sneller rennen.
5: Wat flauw.
0: Maar dit is, ik vind het heel grappig, die geinlijn, maar dit is toch echt iets wat we ook in de jaren 80 meemaakten. Dan kon je nou allerlei nummers bellen.
1: En dan kreeg je inderdaad iets terug, automatisch. Ja. Ze komen hiermee omdat het theater dus deze zomer dicht is, zodat je dus alsnog een beetje humor hebt. Nou, de moppen die zijn ingesproken door allemaal

0: Inderdaad iets terug automatisch. Ja. Ze komen hiermee omdat het theater dus deze zomer dicht is, zodat je dus alsnog een beetje humor hebt. Nou, de boppen die zijn ingesproken door allemaal cabaretiers, dus zoals Joep van het Hek en Sarah Kraps. Het weer in het noorden, vanochtend wat regen, later vandaag ook af en toe wel zon. Vooral in het zuiden dan. Het wordt 19 graden aan de kust tot 29 in het zuiden.
1: Dankjewel, Sydney.

0: 66, Liesbeth Letteboer uit Borne, 59, Marlies Brandt uit Deventer, 65, Sandra Roosien uit Rolde, 54, en Fred Wagemans, ook jarig, 63. Gefeliciteerd allemaal, maak er een mooi feestje van, zo aan het begin van de week. We gaan even bellen met Marco de Man uit Hernen, hij wordt vandaag 54.
1: Met Marco de Man, goedemorgen.
0: Goedemorgen Marco, je spreekt met je vrolijke vriend van 5-4, Bert Hendrikman.
1: Hey Bert, wat leuk, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ben jij ook altijd de man? Hè? Marco de Man, dat vind ik een mooie naam.
1: Die naam heb ik wel altijd gehad, dus in die zin kan ik hem moeilijk ontkennen.
0: Ja, maar ben jij ook altijd het mannetje, dus goed gekleed bijvoorbeeld, hè? Goed. Zo bedoel ik het, figuurlijk.
1: Nou ja, tegenwoordig. Ja, ik werk voor de brandweer, dus ik ben eigenlijk iedere dag hetzelfde gekleed in mijn brandweeruniform. Maar er zijn mensen die vinden dat heel erg mooi.
0: Oké. En moet je er vaak op uit als brandweer, nu in de warme zomermaanden?
1: Nou, ik zelf gelukkig niet, want ik heb, zoals ze dat noemen, een koude functie. Dus ik hoef zelf niet op die rode auto met die blauwe lampen te springen, dus dat scheelt al. Maar ik heb heel veel collega's die dat natuurlijk dagelijks moeten doen, ja.
0: Maar een koude functie, dat betekent gewoon met de poot op tafel en wachten tot 5 uur is?
1: Gelukkig stopt het om 5 uur niet, want daar is het ook weer te leuk voor. Ik heb inderdaad wat dat betreft een kantoorfunctie, noem ik maar even.
0: Nee, dan hebben we daar een beeld bij. Ik dacht, ik schets het even.
1: Ja.
2: Heb je dan ook wel gewoon zo'n heel mooi pak aan? Want de mannen in pak, dat is natuurlijk gewoon wel iets bijzonders. Dat is mooi. Heb je daar gewoon iets aan of heb je dan gewoon je klofje aan wat je dagelijks ook thuis aan hebt?
1: Nee, ik draag inderdaad mijn brandweeruniform. Oh. Dus datzelfde klopje als wat je altijd ziet.
2: Waar zijn de foto's? Waar zijn de foto's? Ik wil foto's.
1: ik moet je heel eerlijk bekennen. Toen ik voor de eerste keer mijn uniform thuis gestuurd kreeg, toen dacht ik zelf, ik wil eerst zien hoe dat eruit ziet. En toen heb ik mijn zoon genomen, die heb ik het aangetrokken.
2: Ja.
1: En daar heb ik toen nog wel een keer een foto van gemaakt. Ah, okay. Ja,
0: en dan even over je verjaardag. Wordt het een verjaardag die gevierd wordt in vuur en vlam, vol passie en vrolijkheid?
1: Dat was aanvankelijk wel mijn bedoeling. Maar het lukte me echt niet om agenda technische dag vrij te houden. Dus ik ben eigenlijk, het is heel saai, maar ik ben vandaag gewoon aan het werk.
0: Gewoon,
1: ik zat net in de auto om naar het werk te gaan.
0: Ik snap het, gewoon op weg naar de koude functie op kantoor bij de brandweer. Wij gaan even een slinger geven van het Evergreen Top 1000 draad. Altijd spannend natuurlijk welke plaat daaruit naar voren komt. Vertel Stefan.
2: Wij komen uit op 543. Blazing on the sunny
0: afternoon. Het zijn de Kinks. In the summertime. Ja,
1: als je die als tweede gedraaid had, dan was ik er helemaal blij mee geweest. Maar ja, mijn nieuwsgierigheid wil toch graag weten wat de tweede is. Want dan heb je er wel twee voor de tijd voor één, denk ik.
2: 725. Stop me now.
0: I'm having such a good time. I'm having a ball. Van de Kings naar Queen is in feite natuurlijk een kleine stap. En dat wordt nu ook bewezen. Don't Stop Me Now, die krijg je van ons cadeau, Marco de Man.
1: Hartstikke fijn. Ik vind hem prachtig.
0: Veel plezier ermee. Mooie verjaardag. En er komt een mooie kaart naar je toe.
1: Oh, super. Daar kijk ik naar uit.

0: blijf briljant deze van Queen, Don't Stop Me Now.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Om 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op maandagochtend, we kijken zo meteen natuurlijk terug met sportvriend David ten Apel op het afgelopen sportweekend. Ja, en dan denk je natuurlijk aan de start van de Tour de France. En bovenal aan een aantal prachtige wedstrijden op het WK voetbal. Gaan we zo meteen over hebben. Eerst deze, die past zo lekker in de zomer. Love and Spoon.

0: hoteldealsteek 1 en actie bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
12: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
13: Die haalt
12: NOS Radio Tour de France.
14: Daar gaat hij nog 1 keer staan.
12: 3 weken lang.
13: Deze man die kent alleen maar energie.
12: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: NOS Radio Tour de France.
13: Alleen maar energie.
12: Op NPO Radio 1.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
22: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: Het is nu 8:00, het NOS-journaal met Sidney Dijkers.
24: Goedemorgen Bert. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten raakten winkels en een appartementencomplex. Volgens de burgemeester zitten er mensen ook nog vast op de 7e tot en met de 9e verdieping. President Zelensky had er al voor gewaarschuwd. Hij verwacht dat Rusland in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara grootschalige aanvallen zal uitvoeren op Oekraïne. Het is nog niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum daar zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken. Maar waardoor dat kwam, wordt nog uitgezocht.
0: Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt. Hè. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan, wat ook maar. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhaling te voorkomen. Maar dat, dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
24: Het moment was opmerkelijk omdat op zondagochtend meestal niet veel stroom wordt gebruikt. Ook was het niet heel koud of warm, waardoor er geen extra vraag bijvoorbeeld was van airco's of warmtepompen. Ook vandaag rijden er nog geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week werden ongeveer 200 kabels in een goot langs het spoor verwoest door brand. Het repareren daarvan is nog een erg lastig karwei. Volgens spoorbeheerder ProRail wordt er dag en nacht aan gewerkt. Ze hopen nu dat de treinen vanaf morgen weer zouden kunnen rijden van Rotterdam naar het zuiden, maar het is nog even afwachten hoe dat allemaal verloopt. En in de WK-wedstrijd tegen Brazilië was er weer een hoofdrol voor de Noor Erling Haaland. Het werd 2-1 voor de Nooren en hij schoot er 2 binnen.
1: Vrij Haaland. Haaland maar een keer uithalen. Jongen. De tweede van de middag in New Jersey. En Brazilië is geklopt door Erling Haaland.
24: En de Nooren spelen nu dankzij hem dus de kwartfinale tegen Engeland. Dat met 3-2 van Mexico won in een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend was.
2: Ja, volg je dat allemaal op de voet, Sydney, het voetbal?
24: Ik probeer het te volgen, maar de tijdstippen zijn altijd een beetje lastig. Hè?
2: Een ruk natuurlijk, dit toernooi. Nee, maar bij die Nooren vind ik ook zo mooi dat ze zo'n gel hebben. Ja. Zo'n wow!
24: Zij hebben een soort, dat is hun dansje eigenlijk een soort van. Hè? Nou, het is ook niet echt een dansje. Een roeien.
2: Ja, dat is het.
24: Dat is het, ja.
2: Nou, zometeen gaan we het uitgebreider daarover hebben met Even de Napel. Maar eerst het weer.
24: Ja, op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook nog wat regen vallen. Vanmiddag dan een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

tegen Spanje. Vanavond om 9 uur. Buitengewoon spannend. En vannacht om 2 uur. Ja, helaas in de nacht. Verenigde Staten tegen België. En over dat WK gaan we het zo meteen uitgebreiden hebben met sportvriend Even ten Apel. Maar eerst even Casey. Samen met zijn

0: go and in dreams. Het WK voetbal met Evert ten Napel.
1: Dag Evert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
1: Hou je het allemaal nog een beetje vol met die wedstrijd op onmogelijke tijd?
2: Nou, het is wel pittig dat Engeland-Mexico, dat heb ik niet gered vannacht.
1: Heb jij wel een stuk van
2: Carmen
1: gezien?
2: Heeft gekeken.
1: Ja, Carmen heeft gekeken. Die appte mij in de vroege ochtend al van, nou, je moet echt de tv nu aanzetten.
3: En, want dat was en je hebt wat gemist, denk ik. Want het was echt een wedstrijd.
2: Ja, maar ja.
3: Ja.
2: Nou? Ja, ik kan niet alles zien.
3: Nee, dan moet je hem terugkijken, vind ik, Evert.
1: Oké. Okay.
2: Dat doe ik nooit als ik de uitslag ben.
3: Oké. Nou ja, het was wel echt spektakel, hoor. Kan ik je melden.
1: Maar ben je blij dat Engeland door is?
2: Brazilië en Noorwegen was ook wel wat, hoor.
1: Ja. Ja, Brazilië uitgeschakeld, dat is toch wat, zeg.
2: Ja,
1: ik bedoel.
2: Ongelooflijk weer uitgeschakeld. Dat gaat al achter elkaar door. Iedere keer weer. Het is onwaarschijnlijk gewoon. Ja. En ze speelden verdedigend gewoon. Met spelers als Vinicius en zo. Dat is ook wel een beetje de schuld van de trainer van Ancelotti.
1: Ja.
2: Die zal er ook wel weer aan gaan. Net als de coach van Mexico. Die gaat eraan. Al die trainers die verdwijnen onmiddellijk als ze uitgeschakeld worden.
1: Ja. Net als onze eigen Koeman natuurlijk. Hoewel die heeft zelf afscheid genomen.
2: Ja, die heeft zelf afscheid genomen.
1: Ja. Maar ja, goed, Brazilië mist dan ook nog een penalty. En, ze doen het al.
2: Er is veel over te doen. Ja. Hè? De analytici die spraken daar weer schande van, omdat die verdediger van Noorwegen de bal net had geraakt. Ja, dat was een dikke overtreding dus. Maar die keeper van Nieland, van Noorwegen, was geweldig gewoon. Ja, en de Nooren als ploeg gewoon. En die hebben daar iemand rondlopen. Hij heeft een beetje lang haren, zo'n raar knotje.
1: Ja.
2: Die doet niks, maar wel twee doelpunten maken.
1: Ja.
2: Haaland. Ja.
3: Haaland bedoel je.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Yo,
1: een mooie, mooie figuur. Ik heb wel het idee dat hij ongeveer in zijn eentje dat hele team op weg helpt naar misschien wel de finale. Want waar gaat dit Noorwegen eindigen, denk je?
2: Ja, dat weet je nooit, Bert. Ik bedoel, voorbeschouwen vind ik altijd zo lastig. Je weet het gewoon nooit, hè? Je weet het nooit gewoon. Je kunt allerlei. Op de televisie ook zijn ze een uur bezig. En dan gaat het helemaal de andere kant op.
1: Ja, het is allemaal onvoorspelbaar. Dat maakt het mooi. Het meest onvoorspelbare is toch wel het feit dat er ook rode kaarten kunnen worden teruggedraaid. Dankzij inmenging van de Amerikaanse president Trump. Heb je dat gehoord, Evert?
2: Ja, dat is toch treurig gewoon. Dat kan toch allemaal gewoon niet. Maar ja, die Trump en die andere boef
1: Infantino.
2: Dat zijn billenmaatjes. Dan belt Trump Infantino. Dat kan toch allemaal gewoon niet. Nee. Maar het gebeurt wel allemaal. Ja. Nou ja, goed. Oké, laat.
1: Ja. Nou ja, goed. De speler van, voor de mensen die het gemist hebben, een speler van het Amerikaanse team kreeg rood in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Maar die rode kaart wordt nu teruggedaard, zodat hij toch weer mee mag spelen. Ik zat wel te denken, misschien moeten wij gewoon premier Jette vragen om Infantino even te bellen. Om te vragen of de penalties van Nederland opnieuw genomen kunnen worden.
3: Dat
1: is een goeie.
2: Ja.
1: Dat zou wel een goed idee zijn.
2: Ja, dat vind ik wel een idee.
1: Ja.
2: Dan moeten al die jongens weer van de camping af. Net als ooit in 92. Toen Denemarken ooit Europees kampioen werd in 94 of zoiets. Ja. En die werden nog Europees kampioen ook. Ja. Nou, ik denk dat Rutte dan meer kansen heeft.
4: Ja, ja, klopt. We gaan even bellen.
2: Ja.
1: En dan afgelopen zaterdagavond. Marokko door naar de kwartfinale. Vervolgens werd het hele land in elkaar getimmerd en getoeterd.
2: Dat
1: vind ik toch ook iets van.
2: Waarom doen ze dat nou toch? In vredesnaam, waarom doen ze dat? Hè? Dat is toch treurig gewoon allemaal. Ik bedoel, ik gun ze dit. En vooral omdat zij Nederland ooit hebben uitgeschakeld. Want stel je voor dat Marokko nu door Canada was uitgeschakeld. Dan hadden we ons nog dieper moeten schamen.
1: Ja.
2: Maar waarom die ellende? Waarom doe je zoiets? Maar goed. En wat moet je daartegen doen?
1: Ja, weet ik veel. Aanpakken die lui, zeg ik. Maar
2: of gewoon niks doen en dan breek de boel maar af en zoek het maar lekker uit.
1: Dat vind ik ook nog een optie.
2: Ik weet het niet.
1: Ik weet het niet. Goed.
2: Ja, dan hebben wij natuurlijk de gezeur bij ons nog steeds. Wie moet de bondscoach worden?
1: Ja, klopt. Ja. Wat is jouw antwoord daarop, Evert?
2: Nou ja, kijk, ik vond het wel grappig. Peter Bos werd een beetje doorgezaagd. En op een gegeven moment werd hij een beetje piezig. En toen werd hij boos. En zei hij, als jullie nog daarover doorgaan, dan loop ik weg bij een persconferentie na afloop van een vriendschappelijke wedstrijd.
1: Ja, zo klonk dat.
5: Ik vind het allemaal prima. Ik ben hier weer met heel veel plezier begonnen. En ik snap dat er een discussie plaatsvindt. Maar die laat ik dan ook bij de mensen die hem voeren.
6: Voel je wel gevleid dat iedereen, ondanks dat ze weten dat het in principe jij gewoon een nieuw contract hebt getekend bij PSV, jou toch graag als bondscoach zouden willen zien?
5: Dat is altijd leuk om te horen. Maar niet meer dan dat.
6: Het laatste wat ik over vraag. Is er nog een kans dat jij de opvolger van Ronald Koeman wordt?
5: Ja, maar die vraag kan ik niet beantwoorden. Die ga ik niet beantwoorden. Ja,
1: nou, irritatie alom natuurlijk, zou Peter Bos. Ja.
3: Maar het is geen nee.
1: Nee.
3: Het is geen nee.
2: Hij zegt geen nee. Precies. Nee, maar daar zit ergens toch iets. En hoe dat verder afloopt, dat weet ik ook niet. Kijk, ik heb de indruk dat onze vriend Slot ook niet echt staat te springen. Het makkelijkste voor de KNVB zou zijn om Michael Reiziger te nemen. Die is al in dienst van de KNVB, maar die ligt niet zo goed. Ik heb nog een ander idee.
1: Oh, nou benieuwd hoor. Ja. Let op.
2: Ruud van Nistelrooy. Die was al heel erg nadrukkelijk aanwezig op het WK. Ja. Die stond voortdurend langs de lijn te coachen. En dat is natuurlijk wel een naam.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Die heeft overal gespeeld. Bij Real Madrid, bij Manchester United. En dat is wel een persoonlijkheid. Daar kun je mee voor de dag komen.
3: Maar heeft hij ook een beetje ervaring als, nou ja, als coach?
2: Jawel. Jawel. Hij is een paar keer actief bezig geweest. En zo moeilijk lijkt me dit toch ook niet.
1: Nee, dat denk ik ook wel eens. Maar en ik wil ook haar naam noemen, Sarina Wiegman. Hè? Die naam popt
2: toch op? Ja, maar ik heb alle respect voor Sarina Wiegman. Maar die moet eerst zich bewijzen een keer bij een mannenteam. Denk ik.
1: Nou,
2: dat is toch anders. Nou, ja, daar strepen we door.
1: Ja, de
2: ik zet Ruud van Nistelrooy nu, maar die zal het wel niet worden.
1: Ja. Okay.
2: Ja. En, ja, dat begrijp ik.
1: Ja. Ja. En ik, de
2: telegraaf. Ja, dat begrijp ik wel.
1: Ja. Nou ja, dat wachten we even af. Ik wil nog even hebben over de Tour de France.
2: Tour?
1: Ja,
2: hoor.
1: Ja. Ja.
2: Het is begonnen, het steekspel tussen Vingegaard en Pogacar. Jongen, eerst die fantastische ploegentijdrit van de ploeg van onze Deense vriend. Dat is dan een Nederlandse ploeg, maar er zitten geen Nederlanders in. Daar heb ik dan weer minder mee. En Pogacar gunde gisteren de zege aan zijn ploegmaat. En die kruipt weer ietsje dichterbij. Ja, dat duurt een paar dagen, dan pakt hij de gele trui. En dan blijft hij de hele Tour in de gele trui, denk ik. Maar er is nog een probleem, hè, met een bosbrand, geloof ik, toch?
1: Ja, natuurlijk.
2: Frankrijk.
1: Ja. Half Frankrijk staat er. Ja.
3: Geen publiek erbij.
2: Ja.
1: Nou ja, we spreken je volgende week weer.
2: Hoor het allemaal wel.
1: En ik zou zeggen, neem een energiedrankje of zo. Want overdag Tour de France, midden in de nacht, al die wedstrijden op het WK. Ja. Het is mij allemaal wat. Ja. Een sport op zich.
2: Hard werken.

0: dat is toch even het allermooiste van Dusty Springfield. Going Back, dat maakte ze in 1966. Zometeen, ja, ik zeg dat jaartal er even bij. Hè, de inspiratie is voor het spelletje vroeger of later. Wat we zometeen natuurlijk weer gaan spelen. Carmen, jij hebt de prijzenkist afgelopen weekend gevuld. Wat zit er eigenlijk in?
1: Nou, nieuwe weken, nieuwe kansen. Doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En verder maak je kans op de sleutelhanger. De Omroep Max zoeken doe ik er ook bij. En de Goeiedag Hanekman boodschappentas.
2: Ja, wil je daar natuurlijk kans op maken? Dan doe je gewoon het codewoord appen rode kaart.
0: Rode kaart. Ja. Die deel je niet aan mij uit, hoop ik, hè?
2: Nee, absoluut niet. Jij mag gewoon blijven.
1: Anders bellen we wel even de baas. Trek hem wel weer in.
0: Ja, precies. Oh ja, klopt, ja. Kan hier allemaal, jongens. Het is de zomer van 1986 waarmee ik je mee naartoe neem.

0: Bazaar om 8:58. Hoog tijd voor een update van het nieuws. Hier is opnieuw Sydney.
1: Goedemorgen Bert. Veel woedende reacties uit de voetbalwereld op de beslissing rond de Amerikaanse speler Follorin Balogun. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van een WK voetbal die niet is geschorst na een rode kaart. President Trump zou met FIFA-baas Gianni Infantino hebben gebeld om die schorsing van Balogun ongedaan te maken. Ja, dat lijkt wonderwel gelukt, zegt onderzoeksjournalist Guido van Gorp.
2: Ja, de vraag is hier wederom een geval van politieke inmenging? We hebben de Peace Prize gehad met Gianni Infantino en Trump. Er zijn ook klachten van gekomen vanuit het Europees Parlement, mensenrechtenorganisaties. De Noorse Bond heeft zelf gezegd, FIFA onderzoekt dit, want dit is niet hoe je politiek en voetbal gescheiden wil houden. Maar de vraag of dat gebeurt, ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar we gaan het zien.
1: Ja, Balogun mag door de beslissing in actie komen in de wedstrijd morgen tegen België. De bondscoach van België dacht zelf aan een foute 1 april grap.
3: Dit schept een president.
1: Ja.
4: Start lachband.
5: Ik zat ook al te denken.
4: We bellen de lijn nog wel een keer, denk ik. Ja.
1: Zuid-Holland staat aardig wat verkeersoverlast te wachten. Vanwege groot onderhoud gaan 8 bruggen in Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Woubrugge en Leimuiden de komende jaren elk voor minstens een half jaar dicht. Er worden daar mechanische onderdelen vervangen, maar ook seinen en het asfalt. En ook het meetsysteem en de besturingsinstallatie gaan op de schop. Weer een grote kunstroof in Frankrijk. Bij een museum in het noordoosten van het land zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen. Die zouden samen mogelijk enkele miljoenen waard zijn. Er gingen alarmen af in het museum, maar toch zou de roof pas later zijn ontdekt door een schoonmaker. Vorig jaar werd er ook voor miljoenen euro's aan juwelen gestolen in Frankrijk, toen uit het Louvre in Parijs. En wie deze zomer door Noord-Holland fietst, hoeft niet altijd naar een hotel of camping. Want via Vrienden op de Fiets kun je ook overnachten bij gastvrije inwoners, zoals Ans en André in Waarder. Nu de kinderen al een tijd uit huis zijn, staat hun voordeur open voor fietsers die een slaapplek zoeken.
6: We hebben hier een gastenboek vanaf 23. Ja, mag je niet over jezelf zeggen, maar heel hartelijke mensen. Wat hebben we ons bij jullie thuis gevoeld? Het is leuk om mensen te ontmoeten. En je hoeft er niks voor te doen, ze komen gewoon naar jou toe. Dat is fantastisch, je hoeft niet eens je huis uit.
1: Ja, ze begonnen met het aanbieden van die slaapplaatsen toen er ineens 2 verdwaalde wandelaars door hun tuin liepen.
3: Gewoon gratis en voor niets daar logeren.
1: Ja, en een ontbijtje als het nodig is.
3: Okay.
1: Is wat. En dan weer door.
3: Die oor op steeltjes hier naast me voor Carmen, die nog een vakantie zoekt. Het weer dan voor vandaag.
1: Ja, op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook nog wat regen vallen. Vanmiddag dan een afwisseling van zon en wolken. En het wordt dan 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
7: NPO.

0: vaak wat oudere mensen bereiken.
1: Ja, dat klopt. Ja, mijn collega die luistert altijd Radio 5, dus vandaar.
0: Aha, en wat voor werk doe je?
1: Wij zijn leidekkers.
0: Leidekkers. Wat is dat precies?
1: Wat is dat precies? Ja, het is een soort natuursteenproduct die je heel veel ziet op kastelen en monumentale panden.
0: Ah, dat is het. Vandaar ook de uitdrukking van een leien dakkie.
1: Jazeker.
0: Ja. Nou, ik hoop dat dat ook gaat gebeuren in dit spelletje natuurlijk. Hè. In vroeger of later.
1: Ook.
0: We gaan van hit naar her. We beginnen in 1975. Ook in dat jaar staat de zomervakantie rond deze tijd op het punt van beginnen. En dus is het druk bij de verschillende reisbureaus.
2: Vooral het buitenland is in trek. De ANWB, die het erg druk heeft, schat dat ruim de helft van de vakantiegangers, meer dan 3,5 miljoen mensen dus, de grens overgaat. West-Duitsland is het meest in trek, 20%. Frankrijk komt sterk als vakantieland opzetten, 16%. Spanje en Portugal samen komen ook op 16%. Van de Nederlanders in het buitenland kiest 10% Italië.
0: Ja, ver voor jouw tijd allemaal natuurlijk, Martijn. Maar ik hoop dat je het succesvol doet. Vanuit 75 reizen we verder.

0: Congratulations. Nothing but a heartache.
1: Vroeger of later.
0: Ja, dat gaan we spelen met Martijn Mansvelders uit Helmond. Dag Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 26 jaar jong nog maar, hè?
2: Jazeker.
0: Welkom hier op NPO Radio 5.
2: Yes, dank je.
0: Hoe heb je dit station zo ontdekt? Ja, ik stel die vraag natuurlijk omdat we

0: 60?
1: Vroeger.
0: Nee, was later, 1982. Deze pak je wel van de Bad Show Boys, West End Girls, vroeger of later, niet dan 82.
1: Ja, dus...
2: Ja, dat, ja,
1: Eerlijk.
0: Vroeger? Nee, was later. 1960.

0: Vroeger of later niet dan 67.
1: Deze is later.
0: Ja, nee, was vroeger. Nee,
2: vroeger of later.
3: Dat kon ook niet zo, ja.
0: Oh, het was 65. Ja. Nou,
2: je hebt er één goed.
0: Ja, en dat betekent voor de prijzenkist dat we goedkoop uit zijn vandaag.
2: Ja, we krijgen alleen een deurhanger.
0: Ja, nee.
1: Ik wil jullie weer geluk.
0: Ja. Ah, weet je wat? We doen dan ook nog een boodschappentas bij.
3: Ja,
2: ja, die doen we.
0: Ik vind het ook heel mooi dat je erbij bent, Martijn Mansveld. Dus op zo'n jonge leeftijd. Yes. Is eigenlijk ook niet te doen natuurlijk, dit spel. Hè? Dus,
1: dat geeft niks, daar leren we van.
0: Zo is het ook. Ik wens je een mooie dag en blijf bij 5, beloof je dat?
1: Jazeker, dat beloof ik.

0: de penalty-serie van Oranje. 1 keer raak uit 5 kansen. Goed, en dan de post voor vandaag. Er is heel veel post binnengekomen. Vertel.
1: Ja, vooral veel reacties op het verhaal van jou, Stefan. Jij vertelde vanmorgen dat je een dag hebt vastgezeten in de cel vanwege een vechtpartij bij een homobar in Antwerpen. Samen met vrienden was je daar, maar de sfeer sloeg om toen er nare opmerkingen werden gemaakt door een groepje jongens. En jij zei daar iets over. Je werd uiteindelijk aangevallen. Heb je heel open over verteld. Lisette die zegt, wat een verschrikkelijke ervaring. Ik hoop dat je vertrouwen weer terugkomt. Marja zegt, met verbijstering luister ik naar het verhaal over homogeweld. En wat fijn dat jullie daar aandacht aan besteden. Ik blijf geloven in de liefde. Dat is het enige wat ertoe doet. Sterkte en we blijven hopen op betere tijden. En Fransie reageerde, vrijdag is de Pride in Amersfoort. En ik hoop dat dat goed verloopt. Het maakt mij extra strijdbaar.
2: Ja, het maakt mij eigenlijk ook wel extra strijdbaar, moet ik zeggen. Ik heb nu ook een bandje om met daarin de regenboogvlag. Om iets meer toch wel voor mezelf uit te maken. Je krijgt me niet klein. Je bent beschadigd, maar ik kom er sterker uit. Dank iedereen voor de reacties. Ik probeer ook iedereen een reactie terug te sturen. Dus weet dat het eraan komt. Nogmaals, dank, dank, dank. Dan wil ik toch even naar jou, Bert. Want volgens mij heb jij een nieuwe bril. Nou, je krijgt een nieuwe bril, maar dat is goed nieuws. Want je ogen zijn vooruit gegaan zelfs.
0: Nou, althans, ik had min. En het is minder min, dus dat gaat weer een beetje naar de
1: plus. Plus.
2: Ja. Sebastian reageert erop. Die zegt inderdaad mogelijk, Bert. Ik heb zelf al 18 jaar een bril gehad en nu is het niet meer nodig. Mijn ogen zijn beter geworden. Links 85% en rechts 100%.
0: Nou, heel scherp. Dankjewel, Sebastian.
1: Mooi. En om vandaag schuddebuikend af te sluiten, mensen, bellen we even met de moppenlijn van de Kleine Comedie in Amsterdam. Die hebben dat moppenlijn, geinlijn in het leven geroepen. Dus ik ben heel benieuwd wat we vandaag te horen krijgen.
2: Nou, we klikken hem open, hoor.
0: Ik hoop wel dat het een andere mop is dan een uur geleden.
1: Ja, hoop ik ook.
3: 30 jaar geleden was ik in Australië, 3 maanden lang. En daar reisde ik een beetje rond. En op een gegeven moment was ik in de Outback in een kroeg beland. Leuke kroeg met van die gezellige Aussies. Iedereen gewoon bier drinken en zo. En toen kwam op een gegeven moment een man binnen in die kroeg met een krokodil onder zijn arm. Zo'n soort krokodillutje, zo'n klein. Die had ik ook wel ergens gezien in wateren. En vreemd, maar dat was ook weer niet het allervreemdste wat ik in Australië had meegemaakt. Dus ik lette er verder niet zo op. Tot na een tijdje die man aandacht vroeg van de hele kroeg en zei van, ik wil met jullie wedden dat ik mijn hele klokkenspel, mijn hele zaakie in de bek van deze krokodil kan doen. En dan laat ik hem 1 minuut zitten, laat ik het zootje zitten en dan na 1 minuut haal ik het er onbeschadigd weer uit. Nou, echt, iedereen, ja hoor. Wedden om biertjes. Nou, dus, die weddenschap werd aangegaan door de hele kroeg met die ene guy. Dus hij, doet die bek open van die krokodil. Legt zijn hele zakie erin. Doet die bek weer dicht. En na een minuut pakt hij een leeg bierflesje en slaat die krokodil keihard op zijn kop. Bek gaat open en hij haalt zijn hele zaakje eruit. Geen krasje. Echt die hele kroeg juichen, geweldig. En de eerste biertjes stromen al toe en geld, weet ik wat hij allemaal krijgt. Nou, superleuk. Dus iedereen gaat weer helemaal amazed van, wauw, dat was een goede truc. En na een tijdje, een paar biertjes verder, zegt die man, $100 voor wie dit ook durft. Oeh, de hele kroeg. Wauw. En iedereen valt stil. Tot helemaal achter in de kroeg gaat 1 hand omhoog van een heel oud, fragiel vrouwtje. En dat zegt, ja, ik wil het wel proberen, maar dan moet je beloven dat je me niet zo hard op mijn kop zult slaan.
2: Zo, dit was echt. De podcast, mensen.
0: Ja hoor. Wordt dit betaald per minuut of zo?
1: Ik hoop het niet, al is het een telefoonrekening.
0: Ongelooflijk. Nou, de geinlijn. We zullen nog eens bellen. Ja. Heel veel plezier zometeen met Corné Klein. Hij presenteert de arbeidsvitamine. En wij zijn er morgenochtend weer even na 6 in de vroege ochtend. Voor nu,
1: een goede dag.
4: Samen maken.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden Ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers! Aan tafel!
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: Het is 9 uur, dit is het Radio 5 NOS-journaal met Sydney. Goedemorgen.
24: Hoi Corné, goedemorgen. De oudste zoon van de laatste sjah van Iran is in Den Haag. Hij gaat op uitnodiging van VVD-leden in gesprek met de Tweede Kamer. Niet alle partijen zijn daar blij mee. Pahlavi presenteert zich als degene die de bevolking van Iran kan bevrijden van het onderdrukkende regime. En hij heeft veel aanhangers, maar critici zeggen dat hij geen band meer heeft met het land. Hij woont al bijna 50 jaar niet meer in Iran. En hij zou nooit afstand hebben genomen van de dictatuur van zijn vader. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
0: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
24: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Provincies mogen sneller wolven laten afschieten. Staatssecretaris Erken staat toe dat er sneller vergunningen daarvoor afgegeven mogen worden. Hij zegt dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen en dat dat gevaarlijk kan zijn voor mensen die nu ook veel de natuur intrekken in de zomer. Erkens vindt dat het afgeven van een afschotvergunning tot nu toe veel te lang duurde. En een kraker vannacht tussen Mexico en Engeland. Het bleef tot de laatste seconde spannend. De Engelsen wonnen uiteindelijk met 3-2, ook al speelden ze op het eind met 10 man. Harry Kane schoot een penalty binnen en veroorzaakte er ook eentje, waardoor het nog 3-2 werd. Hij was het niet eens met die beslissing, zegt hij. Alhoewel je goed moet luisteren, want hij heeft door die enerverende wedstrijd geen stem meer over.
1: Ja, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
2: What can the England fans look forward to now?
1: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
24: Ja, ik kan niet meer praten. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Niemand minder dan Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer eerst bewolkt met in het noorden wat regen momenteel. Vanmiddag wolken met steeds verder naar het zuiden meer zon. Het wordt dan 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
22: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

12 uur. En een fijne muzieklijst van onder andere gepensioneerd gemeenteambtenaar Jaap Rieseel uit Zuid-Zanden. En ook nog een lijstje van de Strandvijfdaagse van Daag uit Roosendaal. Nou,

Het is wel een bijzonder verhaal over Gladys Knight en Michael Jackson. Voor de buitenwacht is Diana Ross de ontdekker van Michael Jackson. In de film Michael, die nu draait in de bioscopen, alle records breekt, wordt gezegd dat Gladys Knight de ontdekker is van Michael Jackson. Maar in werkelijkheid is het Bobby Taylor. Bobby Taylor, de ontdekker van Michael Jackson. Dit was Gladys Knight met haar pips en Midnight Train to Georgia.

0: gezondheidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine is morgens van 9 tot 12.

Het was toen mijn favoriet bij het Songfestival, tweede geworden. Ja, Mocherades en Eres Tu. Voor mij hadden ze mogen winnen. Fantastisch liedje, fantastisch liedje. Heb je zelf 20 favoriete liedjes? Die zijn van harte welkom voor de vitamine.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. En zometeen nog meer evergreens in de arbeidsvitamine. Muziek van OMD en de Tramps. Maar eerst het nieuws van 10 uur met Sydney. Goedemorgen.
13: Hoi Corné, goedemorgen. Het dodental na de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen naar 11. De aanval was op een appartementencomplex en winkels. Omgekeerd zou Oekraïne doelen hebben aangevallen in Rusland. Ook zijn er de laatste tijd steeds meer aanvallen op de Krim die Rusland heeft bezet, zegt journalist Michiel Driebergen.
14: Eigenlijk is de Krim gewoon een soort van lam gelegd. Krimbewoners die kunnen geen benzine meer krijgen. Er is nu elektriciteitsuitval. Wat dat betreft zijn de rollen omgedraaid en valt Oekraïne toch ook op langere afstand aan. Hè? Moskou, Petersburg hebben we de afgelopen dagen gezien. Maar Poetin geeft eigenlijk nog steeds geen krimp.
13: Woensdag ontmoetten Zelensky en president Trump elkaar weer. Dan probeerden ze een einde aan de oorlog te maken. Momenteel gaan de verhoren weer verder van de coronacommissie. Die onderzoekt de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. Onder meer het omstreden coronatoegangsbewijs en de grote vaccinatiecampagne staan vandaag centraal. Zo wordt vanochtend de programmadirecteur van het vaccinatieprogramma bij het RIVM, Jaap van Delden, ondervraagd. Een vloot van 10 Japanse schepen is door de straat van Hormuz gevaren. Het gaat onder meer om 6 grote olietankers met 12 miljoen vaten ruwe olie uit het Midden-Oosten. Er geldt nog altijd een fragiel staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Daarin spraken ze af dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. En brommobielen zoals de Biro rijden nog vaak op het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. Die mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. De provincie Noord-Holland wil daarom maatregelen.
15: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
16: Ja, het is dus nu niet veilig.
15: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
13: Bijna 1 op de 5 brommobielbestuurders rijdt geregeld op het fietspad, blijkt uit nieuw onderzoek. De provincie heeft een brief daarover naar de minister gestuurd. Het weer geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het nog bewolkt. Het wordt in de middag 20 tot 28 graden.
17: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Sterker nog, een mailtje van Jaap. En Jaap zegt, ik ben gepensioneerd gemeenteambtenaar. En ik luister graag naar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. In het kader van Amerika 250 jaar een lijstje gemaakt met nummers over Amerikaanse steden en staten. Met vriendelijke groet Jaap Risseo. En dan nog een mail van de Strand Vijfdaagse. Die is vandaag vanuit de Roosendaal. Op 6 juli gaat de 25e en laatste Strand Vijfdaagse van start. Met deze aanvraag wil ik mijn team bedanken voor hun inzet al die jaren. Dankzij hen is de Strand Vijfdaagse zo'n succes geworden. En dat zijn Antoine, Hidde, Helma, Stern, Olga, Nico, Grote Kees is 2,5 meter lang. Esther, Janneke, Leo, Fee, Chris, Evelien, Christian, Rick en Tim. En de voorzitter van 76, dat is Peer, stuurt deze boomerlijst in. We gaan er lekker van.

Maar het is geen Motown, wel diezelfde sound van Maxine Nightingale. Right back where we started from op Radio 5. Natuurlijk alleen maar mooie liedjes van deze man, Billy Joel. Ik zag laatst wel een documentaire over deze man dat ik dacht van, hè,

sfeertje op NPO Radio 5 met It's So Easy van Linda Ronstadt. Ik schets even een beetje een beeld van de studio. We hebben nog steeds al die vlaggetjes hangen van het WK voetbal. De meeste landen die aanhangen, die zijn uitgeschakeld ondertussen. Zon begint te schijnen en Chantal en ik zitten lekker aan een bakje koffie met een amazing stroopwafel. Sitting

0: Dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: Maar dit was een tweede klapper, The Witch Queen of New Orleans. Het is Radio 5 met de arbeidsvitamine maandagochtend. Maandag 6 juli 2026 met Mr. Big.
1: Hoi!

Evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort ze de hele week door op NPO Radio 5. En deze kwam uit de jaren 50, 1955, in de arbeidsvitamine. The Great Pretender van The Platters. Goed. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom. Lijstje van 20 liedjes. Dat kan gewoon lekker in je uppie of met je werk. Familie, het is allemaal goed en allemaal welkom via arbeidsvitamine.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Ga snel zo'n uurtje, Sydney. Hè? Je bent
3: ja,
2: er weer.
3: Nou zeg dat wel.
2: Als het gezellig is. Altijd. Zometeen nog meer arbeidsvitamine met Diesel en Sol Solido Summer Night. Maar eerst het nieuws van 11 uur met Sydney. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Corné. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het FIFA-besluit rondom de Amerikaanse speler Balogun. Die kreeg eerder rood, maar de Wereldvoetbalbond heeft de schorsing teruggedraaid. Daardoor kan hij waarschijnlijk toch spelen tegen België morgen. Mogelijk komt dat door een belletje tussen FIFA-baas Infantino en president Trump. Het maakt veel los, zegt deze Vlaamse verslaggever.
4: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is, als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
3: De wedstrijd van de Verenigde Staten tegen België is komende nacht om 2:00. Er is te lang gewacht met het inrichten van grote locaties om mensen te vaccineren tegen corona. Dat zegt Jaap van Delden, die namens het RIVM verantwoordelijk was voor de vaccinatiecampagne toen. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via de huisartsen.
5: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht. Wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En dat plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
3: Van Delden zegt dat dat vervolgens wel goed ging, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met grote locaties, met het testen van mensen. De Britse media zijn lyrisch over de winst van Engeland op Mexico gisteravond tijdens het WK. BBC Sport noemt het misschien wel de mooiste Engelse zege sinds het gewonnen WK van 1966... Ook in de pubs was het volgens correspondent Fleur Lansbach een dolle boel.
6: Het wordt hier ook nog even flink gevierd.
7: It's absolutely crazy. My heart is still beating out my chest.
6: En over 2 uurtjes begint alweer de werkdag op maandag. Al zal die voor sommige Britten misschien iets later beginnen vandaag.
3: Engeland heeft nu ook eindelijk afgerekend met een pijnlijk moment uit het verleden in datzelfde stadion, het Azteca Stadion. 40 jaar geleden incasseerden de Engelsen daar 2 legendarische doelpunten van Diego Maradona, de beruchte hand van God en een weergeloze dribbel vanaf eigen helft. Het weer op steeds meer plaatsen zon, alleen in het noorden blijft het vanmiddag bewolkt. Het wordt daarbij 20 tot 28 graden.
1: Arbeidsvitaminen, Corné Klein.

Sausalito Summer Night. En als je nou denkt van waar ligt dat nou eigenlijk, dat Sausalito? Als je zeg maar in San Francisco bent en je rijdt over de legendarische brug met uitzicht op de legendarische gevangenis, dan kom je, als je over de brug bent, gelijk in het dorpje Sausalito. Zo dicht ligt het bij San Francisco. Hartstikke gaaf. Dus de brug over en aan de rechterkant ligt Sausalito. Altijd handig om te weten, toch? Een soort van aardig wiskundeles op deze maandagochtend. Het is net 11 uur geweest met Diesel. Zometeen muziek van Jacques Brel. Maar eerst ABBA. Dit is

Jarigen die luisteren vandaag naar de arbeidsvitamine. Deze van Stevie Wonder. En Happy Birthday op NPO Radio 5. Association komt eraan met Windy, maar eerst deze. En het is hartstikke leuk. Een keer geen Some Kinda Wonderful van Grand Funk.

veel covers vandaag in de Arbeidsvitamine. Dit was een van die covers, maar wel heel goed gedaan door onze eigen Herman Brood. Het prachtige My Way, daarvoor nog One Hit Wonder. Volgens mij heb ik nooit meer iets gehoord van deze Emilia. Big, Big World op Radio 5.

Bij Radio 5 is dat uiteraard onze eigen Bert Hadrikman. The Morning DJ, I am The Morning DJ, W-O-L-D van Harry Chapin. Zometeen gaan we lekker lunchen, maar voor die tijd nog heerlijke muziek van onder andere Pavarotti en Doe Maar.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 12 uur, nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
8: Goedemiddag, Daniel. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe seniorenwoningen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben. Deels samenkomen, zoals de zogenoemde knarhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. De goudprijs is flink gedaald. Dat zagen experts ook niet aankomen, zegt economieverslaggever Aida Brands.
9: Nou, ze hadden wel verwacht dat die iets zou dalen, omdat de goudprijs zo hard was gestegen, dan verwacht je op een gegeven moment wel een kleine correctie. Maar dat die prijs zo hard zou dalen, en vooral omdat er best wel veel dingen speelden, hè, de afgelopen maanden. De oorlog in het Midden-Oosten, want meestal is goud een soort van veilige haven in turbulente tijden. Maar ja, dat lijkt nu dus even niet het geval.
8: De daling van de goudprijs komt waarschijnlijk door de hoge olieprijs vanwege de oorlog in Iran. Dat leidt weer tot inflatie en hogere rentes. En beleggers zoeken dan hun heil naar meer in staatsobligaties en minder in goud. In België is mogelijk een aanslag op een school verijdeld. 6 minderjarigen spraken in een groep op de sociale media-app TikTok over brandstichting en een aanval met chemische stoffen op een school in Hasselt. Ze zijn opgepakt. En de eigenaar van een windenergiepark in Zeewolde in Flevoland gaat zijn buren een handje helpen. Vlak bij de windturbines zitten meerdere grote transportbedrijven die graag over willen stappen op elektrische vrachtwagens. Maar een plek om op te laden kunnen ze nog niet krijgen vanwege het overvolle stroomnet.
10: Al die bedrijven staan allemaal op de wachtlijst voor een grotere netinpassing. En die is er gewoon niet tot 20, 33, 34, 35, zeg het maar. En wij hebben capaciteit over, hè, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
8: En dus kunnen de elektrische vrachtwagens binnenkort laden bij het windpark. Er komen laadplekken waar 60 vrachtwagens tegelijkertijd hun accu kunnen opladen met stroom die direct van die molens in Zeewolde komt. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plekken steeds meer zon. Vooral in het zuiden, daar is de meeste zon vanmiddag. Het wordt erbij 19 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
7: Dankjewel, Sydney. Tot zometeen, hè?
8: Tot zo.
6: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: is een maandag en dan zeggen wij altijd hoera, het is weer maandag. En dan mag hij weer uit. De vlag.
1: Een vlag?
0: Jawel. De enige oranje vlag die we nog kunnen hijsen de komende dagen. De Omroep Max vlag die wappert weer 4 in de NPO Radio 5 Zendmast. Van harte welkom allemaal. En eet smakelijk met over een paar minuten Yves Berendsen in de studio. Die is ontzettend druk. Hij bereidt zich ook natuurlijk voor op de grote shows die hij nog gaat geven. En hij is net weer terug uit Amerika. Waar hij ook die penalty-serie niet kon voorkomen tegen Marokko. Maar daar wel heel veel lol gemaakt en opgetreden natuurlijk. Hij heeft een nieuwe single uit. En hou je van comedy, dan moet je zeker blijven luisteren. Want zometeen komen Najib Amali en Roué Verveer langs. Zij staan in december in Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je straks meer over. Het is maandag 6 juli. Dit is Lunch Lekker.

0: Even op de radio, de Sunshine in the Music. En dat was er eentje uit, nou pak een beet, 1984, midden van de jaren 80. Een hele grote zomerrit geweest. En daarvoor hebben we nog de Who. Dat is een echte evergreen uit de jaren 60. Geschreven en geproduceerd. Hij zat dus ook achter de knoppen Pete Townsend, de gitarist van de Who. En dat was Substitute. Ik had het al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Eet smakelijk voor thuis. Welkom hier bij de lunch op NPO Radio 5. En daar is hij dan, Yves Berendsen.
1: Ja.
0: Goedemiddag. Zo, goed om je even te zien.
1: Ja, jij ook.
0: En gezellig.
1: En ook leuk, ja.
0: Had je een beetje... Nou, je had niet echt een relaxed weekend, want jij bent echt overal en nergens, hè?
1: Nou ja, ik had het weekend van Amsterdam Zomer. Dus dat was echt... Nou, dit is zeg maar het vierde jaar dat ze het heel groot doen, zeg maar. Toen we begonnen met die kleine coronadingen. En ieder jaar wordt het echt groter en beter. En dit jaar was echt... Moet ik echt zeggen, echt de allerbeste editie. Alles, ook de samenwerking van artiesten. En,
0: ja, ik zag je met iedereen op het podium. Met Emma Heesters was je op het podium. Met,
1: ik heb Tino, Martin. Bente, Kleine. Dus het was echt leuk. Ik vond het echt de leukste editie tot nu toe.
0: Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dan lekker weer ook erbij natuurlijk.
1: Nou ja, het zag er een beetje... kielen uit, ook vooral de zondag. Maar het is ons allemaal bespaard gebleven. Ja. Dus het was gewoon droog.
0: En je was net terug uit Amerika, want je zat in het Oranje Fan Team.
1: Ja, het Oranje Fan Team.
0: Ja, toch, zo heette dat?
1: Ja, we noemden dat het Oranje
0: Fan Team. Met die grote bus was jij op pad daar.
1: Ja, met de dubbeldekker.
0: Nou ja, dat kan slecht.
1: Lust lekker met de dubbeldekker.
0: Ja, precies. Hoe was het?
1: Nee, het was echt te gek. Het was... Ja, bedoel, ik ben enorm liefhebber van het land ook, van Amerika. Als in, niet qua politiek of zo, maar meer gewoon...
0: Het land is waanzinnig.
1: Het land als vakantieland, ik kom er heel graag. En ik was ook nog nooit in Texas geweest, dus dat vond ik ook wel leuk om dat eens te zien. En wat we met z'n drie hebben meegemaakt, met Yuki, met Ruud en ik... en het, ook gewoon het hele team van de KNVB... Het was echt, dat vergeet je nooit meer. Dat pakt niemand je meer af. Echt, we zijn in Dallas geweest, Houston, Kansas City. En uiteindelijk, die 32e finale die we allemaal weten in de Monterrey.
0: Ja.
1: In Mexico. En je moet je voorstellen, zeg maar voor de wedstrijd, voor de avond voor de wedstrijd. Treden wij dan op het FIFA Fan Festival van de desbetreffende speelstad. En in Houston, Dallas, Kansas City waren dat allemaal redelijk klein ingerichte festivaletjes. Soms voor 2000 man, soms voor 5000 man. Maar deze in Monterrey, daar stond 110.000 man.
0: Dat was in Mexico natuurlijk.
1: Ja, in Mexico. Want voor ons, dus wij stonden in het naprogramma, stond Enrique Iglesias. En daar stonden 110.000 gillende Mexicanen.
0: Oh.
1: En toen moesten wij.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik had twee scenario's in mijn hoofd. Op ze lopen allemaal weg. Of er blijven een paar staan. En we hebben uiteindelijk nog voor 80.000 Mexicanen gespeeld. En ik heb terug in de tijd gezongen. En ze zongen natuurlijk niet mee. Maar al die handjes in de lucht. En het was onvergeten.
0: Ze hadden wel echt het gevoel van terug in de tijd te pakken.
1: Ja, dat zeker.
0: 80.000 Mexicanen, Yves, dat ga je nooit meer meemaken, joh.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Maar goed, het liedje heeft wel 95 miljoen streams.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is ook wel aan de aantallen.
1: Ze zal ongetwijfeld één keer in Mexico gestreamd zijn, toch? Van die 95 miljoen keer.
0: Die stond daar misschien wel tussen.
1: Ja.
0: Goed, het is natuurlijk jammer dat het zou aflopen. Want we hadden graag nog even doorgevoetbald. Maar had jij er weer gemoeten? Want dan had je niet op de Amsterdamse Zomer.
1: Jawel. Ik had sowieso... mijn vlucht was sowieso de dag na de wedstrijd. Of het was sowieso spannend om terug te gaan. Want ik... die Amsterdam Zomer doe ik al. Ik ben al van het begin bij. En daar wou ik gewoon bij zijn. En daar vond dat ik erbij moest zijn. Dus in mijn planning zou het zo geweest dat ik dan de halve finale weer terug had gegaan. Maar dat hoeft niet.
0: Ja.
1: Ja, misschien voor Frankrijk, Engeland.
0: Wat denk jij dat het gaat worden eigenlijk? Wie blijven erover?
1: Nou, ik heb het net even met Do erover gehad. Do zegt, zet al zijn geld op Frankrijk.
0: Oh.
1: Maar ik denk dat...
0: Ga er even over nadenken dan.
1: Engeland, daar win je gewoon niet makkelijk van.
0: Ja, maar hij zei ook dat ik het goud moest. Nou ja, ik hoef niet doen, dat is ook wat.
1: Ja. Do, mag ik zeggen dat je ook op hebt dat het er ook best wel wat van afhangt?
0: Ja,
1: Do op ingezet, hè?
0: Ja, precies dat. Nee, goed, maar wat denk jij dan dat de finale wordt?
1: Kan dat eigenlijk, Frankrijk-Engeland?
0: Weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Kan dat? Ja, kan hè, Frankrijk-Engeland. Ik hoop en ik denk Ja, ik hoop dat dat de finale wordt.
0: Ik denk dat Argentinië ook nog wel ver gaat komen, trouwens.
1: Dat vergeet ik eigenlijk een beetje, man.
0: Ja.
1: Nou, maar die, als je tegen Cap Verde zo lastig hebt...
0: Ja.
1: Weet
0: je
1: niet.
0: Ja, je weet het niet. Nou, we hebben het ook over andere dingen natuurlijk. Ja. Want in november dan ben jij alweer in Ziggo Dome. Voor de tweede keer dan je eigen grote show die je daar gaat doen. De vorige keer, dat zit nog vers in mijn geheugen.
1: Ja.
0: God,
1: mij ook.
0: Was dat een avond, zeg.
1: Was leuk, hè?
0: Ja, dat was superleuk. En aan het 3 dagen voorbij gekomen. Maar die is nu terug te kijken via Videoland.
1: Ja.
0: Dus als je dat nog wil zien, dan kan dat. Maar 14 november is helemaal uitverkocht. Het is zaterdag.
1: Ja.
0: En er is nu een extra concert op de 15e.
1: Ja, zondagmiddag matinee.
0: Is dat 's middags?
1: Ja, precies vroeger. Ja. Het begint geloof ik om 3 of 4 uur. Aan mijn hoofd.
0: Wat ga je doen? Want is het een beetje aansluitend op de theatertour? Het is natuurlijk een heel andere zaal, weet ik wel. Maar je theatertour was natuurlijk een enorm succes.
1: Ja, nee, dat was. Ja, ik heb hier. Het is eigenlijk mijn tweede tour. Maar ik kan eigenlijk wel zeggen dat dit mijn eerste echte theatertour was. De tour daarvoor was eigenlijk meer een bandshow in een theater. En eigenlijk de laatste tour heb ik echt heel hard gewerkt. Ook om. Om te werken aan hoe je dingen vertelt en te praten. En, dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. We zijn ineens een heel andere discipline. Maar dat is leuk voor je in theater. En in zo'n Ziggo Dome dan je wil gewoon een soort hossende mensenmassa. En dus het is natuurlijk. Want ik heb ook vorig jaar in de Ziggo Dome een paar mooie liedjes gezongen. Bijvoorbeeld een liedje van Marco Bezzato, ja. Zij. En een paar ballads die op mijn album staan. En die zal ik ook zeker doen. Alleen, probeer natuurlijk gewoon het dak eraf te blazen. Ja,
0: iedereen komt ook een beetje voor het spektakel natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, als het met de 80.000 Mexicanen lukt.
1: Dan moet het met 15.000 Nederlanders ook wel lukken.
0: Zo meteen je nieuwe single, misschien is het tijd. Maar ook deze nog eventjes, Yves. Daar worden we ook vrolijk van, toch?
1: Lekker, ik wel.
0: Ja, ik ook, hoor. Yves Berendsen vandaag bij ons. Zometeen dus zijn alle nieuws. En nu droom jij over mij vannacht.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar limmer.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Dan... Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.
4: De beste evergreens.

0: De Carpenters en het onvergetelijke Yesterday Once More. En voor Yves Berends en Droom jij over mij vannacht. Want Yves Berends is vandaag bij ons. Kom nog eventjes terug naar die prachtige theatershow die je hebt gedaan. Er is ook een mooi mini-cd'tje verschenen. Live in het theater 2026. Die is nu op de streamingdiensten te horen.
1: Ja, dat klopt. Ik zie er al wat staan. Dat is een bekende titel.
0: Ja, nou, ik wilde het even over dat liedje hebben. Want dat vond ik toch wel een van de hoogtepunten in jouw show.
1: Ja.
0: Een prachtig nummer dat soms een beetje vergeten wordt. Ik weet dat Willeke Alberti het heeft gezongen, onder andere.
1: Ja, het is origineel van een theater, meneer. En die meneer heet Frans Mulder.
0: Oh ja, van Purper. Kan ik
1: ik weet niet alles over Frans Mulder, behalve dat hij volgens mij dit liedje geschreven en ook ooit gezongen. Mm-hmm. En inderdaad, André van Duin, Willeke Alberti. En ik heb het nu ook. Bij mij staat het ook op een album nu.
0: Ja, maar daar vertelde jij namelijk een mooi verhaal over.
1: Ja, nee, het was een verhaal over mijn opa. En vanaf mijn tiende, zeg maar, toen ik 10 was, is die overleden. En die heeft de oorlog meegemaakt en in een kamp gezeten. En het liedje gaat eigenlijk over hoe hij altijd in het leven stond. En dat is zeg maar gewoon met het dagleven. En wat achter je ligt kan je niet veranderen. En wat voor je ligt ook niet. Dus prachtig liedje.
0: En dat blijft in jouw repertoire wel overeind staan?
1: Nou, dit is typisch een liedje wat je in het theater zingt.
0: Maar je vertelt ook een verhaal over je opa met beelden erbij, hè?
1: Ja, klopt. We hadden van die hele mooie LED-schermen.
0: Te laat geworden gisteren?
1: Ja, ik heb het hele weekend gewerkt. En ik stond om 7 uur naast mijn bed, Henk. Daniel.
0: Het is goed, vriend. Van die LED-dingen.
1: Ja, die LED-schermen. Ja.
0: En, ik weet wel wat je bedoelt.
1: Daar verschenen allemaal mooie foto's op. Daar zag je mij als klein jochie. En dat was gewoon een heel mooi emotionele moment continu. En ook indrukwekkend voor de mensen die in de zaal zitten. Als je dat dan vertelt, of je opa. En die zijn vader, zijn moeder, zijn familie is verloren. En terugkomt en niemand meer heeft. En dat liedje sluit echt precies aan op dat verhaal. Dus het is dan heel mooi.
0: Ja. Gaan we nog een keertje draaien ook. Het is wel een fantastisch mooi liedje ook. En ook in deze versie is hij prachtig. Ja. Van André van Duin. Zeilen op de wind van vandaag.
2: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen de

werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht,

0: zeilen op de wind van vandaag. Dat was André van Duin. Het is 12:30 geweest, daar is Sydney weer met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Hoi Daniel, goedemiddag. Het dodental van de grote Russische aanvallen op Kiev staat inmiddels op 11. Bijna 50 mensen raakten ook gewond. Rusland spreekt van een massale aanval. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad hebben inslagen van drones en verschillende soorten raketten gefilmd. Het ging er flink aan toe. Volgens president Zelensky zijn meer dan 10 locaties daar geraakt, zoals flatgebouwen en woningen. En in dat puin wordt ook nog steeds gezocht naar nog meer slachtoffers. De twee jongens van 15 die gisterochtend overleden bij een auto-ongeluk in het Brabantse dorp Zeeland reden zonder toestemming in de auto van een familielid, zegt de politie tegen Omroep Brabant. De auto klapte tegen een boom. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij twee appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken vanwege het inademen van rook. De politie in Amsterdam onderzoekt of die twee explosies iets met elkaar te maken hebben.
0: Ja, en dan is het zover, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Het gaat gebeuren, Sydney.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ik heb Carolijn beloofd om er goed op te passen op het dierennieuws. Dus bij deze, in het Westland, onder Den Haag, heeft een hondje er namelijk een flinke avontuur op zitten, zag ik. Zijn baasje was hem namelijk afgelopen week kwijtgeraakt. Er werd een groot zoekteam samengesteld. Maar ja, voordat die op pad ging, kwam de dierenambulance toch nog eerst even langs voor een eerste controle. En daarbij werd het hondje uiteindelijk op een onverwachte plek gevonden. Die was namelijk niet zo ver weg. In een openstaande put zat hij, op slechts een paar meter van zijn voordeur.
0: Zo.
1: Hoe dat diertje daar precies in terecht is gekomen, blijft een raadsel. Want ja, dan moet je dus onder die klep zien te komen. Nou, die heeft hij dus blijkbaar op een of andere manier open gekregen.
0: Wat was dat voor een hond dan?
1: Ja, een riolhondje, die wilde er graag in. Hey, nee. Ja, het hondje is in ieder geval schoongemaakt. Komt veilig terug naar huis om dan in zijn eigen mand weer bij te komen van het avontuur.
0: Wat een verhaal, Sydney. Ik vind het wel mooi dat je dit even als dierennieuws hebt gebracht.
1: Mooi.
0: Morgen weer, hè?
1: Morgen weer.
0: Oké. Okay.
1: Zeker. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen wel steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg.
0: Dankjewel. En het is zomer in Nederland, mensen. Dit is de lunch op NPO Radio 5. Met zometeen de nieuwe single van Yves Berendsen. Die hoor je hier.

0: Dire Straits en Twisting by the Pool. En Yves Berendsen is vandaag bij ons deze week nog eventjes bij Royal Park Live. Ja. Voor het Oude Paleis, Soestdijk is dat. Ja. Samen met Rolf Sanchez zag ik.
1: Ja. Ja, en hoeveel collega's nog meer? Tom Jones, Susanna Freek, ja. Bluff. Ja. Althans, niet op mijn dag natuurlijk, maar wie er voor de rest ook allemaal staan.
0: Ik denk dat 12 juli alweer helemaal uitverkocht is.
1: Ja.
0: Hoorde ik. Ja, dat is helemaal
1: snel, ja.
0: Dat gaat snel, hè?
1: Ja.
0: Ga je ook nog samen met Rolf iets op het podium doen dan?
1: Ja, daar hebben we toevallig gisteren over gehad. Ik weet niet of het leuk is om dat al te verklappen, maar...
0: Nou, laat
1: er zijn genoeg, natuurlijk genoeg liedjes. Zijn evergreens die je natuurlijk die we kennen in het Engels, in het Nederlands en in het Spaans.
0: Oh.
1: Bijvoorbeeld Volare heb je natuurlijk. Oh, kennen we in het Italiaans, in het Spaans. Dus we gaan even kijken of we iets kunnen bedenken wat we hij dan in het Spaans en ik misschien in het Engels, of dat kunnen...
0: Nou heeft hij aan jou wel een goede duetpartner, want jij spreekt een aardig woordje buiten de pieren.
1: Ja, zeker. Fonetisch.
0: Ja, precies, maar dat kan heel leuk worden, 12 juli dus in Baren. En je gaat naar het Amsterdamse Terrassenfestival, en wat ook even niet moeten vergeten is Live at Havenleek.
1: Oh ja, in Kortehoef, hier heel vlakbij. Ja.
0: Augustus.
1: Is ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, dat vind ik ook altijd.
1: Ja, dat is wel best wel, ja, het is toch ook iets op zichzelf staan. Het is bijzonder in die haven. En dan iedereen een beetje mooi in het zomers wit gekleed.
0: Ja.
1: Is altijd heel leuk.
0: Chique feestje.
1: Chique feestje. Hele chique mensen ook.
0: Je nieuwe single.
1: Oké, we gaan door.
0: Ja, we gaan door, hè. Ja, je nieuwe single. Misschien is het tijd. Dat is wel weer een vrolijk Yves Berendsen liedje geworden eigenlijk.
1: Ja. Ja. Nou, het is een liedje die we al een hele lange tijd geleden gemaakt hadden. Maar... in eerste instantie was de tekst was eigenlijk sloeg eigenlijk meer op liefde. Dus en toen hebben we eigenlijk gedacht van ja, weet je, we kunnen het misschien wat breder trekken door het iets algemener te houden. Ik was net hiervoor ook bij een radiostation bij jullie collega's bij Sterren. En kunnen mensen berichten insturen. En iemand stuurde bijvoorbeeld van dit liedje even het doen toezetten dat ik de stap heb gemaakt naar de afkeerkliniek.
0: Zo.
1: Dus om aan te geven, van iedereen kan het op zijn eigen manier interpreteren. En het gaat gewoon om als je ergens een beetje in vastgeroest zit, dat je gewoon een stap moet maken vooruit. En dat je daar in principe nooit spijt van krijgt. Alleen als je het niet doet, krijg je spijt.
0: Ja, dus misschien is het tijd. Staat. Dat kan je natuurlijk heel op allerlei verschillende manieren interpreteren.
1: Ja, ook op liefdesvlak, maar ook
0: op... Ik weet niet of wij nou veel luisteraars hebben die nou afgeklinkt.
1: Nou ja.
0: Dat vind je toch meer dan bij mijn collega's van Sterren?
1: Ja, zeker, ja. Ja.
0: En wat was het? Waar moesten ze van afkicken? Drank, drugs, weet je dat?
1: Van zijn vrouw moest hij afkicken, geloof ik.
0: Daar is het liedje ook goed voor. Ja. Nou, Yves, ik vond het leuk dat je er was, man.
1: Ja, was gezellig.
0: Ga je dat doen vandaag?
1: Ik zie je zondag, hè? Kom je even kijken?
0: Ja, ik kom zeker even langs. Als we tijd hebben, doen we even een drankje.
1: Ja, dat vind ik
0: wel. Alleen als we tijd hebben.
1: Nou, ik maak tijd.
0: Ik ook wel.

0: twee keer een fragment van hetzelfde nummer. En we willen graag van je weten wie er het eerst mee was. Vandaag spelen we met een liedje. Ja, dat is ontzettend oud. Het heet Kisses Sweeter Than Wine.
1: 1. Kisses Sweeter Than Wine.
0: Wel een echte evergreen natuurlijk. Dit was de versie van Jimmy Rogers.
1: 2.
2: Kisses Sweeter Than Wine.
0: Ja, het is lang geleden. Dit waren de Weavers met Kisses Sweeter Than Wine. Als je niet zeker weet, doe je gewoon een gokje. Altijd 50% kans om in de dubbeldekker quiz mee te spelen. Je krijgt zometeen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed, dan ben je de lunch lekker kaas gaaf. Dubbeldekker 1, Jimmy Rogers. Dubbeldekker 2, The Weavers. Wie was er het eerst met Kisses Sweeter Than Wine?

0: al die prachtige evergreen de hele dag op NPO Radio 5. Marvin Gaye en Tammy Terrell. De dubbeldekker quiz, iedere dag zo rond deze tijd. Vandaag met Jan van Diest uit Ermelo. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, prima.
0: Dat is mooi. Fijn om te horen. Wie was het eerst met Kissers Sweeter Than Wine? Was dat dubbeldekker 1 Jimmy Rogers of dubbeldekker 2 Weavers?
1: De Weaver, dubbeldekker 2.
0: Ja, dat klopt. In 1951. En Jimmy Rogers in 1957. De Omroep Max sokken zijn voor jou, Jan.
1: Nou, dankjewel, Daniel.
0: Alsjeblieft. Draag ze met trots, zeggen wij altijd.
1: Ja, zeker.
0: En hier is vraag 1. Over Kisses gesproken. Welke groep won in 1976 namens Groot-Brittannië het Eurovisie Songfestival met het nummer Save Your Kisses For Me? Was dat A, Bugsfish? Antwoord B, The Brotherhood of Man? Of antwoord C, Katrina and the Waves?
1: Bugsfish.
0: Sorry?
1: Bugsfish,
0: denk jij? Nee, dat was Brotherhood of Man.
1: Dat was het nummer 2.
0: Ja, de Brotherhood of Man was het.
1: Brotherhood of Man, ja.
0: Bugsfish won ook wel, maar veel later met Making Your Mind Up. En Katrina and the Waves nog veel later met, weet je dat nummer ook weer, Love, Shine and Light.
1: Ja. Nou ja, dat was een kort maar krachtig gebeuren, Daniel.
0: Ja, dat is waar, maar niet minder leuk natuurlijk, want je krijgt in ieder geval de Omroep Max sokken. En jouw favoriete versie van Kisses, Sweeter Than Wine, nu op de radio, welke is dat?
1: Nummer 1.

natuurlijk. Waar hoor je ze nog? Jimmy Rogers. Alleen bij NPO Radio 5 met Kisses Sweeter Than Wine. Jammer zeg van de quiz, Jan. Ik dacht die Brotherhood of Man, dat weet je wel.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van M.J. Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Heeft de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken.
20: Volgens minister Boekholt is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen elkaar kunnen helpen of hulp samen kunnen inhuren. Projectontwikkelaars krijgen dat soort bouwplannen nu financieel niet rond, zegt de minister.
21: Dus als je gewoon een huis bouwt en die verkoop je aan een eigenaar, dan kun je dat op een bepaalde manier rondrekenen. Maar als je ook nog gezamenlijke ruimtes moet bouwen of permanente zorg, dan is dat duurder om te bouwen. Nou, daarvan zeggen wij, wij gaan als Rijk, gaan we daaraan bijdragen, dat wij een deel van die kosten voor onze rekening kunnen nemen.
20: Nou, die 420 miljoen euro die komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al is uitgetrokken voor dat soort seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Op TikTok dreigden ze met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op school en ook de directie. De 6 verdachten zijn allemaal leerlingen van die school in Hasselt. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt voor verwaarlozing en mishandeling bij een kinderopvang. Bij die inval vond de politie tientallen kinderen die vastgebonden waren en sommigen hadden ook verwondingen. De crash had volgens de politie veel te veel kinderen opgenomen om zo extra te kunnen verdienen. Uiteindelijk sloeg een oud-medewerker alarm bij de politie, zegt correspondent Mustafa Margadi.
22: Veel ouders die zeggen dat ze al een tijdje signalen oppikten dat er wat mis was. Kinderen die met verwondingen thuiskwamen of als ze thuiskwamen altijd honger hadden. Kinderen die na het terugkeer van de crash in zichzelf gekeerd werden, stil werden. Maar de ouders die grepen niet in omdat ze geloofden in de smoesjes van de leiding van de crash. Nou ja, totdat die oud-medewerker de politie dus inschakelde.
20: En uiteindelijk zijn er dus meerdere verdachten opgepakt. En dan hebben wetenschappers 31 extreem verre kernen van sterrenstelsels ontdekt. 2 daarvan schenen al toen het heelal pas 670 miljoen jaar oud was. Volgens de ontdekkers is dat de kindertijd van het heelal. Niet eerder werden dat soort kernen ontdekt op zulke afstanden. Door ze te bestuderen hopen wetenschappers antwoord te krijgen over hoe dit soort grote systemen zo snel konden ontstaan en ook konden groeien. Het weer dan opklaringen, alleen in het noorden blijft het bewolkt. Af en toe wat regen daar. Het is daar een graad of 20. In het zuiden kan het vandaag 29 graden worden. Ook morgen de meeste zon in het zuiden en dan ongeveer net zo warm.
23: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Najib Amali en Roué Verveer zijn al meer dan 20 jaar dikke, dikke vrienden. Op vrijdag 18 december staan ze met een eigen show. Alles is comedy in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar komen ze zo meteen over vertellen. En misschien wil je je vandaag wel met de muziek bemoeien.
1: De beleggingstips.
0: Dat kan hier altijd na 1 uur. Uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen blijkt dat steeds meer Nederlanders vakantie in eigen land vieren. Mocht er toch naar het buitenland worden gegaan, dan is Spanje nog steeds de favoriete bestemming. En natuurlijk ook Frankrijk zit daar ook nog steeds bij. We zoeken vandaag liedjes die gaan over vakantie. Is dat niet leuk? Weet je een leuk nummer dat daarbij past? Stuur hem dan vooral door als je iets te binnen schiet. Een leuk vakantieliedje of een lied over vakantie. Je mag het helemaal zelf bepalen.

0: Die gaan over de vakantie, want dat zit vandaag in de beleggingstips. Het Bureau voor Toerisme heeft onderzocht dat de meeste Nederlanders naar Spanje op vakantie gaan. Maar heel veel ook in eigen land dit jaar. Dus we zoeken liedjes die daar iets mee te maken hebben. De voortops draaien we trouwens ook nog met Walk Away René. Inmiddels zijn ze hier binnengekomen. Jawel, Roué Verveer en Najib Amali.
1: Goedemiddag,
0: wat leuk jullie te zien, jongens.
1: Ja, gezellig toch?
0: En dikke vrienden zijn jullie al heel erg lang, hè?
1: Ja, nou, dik. Nou, dat ik kun ben je niet meer zeggen in deze tijd. Volle vrienden.
0: Volle vrienden.
2: Grote vrienden.
0: Vette vrienden, kan dat nog wel?
1: Ja, ik weet niet, van mij mag alles. Ik ben je te beschermen.
0: Maar dankjewel. Roué, jij hebt gisteren wel een mooie, bijzondere show gedaan. De allerlaatste keer. Vertel eventjes.
1: Ja, ik had een reeks van 5. Woensdag tot en met zondag. Surinaams gesproken stand-up comedy. Vanaf 2013 doe ik om de zoveel tijd een Surinaams gesproken stand-up comedy show. Doe ik 5-6 keer in de Randsteden. Voor Surinaamse mensen die dat verstaan.
0: Ja. En? Was het een succes?
1: Ja, want je kan dus onderwerpen behandelen die ik in mijn reguliere show niet kan behandelen. Omdat die mensen snappen dat. Weet je? Je noemt een straatnaam en iedereen begint te lachen, want iedereen weet wat in die straat gebeurt in Suriname bijvoorbeeld.
0: Maar hebben Surinamers een ander soort humor dan?
1: Ik weet niet of de humor anders is, maar de onderwerpen kan je eigen maken. Typisch Surinaamse onderwerpen. Dingen waar we mee spelen, maar ook zelfspot. Heel veel zelfspot.
0: Ja, hè? Ja. Maar welke straat heb je genoemd dan? Misschien ken ik die straat wel.
1: Bijvoorbeeld de Watermolenstraat.
2: Ja, die kennen we.
1: Ja, toch?
0: Ja, nou hier, die kennen we.
1: Najib is pas geweest. Dus.
2: Ja, ik ben pas geweest, ja.
1: En je weet
2: wat
1: daar gebeurt.
2: Ja, nee, maar het publiek over het publiek, het gaat helemaal uit zijn dak. Het is niet normaal hoe hard die lach is in Suriname. Die heb ik nog nooit ergens anders gehoord dan daar.
0: Maar jij bent ook even geweest.
2: Ja, ik was voor hem. Ik was met Jandino.
1: Maar deze shows heb ik hier gedaan, hè?
0: Ja, dat weet ik.
1: Maar hij heeft in Suriname opgetreden.
2: Ja, ik heb in Suriname. Het voorprogramma van Jandino. Ach ja, je moet klein beginnen. Ja. Nee, maar Jandino deed zijn hele show daar. Hij zegt, zou je even 20 minuutjes willen doen? Nou, dat was gewoon geweldig.
0: Omdat je lult heette dat, toch?
2: Omdat je lult.
0: Ik had Jandino nog niet zo lang geleden aan de telefoon hier over dingetjes. Die lag er helemaal af door de Blue Wave.
2: Ja.
0: Daar kon je bijna niet meer mee praten.
2: Nee, dat is echt...
0: Dat Curaçao, dat was echt wel even een dingetje op dat wereldkampioensgevoel. En jij bent ook eigenlijk al een paar weken onder de radar, Najib.
2: Nou, niet onder de radar. Jawel. Wij vieren het in stilte, wil ik zeggen.
1: Uitbundig dan.
2: Mijn groep. Nee, we hebben in de Meervaart hebben de zaal.
0: Hij kwam hier toeteren binnen.
2: En daar kijken we het. Vooral met families. Kleine kinderen, moeders, vaders. Het is echt een fantastische sfeer. Kijk, en daarna gaan ze naar buiten. En dan wordt er wat getoeterd en gezongen. Maar tot nu toe in Amsterdam is het rustig gebleven. En ik hoop ook bij de volgende wedstrijd dat ook gaat gebeuren.
0: Ja, waarom niet eigenlijk?
2: Waarom niet? Kijk, je hebt overal hooligans, laten we eerlijk wezen. Alleen, ik zou het zo leuk vinden dat we die vreugde en die blijheid ook daarna laten zien.
0: Ja, dat hoort er ook bij, hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Het is wel heel erg jammer dat Nederland en Marokko elkaar nu al tegenkwamen in de toernooi.
2: Ja, heel jammer.
0: Wat lager gehad.
2: Ja, natuurlijk, absoluut.
0: Ja.
2: Absoluut. Het had me hartstikke leuk geleken, de halve finale of een finale.
0: Ja, dat had allemaal fantastisch geweest. Ja. Maar hoe schat jij de kans in nu van Marokko eigenlijk?
2: Nou ja, ik hoor iedereen ik heb totaal geen verstand van voetballen. Frankrijk dit, Frankrijk zus. Ik denk het, de bal is rond en we gaan het zien. Ik hoop op een 2-0 voor Marokko.
0: Messcherpe analyse.
2: Ja toch?
0: Van Najib Amali. En wie heeft er gewonnen? Want je had ook nog een wedstrijdje met Wesley Sneijder.
2: Nou, gek genoeg. Ja, dat was Wesley die belde me. Die belde altijd een half uur van tevoren op. Hé, ik heb een leuk ideetje. Dat was meer om de broederschap tussen Nederland en Marokko te... Ja, weet je, het gaat natuurlijk om het spel. Maar daarna zijn we gewoon vrienden. Dat ben ik al heel lang met Wesley. In 2010 is hij eigenlijk de grote man geweest die mij op sleeptouw heeft genomen door heel Zuid-Afrika. Dus ik heb alle wedstrijden daar gezien in Zuid-Afrika. Dat was door Wesley. Ja. Dus he owned me one,
0: Nou, het gaat hartstikke goed met je. Je doet allerlei dingetjes nog die ook goed zijn voor de mensheid. Najib, heb je eigenlijk altijd al gedaan. Maar je zet je nu ook echt wel in voor gokverslaafden. Dat las ik ergens online.
2: Nou ja, gewoon alle soorten verslavingen. 5 jaar geleden zijn we een kliniek begonnen. Recovery in Apkoude. En we zijn inmiddels 5 jaar verder. En daar behandelen mensen voor allerlei soorten verslavingen. Waaronder ook gokverslaving, ja.
0: Ja, en dat loopt terug. Want het mag wel hopen dat iedereen die daar geweest is dan weer gewoon de maatschappij gaat.
2: Ja, absoluut. Kijk, niet iedereen redt het, laten we eerlijk wezen. Maar we hebben echt hele mooie cijfers. En nazorg is heel erg belangrijk. En weten waar de valkuilen zijn. En vooral bij mij, ik ben nu bijna 8 jaar clean. Dat is 14 juli. De eerste niet oppakken, dat is het. Heel simpel. Als jij niet tegen drank kan, moet je die eerste niet oppakken.
0: Wat was jouw valkuil eigenlijk?
2: Stress, drukte en eenzaamheid. Ja.
0: Zo.
2: En trauma's van vroeger, die komen dan ook ineens naar boven.
0: Nou, dat is bijna niet aan te beginnen.
2: Dus niet aan te beginnen. Nee.
0: Is het nog een wonder dat je er vanaf bent gekomen?
2: Ja, daarom. Maar ik blijf er ook vanaf. Absoluut.
1: Alle reden om te beginnen. Absoluut. Niemand neemt je kwalijk.
2: Maar ja, toen was ik dus ook begonnen. Toen dacht ik, nou, dit werkt ook niet.
0: Nee, maar hiermee kan je dus wel mensen heel goed helpen.
2: Absoluut. Ik merk ook dat ik, sinds ik naar buiten ben gekomen, zoveel DM's krijg van mensen in dezelfde situatie. Wat moet ik doen? Nou ja, ik zeg altijd hulp vragen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja. Nou, jullie gaan samen iets heel erg moois doen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar eerst nog eventjes, voordat we zometeen praten we weer verder hoor. Maar hoe hebben jullie elkaar ooit leren kennen? Want als jullie zulke vrienden zijn, vette vrienden.
2: Dikke vrienden. Wij zijn twee vrienden.
0: Ja. Wie kwam tegen?
1: Ik was klaar met studeren hier en toen ben ik teruggegaan naar Suriname om te wonen. En ik woonde daar. En ik deed de krant op een dag open. Nederlandse stand-up comedians komen naar Suriname. En dat was 1998, zomer 98.
0: Dus jij dacht concurrentie, even lezen?
1: Nee, ik was niet eens bezig met comedy. Ik kocht kaartjes omdat er weer iets te doen was.
0: Ja, ja.
1: En toen ging ik na de show met ze praten. Zoals iedereen nu ook met mij kon praten. Hey, leuke show, dankjewel voor de avond. Alleen ze stonden daar en ik zeg, hey, leuke show, ik heb gelachen. Jij, Howard, Meurt en Erik van Sauer. En toen babbelden we en toen zei ik, maar wat gaan jullie nu doen? Ja, naar het hotel waarschijnlijk. Ik zeg, nee joh, zaterdagavond.
0: Je bent in Suriname.
1: Hij zegt, waar moeten we naartoe? Ik zeg, stap in de auto. Ik breng jullie, we zijn eerst gaan eten, weet je nog, in Blauwgrond. En toen heb ik ze naar de club gebracht. Hebben we een leuke tijd gehad. Maar intussen was ik aan het vertellen over van alles en nog wat. En Erik van Sauer zei, doe jij iets met toneel en stand-up en zo? Ik zei, nee, hij zegt, maar jij vertelt en er zit gelijk een soort ritme in. Er zit gelijk een soort gezelligheid. Heb je ooit stand-up comedy overwogen? Ik zei, ik ben helemaal gek geworden. Ik ga niet. Heb ik hem in ieder geval leren kennen.
0: Ja, maar wat deed je toen in je leven dan? Wat was je aan het doen daar?
1: Ik was hoofdmarketing manager in een import-exportbedrijf waarvan mijn schoonmoeder de eigenares was.
2: Ja, dat is ook comedy.
1: Dus ik heb me omhoog.
0: Klinkt een beetje vaag.
1: Omhoog getrouwd.
0: Wat je geïmporteerd en geëxporteerd precies?
1: Nou, levensmiddelen. Wij waren distributeur van sigaretten, levensmiddelen en zo. Ja.
0: Oké, maar dat was een goed bedrijf dus eigenlijk.
1: Het was een heel goed bedrijf. Dus daarom kon ik vanuit Nederland gewoon zeggen, mevrouw wilde zo graag terug naar Suriname bij de moeder. En toen zei ik, nou, gaan we toch daar wonen weer? Geen probleem.
0: Nee.
1: Omdat baangarantie was.
0: Ja, ik snap het, ja.
1: Dat is verzekerd.
0: Ja.
1: En toen heb ik hem leren kennen in die fase dat mevrouw en ik alweer overwogen, 3 jaar later, om naar Nederland terug te komen. En toen leerde ik hem kennen. En toen zei ik, ik kom over een half jaar weer wonen in Nederland. Ik ga je bellen. Er waren geen afspraken hoor, zo van, daar kom je komen die doen of
0: nee,
1: zo.
0: Nee.
1: En toen ben ik met ze op sleeptouw genomen, werd ik door hen op sleeptouw.
2: Ja.
1: Maar binnen de groep merkte ik dat dat Najib, het klikte met allemaal, maar met Najib iets meer en waren meer gemeen ook. Ik keek hoe hij zijn stand-up deed, dacht ik, als ik ooit een eigen show ga doen, is dit hoe ik het wil doen. Niet met een liedje en niet met een.
0: Dus
1: niet echt cabaret, maar hij deed een goede mix van stand-up en cabaret.
0: Jullie zijn overal te zien, maar het eindigt dan op vrijdag 18 december met Alles is Comedy.

0: Nieuwe van Raccoon, die draaien we lekker veel hier op NPO Radio 5. Prachtige muziek, daarvoor hebben we de Jukebox Jive. Ja, we zijn net in de Jukebox iedere dag tussen de middag. Hoeveel lege kwartjes in, dat scheelt weer. Dat was de Jukebox Jive, groot hit in 1974. Zullen we nog één keer voor ze klappen naar Jeep Amalie en Roué? Yeah. Zo, jongens, nou, we zijn er nog een beetje achter gekomen hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Ik vond het was best wel een lang verhaal even.
1: Ja, maar goede dingen beginnen langzaam toch? Ja.
0: Nee, als je op podium staat, moet je ietsje compact houden. Dat is een kleine tip van mij.
1: Ja, dankjewel. Nee. Er gaan hele stukken uit met jullie.
2: Ja.
0: Nou, jullie vieren eigenlijk met Alles is Comedy jullie 25-jarige vriendschap. Vanaf 22 september gaan jullie een tour doen. 55 shows door het land. Ja. Dat wordt wel eventjes keihard aanpoten iedere avond.
1: Ja, het is net werk, echt waar.
0: Maar je vindt het leuk natuurlijk.
1: Tuurlijk. Zolang het leuk is, zeg ik altijd, is het voor mij niet echt werk. Kijk, het kost heel veel energie op een podium, ernaartoe, terug naar huis. Maar eenmaal op dat podium zijn nieuwe mensen. En jij vertelt natuurlijk je verhaal die je al hebt. En je hoort die lach, dan krijg je zoveel energie van. Adrenaline ook. En het is voor mij...
2: Heel verslavend.
1: Ja. Nou, ik denk, als je een half jaar stilstaat, denk je, ik wil weer. Ik heb het wel eens een keer gedaan. Ik denk, nou, weet je, even een sabbatical. Maar na 2 maanden werd ik gewoon gek. Ook van huis natuurlijk, word je ook gek. Ja. Maar ik moest weer het podium op. En dan zag ik collega's en denk ik, ja man, dit is toch wel leuk hoor, wat we doen.
0: Ja, dat heb je altijd leuk gevonden, toch, Najib?
1: Altijd, ja. Ik heb toneelschool gedaan. Ik wilde altijd heel graag acteur worden. Ik had een diploma, maar ja, je werd niet echt gevraagd. En toen kwam ik er al een heertje tegen met de Comedy Train in 1994. En toen heb ik ook gewoon auditie gedaan. Dan was ik aangenomen. Nou ja, toen stond ik naast Hans Theo Maas, Lebbes en Jansen. En vanuit daar is het heel hard gegaan, zeg maar.
0: Heb ik je niet ooit in een film? Je hebt toch wel eens in een film gezeten?
1: Ja, ook. Ja, zeker. Ik ben ook acteur. Ik heb wel kleine rolletjes gedaan. 1 keer een hoofdrol. Maar ik ben nu bezig met een film en die komt ook uit 10 december. Die heet Skeer. Die heb ik zelf samen met Michiel geschreven en geregisseerd. En
0: Michiel?
1: Ik speel de hoofdrol.
0: Welke Michiel?
1: Michiel Perenboom.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: En waar gaat de film over?
1: De film gaat over een alleenstaande man met zijn dochter. En die is ontslagen. Rekeningen, hij moet zijn huis uit. En hij ziet overal om zich heen zit hij mensen met geld. En dan besluit hij een overval te plegen. Het is een comedy. En de ene overval naar de overval mislukt. Want het is een, hij is helemaal geen overvaller. Hij doet het ook met een plastic pistool, met een prei.
0: Wow.
1: Dat soort dingen. Het is een comedy. En op het einde komt het allemaal goed. Want het is een feel-good movie. Maar het gaat dus over mensen die geen geld hebben en altijd pech hebben en dan een kat maakt rare sprongen, zeg maar. Ja.
0: Wanneer is die
1: Skeer,
0: in de bioscoop?
1: 10 december.
0: 10 december gaat die
1: proberen. Ja.
0: Nou, leuk jongens, daar kijken we ook naar uit. Blijf nog even lekker zitten. Ja. Renate is ook binnengekomen met het allerlaatste nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Oekraïne meldt nieuwe aanvallen op Russische olieraffinaderijen. 3 raffinaderijen en een olieopslag zouden daarbij zijn geraakt. Een raffinaderij bij Moskou was eerder ook al doelwit. Het is een van de grootste van Rusland. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is namelijk steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die nog niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. De Europese voetbalbond UEFA heeft felle kritiek op het terugdraaien van de rode kaart door de FIFA voor de Amerikaanse spits Balogun. Er is een rode lijn overschreden en de integriteit van de sport staat op het spel, zegt UEFA. En nu het de komende dagen weer warmer wordt en mensen gaan barbecuen, komt de Nederlandse Brandwondenstichting met de aanbeveling om een barbecue-bob aan te stellen.
0: Oh, dat vind ik wel een goed idee.
3: Ja, hè? Dat is iemand die de veiligheid dan een beetje in de gaten houdt. Want het gaat nogal eens mis tijdens het barbecuen. Bijvoorbeeld omdat mensen spiritus gebruiken om die kooltjes wat sneller aan te krijgen.
0: En dan met een neutje op.
3: Ja, precies.
0: Nou, wat vaart erin.
3: Dus deze brandweerman die heeft behalve die bob nog wel wat meer tips.
4: Zorg dat je je barbecue plaatst op een veilige afstand van bijvoorbeeld schuttingen, tuinmeubelen en heggen. Ja. Gebruik lange lucifers en houtkrullen. En waarom gebruiken we houtkrullen?
0: Nou.
4: In sommige aanmaakblokjes zitten chemische toevoegingen. En dat wil je natuurlijk niet in je eten hebben. Eet smakelijk!
0: Nou, leuk.
3: Geen spel tussen.
0: Deze man moeten we even een keer bellen ook voor nog meer tips. Die houtkrullen vind ik wel een hele goeie.
3: Ja, hè? Dat vond ik ook wel. En,
0: zag jou ook knikken, Najib?
1: Heb ik. Ja, houtkrullen, lange lucifers.
0: Ja, we hebben je allemaal al
3: check,
0: in huis.
3: Allemaal check.
0: Ja.
3: Hey, jongens, in de barbecue Bob die mag trouwens wel een slokje meedrinken.
0: Oh, dat dan weer wel.
3: Ja. Het weer dan. In het noorden blijft het bewolkt met af en toe wat regen. Daar is de graad of 20. Elders opklaringen, graad of 26. En morgen is er ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
0: Oké, dankjewel.

0: het Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain.
1: De beleggingstips.
0: Zomervakantie komt eraan. Uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is dus gebleken dat we steeds meer vakantie vieren in eigen land. En de meeste Nederlanders gaan dan naar de Veluwe in Gelderland en ook Zeeland, Noord-Holland en Limburg blijven erg populair. En een kwart van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek, gaat naar Spanje of naar Duitsland. Staat op plek 2 en Frankrijk nu op plek 3. Vroeg om liedjes die iets met de vakantie te maken hebben. En deze kwam binnen. Fly Away. Fly Away.

0: Najib Amali en Roué Verveer.
1: Ja, jullie gaan goed, hoor. Als je je naam hoort en het applaus is, wil ik thuis ook.
0: Ja, nou ja, wij klappen graag voor onze gasten, vinden we leuk.
1: Ja, ik zou het thuis ook willen, elke keer als ik mijn naam hoor, want ik hoor mijn naam veel. Roué! Roué!
2: Ja, op die manier.
1: Ja. Opruimen, Roué! Waarom ligt Roué? Ja. Als elke keer een applaus zou komen, erachteraan.
0: Dat doen we nog een keer.
1: Roué!
0: Goed.
1: Ja, dan ruim ik het hemd wel op, ja.
0: Jongens, vanaf 22 september 55 show door het hele land. Dat betekent dat jullie 55 keer op elkaars lip zitten in een busje.
2: Ja.
0: Dan word je denk ik om 14:15 opgehaald.
2: Zoiets,
0: of
2: ja.
0: Of ben je niet op tijd?
2: Ja. Nee, we komen wel op tijd.
0: Ja?
2: We ruim op tijd. We zijn ruim op tijd. Wij doen altijd, tenminste, Roué ook. We gaan ruim naar het theater toe. We eten daar vaak met de crew. En dan heb je een uur de tijd om even gewoon om te wennen. En dan begint de show, ja.
0: Het is Marokkaanse gastvrijheid, Surinaamse gezelligheid, Hollandse nuchterheid. Er komen wat appjes binnen, daar willen we wel naartoe. Dat kan niet meer, want het is allemaal uitverkocht, die 55 shows.
2: Ja, die 55 wel, ja. Maar
0: vrijdag 18 december.
2: In de Ziggo Dome, ja.
0: In de Ziggo Dome.
2: Sluit hem af. Een doen, ja.
0: Want dan zijn er, ja, dat gaat dan om heel veel mensen.
2: Ja, er kunnen volgens mij 11.000 zittend.
0: Ja.
2: Roy hebt ook gestaan.
1: 17.000 staand. Dus ik heb besloten, we gaan die stoelen wegdoen.
2: Oh ja, gaan we ze laten staan. Ja, maar dat is het probleem met comedy. Mensen moeten zitten. Ja.
0: Vind je dat?
2: Zangers hebben het makkelijk, weet je. Die kunnen gewoon 1,5 uur lang. En nu jullie, en hoef je niet eens de tekst zelf te zingen.
1: Nee, precies.
2: Maar wij hebben echt aandacht nodig. En de aandacht van de mensen, weet je. En dat is heel belangrijk bij comedy.
0: Ja, dat snap
2: dus
0: ik.
2: Dus zittend is dan wel lekker voor 1,5 uur.
0: Als gaan mensen erheen praten. Dat is...
1: Als je staat, ben je eerder geneigd te keren en iets te zeggen... Ja.
0: Maar wat kunnen we verwachten, jongens? Wat gaan jullie doen op het podium?
2: Live animals, spektakel, vuurwerk. Nee, wat kunnen we doen? We gaan het hebben over onze vriendschap, maar we gaan het ook hebben over onze dromen. Waar waren we toen? Waar droomden we over? Waar zijn we nu? We zijn ook allebei vaders, ondernemers. Hoe staan we erin? Welke grappen kun je wel? Welke grappen kun je niet maken? Hè? We leven in een woke tijdperk. Kijk, wij vinden dat we gewoon heel veel dingen kunnen maken als je maar de liefde toont voor waar je het over hebt. Het is niet beledigen, het is wel grappen maken. En soms hoor je en soms ah. Maar dat gaan we allemaal een beetje onderzoeken.
0: Okay,
2: in 1,5 uur.
0: Roué, een beetje bij Najib in de buurt blijven in deze. Want hij heeft op 16 december 2012 stond hij al in de Ziggo Dome. Dat was de allereerste cabaretier die dat deed.
2: Ja.
1: Ja.
2: 3 dagen lang, ja.
0: Ja.
1: Daarom is het ook een soort ding.
2: Ja.
1: Een soort ding. Want hey, ik ga nu voor de 15e keer staan.
2: Ja.
1: Oh. Alleen, hij heeft 3 keer alleen gestaan.
2: Ja, ja.
1: Dus
2: ja.
1: Een Messi-Ronaldo ding.
0: Ja, dus toch. Ja, nee. Ja. Jij zegt dat.
2: Ja.
0: Maar zo is het.
2: Ja, zo is het wel.
1: Ja, wel nee, ik heb... Voor Najib, alle respect, 3 keer Ziggo. Ik weet nog, 2 dagen voor je begon, kwam ik ergens vandaan weer. En we vlogen. En vanuit het vliegtuig zag ik Ziggo, zo het scherm. En met Najib Amali.
2: Ja, dat is toch wel kick, hoor, als je dat ziet.
1: Ik heb een foto gemaakt en toen had ik al een post geplaatst of zoiets. Ja. Dat ik trots op. Dat je van boven gewoon je mattie ziet zo.
2: Ja.
1: 3 keer Ziggo Dome uitverkocht. Daar kan geen, maakt niet uit hoe vaak ik ga staan.
2: Ja, wat moet ik zeggen, jongens? Ik ben nog steeds het geld aan het tellen daarvan.
0: De bank had nog gebeld. Hier kan het niet meer.
2: Hier kan het niet meer.
1: Ik weet nog, je moest een grotere rekening hebben. Ze belden nog.
2: Ja.

0: Het is waanzinnig. Weet je wat het is? Mensen zeggen, ja, het is heel groot. Dat is het ook. Maar de mensen zitten zo om je heen. Het is echt een heel groot theater. En het geluid is fantastisch.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, het is gewoon geweldig om daar te staan. Absoluut. Ja,
1: nu nog een paar goede grappen.
0: En, ja, dat is gewoon. Drie avonden is het niet gelukt.
2: Nee, dat maar, niet.
0: Maar we hebben wel gelachen met z'n allen.
1: Ja. Ja, daar gaat het om. Het was leuk om jullie even te zien vandaag.
0: Oh, dankjewel, dank.
1: Alles is comedy vrijdag 18 december. Dan in de Ziggo Dome. Er zijn nog wat kaarten, maar je moet wel snel zijn volgens mij.
0: Ja,
1: het gaat hard, hè?
0: Het gaat hard en het wordt ook een speciale show. Tenminste, we doen wel de show die we hebben gedaan. Maar er komen gastoptredens en verrassingen.
1: Wie dan?
0: Dat kunnen we nog niet zeggen. Maar dan komen we wel bij jou weer even op terug.
1: Je bent altijd welkom.
0: Jazeker.
1: Mooie dag nog, mannen.
3: Dankjewel.
1: Najib Amadi, Roué Verveer. Nog één keer vrijdag 18 december. Alles is comedy. Ziggo Dome Amsterdam.

0: mooie muziek van de Eagles. Take it to the limit. In de Wilde Beach Boys uit de 60s, 1964 voor I Get Around.
1: De beleggingstips.
0: De beleggingstips van vandaag. En dan hebben we Martin aan de telefoon uit Arnhem. Martin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, moet ik zeggen. Als ijssporter een beetje twijfelachtig.
0: Ja, maar we hebben weer een heel nieuw seizoen voor ons. Hè? We zijn nog een beetje aan het repeteren.
2: Tegen Panathinaikos
0: ging het nog niet briljant, maar we houden hoop, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, weet je wat het ook is, Martin? Met Ajax komt het altijd goed.
2: Komen altijd weer boorden, ja. Dat klopt.
0: Had je al vakantieplannen eigenlijk?
2: Nou, ik zal je vertellen, we zijn net terug van 3 weken Mallorca.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Nou, wij waren op zoek naar vakantieliedjes. Deze kwam al binnen. Ja.

0: En Martin heb ik nu aan de telefoon en die gaat het liedje aankondigen dat nog veel meer luisteraars hebben aangevraagd. Iedereen bedankt voor het insturen van de suggesties. Dat doe ik altijd eventjes, want er waren weer hele mooie liedjes bij. Martin, ga je gang.
1: Nou, bij deze dan Ome Jan van 20 al 13.

0: samen was.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Vers aan tafel, vers aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers aan tafel!
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Een hele goede middag, dat is ouderwets lekker lachen tijdens de lunch. Dus dankjewel Daniel en gasten natuurlijk. Nou, zometeen opent John Parr en Crosby, Stills, Nash & Young het openhuis voor deze week. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: Hamas gaat de politieke tak ontbinden, waarmee het Gaza al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een nieuw bestuur in de Gazastrook, waardoor de politiek van Hamas formeel buitenspel wordt gezet. Wat er met de militaire tak van Hamas en ook met alle wapens gaat gebeuren, is nog onduidelijk. In de coronatijd was er aan het begin van de vaccinatiecampagne geen plan B voorbereid als het uitrollen van die vaccinaties via de huisartsen niet zou lukken. Dat zei Jaap van Delden van het RIVM tegen de coronacommissie. Het RIVM ging ervan uit dat vaccinatie op dezelfde manier kon als de griepprik, maar dat bleek onmogelijk omdat er bijvoorbeeld hele grote vriezers nodig waren om al die coronavaccins in te bewaren.
10: We hebben eigenlijk begin december de GGD gevraagd, goh, willen jullie zo snel mogelijk realiseren dat we grootschalig kunnen gaan vaccineren via jullie netwerk. Dat hebben ze toen ontzettend snel opgepakt. Dus stel dat wij dat 5 maanden eerder hadden gevraagd, dan hadden ze dat ongetwijfeld gedaan.
0: Ja, volgens Van Delden heeft Nederland wel snel andere landen toen ingehaald. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem bekeuren omdat hij zonder licht fietste. Toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder en wordt vandaag voorgeleid. En een nieuwe fase in de verbouwing van het Binnenhof. Vandaag begint de renovatie van de nieuwe grotere publieksentree, zegt verslaggever Mark Hamer.
16: En die is nodig omdat in de toekomst er meer mensen een bezoek moeten kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Op termijn denkt men aan 500.000 mensen per jaar. Maar dat gaat nog wel even duren.
0: Ja, de verbouwing van die Tweede Kamer is volgens de laatste planning over 5 jaar klaar. Weer dan, opklaringen, misschien alleen in het noorden nog wat regen. Daar is de graad of 20, in het zuiden kan het 29 graden al worden. Ook morgen de meeste zon in het zuiden en het blijft dan ongeveer net zo warm.
14: Open huis, Henk van Steeg.

zo'n album. Om in de zomer weer eens op te zetten. Met een kampvuurtje erbij. En allemaal meezingen. Déjà vu uit 1970. Crosby, Stills, Nash, Young met de hoop. Deze Teach Your Children. En we openen vanmiddag met John Barr, Sint Elmo's Fire. En Zander zegt er ook.

mijn huis, hopelijk jouw huis. En andersom hoop ik ook bij jou over de vloer te komen. En dat doen we natuurlijk met de beste evergreen stadsmuziek voor je van Jim Reeves, Electric Light Orchestra en de zomerhit van 10 jaar geleden. Weet je nog waar wij toen op dansten? Alvaro Soler was dat, met Sofia. En voor de rest natuurlijk ben ik heel benieuwd naar jouw sleutelwoord. Want ook deze week gaan we daar weer met elkaar naar op zoek. Jouw sleutelwoord brengt het huis tot leven. Dat vind ik het mooie. We verbinden onze huiskamers, auto's, fietsen, buitenwandelingen aan elkaar. Door middel van één woord. Één woord wat jouw dag typeert. Als je dat opstuurt, dan lees ik dat hier. Wie weet dat ik het even meeneem hier in de uitzending, dat anderen het horen. En één gaan we belonen met de gouden sleutel van het open huis. Ik ben heel erg benieuwd wie dat vandaag gaat worden. We weten het gewoon nog niet. Dus doe lekker mee. Stuur jouw sleutelwoord in. Dat ene woord wat helemaal past bij deze maandag. Is het een leuke maandag? Heb je goed gelachen? Of is het een wat mindere dag? Deel het gewoon eventjes via de M.

gemaakt worden. De 3-3 zongen erover in 1974 en daarvoor nog Cliff Richards. Het was 1963 met The Lucky Lips. Terug naar 2026. Nog een paar nachtjes slapen. Komende vrijdag om middernacht verschijnt hier het nieuwe album van deze band. En ze kregen hulp. Paul McCartney was al bekend. Maar ook op deze track hebben ze hulp gekregen van een fantastische orgelspeler. Je hoort hem in de achtergrond. En een klein quizje is dat A. Steve Winwood. Is het antwoord B. Alan Price van Animals. Of is dat toch C. Billy Preston? Zometeen het antwoord. Eerst de schijf van 5. Jealous Lover.

geweest van de track. Mede door het orgeltje. Niet van Willie Preston, niet van Alan Price, maar van Steve Winwood. Die, nou, ik heb hem even erbij gepakt. Ik heb hem proberen een beetje uit te halen. Dan klinkt het een beetje zo op de achtergrond. En dan hoor je toch een beetje de handtekening van Steve Winwood. Jealous Lover, de schijf van NPO Radio 5. Dan naar de sleutelwoorden van deze dag. Ze worden al veel ingestuurd. Dus leuk, dankjewel om een beetje mee te mogen kijken in jouw leven. Mijn sleutelwoord zou zijn... in het kader van de plaat die ik als tweede draaide. Dat was die van Crosby, Stills, Nash & Young. Teach Your Children. Dat was oplopen. Richting het 18e levensjaar van onze oudste loop ik een beetje met hem mee. En zo ook gisteren hebben we een wandelingetje gemaakt bij ons in de buurt. En voor het eerst vroeg ik ook aan wildvreemden. Wat zou je mijn zoon van 18 adviseren? Als het gaat om richting het 18 gaan. En welke wijze les heb jij zelf in die tijd geleerd? En toen kwam ik Robert tegen. En dat was een hele leuke gast. Die was opgegroeid in de buurt. Of eigenlijk in Amersfoort. En die was in de buurt van Amersfoort aan het wandelen. Bezoek geweest bij zijn ouders. En toen ik hem dat vroeg, toen zei hij... Er was iemand, die was een stukje ouder in het leven. Die was 35, hij 21. Henny, en die had tegen hem gezegd... Jij komt er wel. En dat was voor hem echt wel de sleutel geweest. Soms kan het in het leven soms een beetje minder gaan. Maar er zijn mensen die in je geloven. En ik vond het wel een mooi moment van afgelopen weekend ook. Dus dat is een beetje mijn sleutelwoord. Ik kijk eens even in de app. Johan die is lekker met water bezig geweest. Het Waterpret stuurt ook een foto ervan. Dit hele weekend heb ik foto's gemaakt tijdens Ellie Floats. En dat is een evenement in Almere met allerlei activiteiten in en om het water. Gerrit die is zich aan het zweet aan het werken. Want zijn sleutelwoord is bomen. Laatste bomen van de storm van vorige week aan het opruimen. Die lagen nog op de oprit. Jannie die komt als sleutelwoord met genieten. Morgen mag ik na 10 weken weer aan de slag. Dus genieten van mijn laatste vrije dag. Nou, besteed hem goed. En laat ook even weten hoe het morgen is. Eerste werkdag na 10 weken. En Hanny die heeft schrobben gekozen. Al een poosje weinig aan mijn balkon gedaan. Vorige week bezig geweest met de planten. En de vloer moest er ook nog even gedaan worden. Dus vanmorgen heb ik me er toch toe gezet. Om de klus te klaren. Wat een werk. Maar niet zonder resultaat. En dat is het mooiste. Hè? Nou, deel ook wat jouw sleutelwoord voor deze dag zou zijn. Draai ik zometeen Electric Light Orchestra voor je. Maar wat vind ik dit fijn dat ik op 5 zit. Want dan kan ik dit soort liedjes zo vaak draaien. Dit is Jim Reeves met...

0: zeiden nog geen vaarwel voor Mary Hopkin. Het was 1969, de opvolger van Those Were The Days, My Friend. En ook hier bemoeide Paul McCartney zich tegenaan. Als ik goed lees, heeft hij praktisch alles muzikaal ingespeeld. De bas, percussie en ook nog het intro en de muzikale solo. Hopkin speelde dan wel weer de akoestische gitaar zelf.
1: Jouw sleutelwoord.
0: 1:01, de maandagmiddag. En we krijgen een beetje in kaart hoe Nederland er op deze maandag bij zit. In ieder geval de open huizers die allemaal hun sleutelwoord hebben ingestuurd. Ab die stuurt nog, ik heb hier ook nog de single van Mary Hopkin. Leuk, goede verzameling. Martine, die kreeg kippenvel van de plaat van Jim Reams. Adios amigo, ja, blijft een goeie. En hier komt Jan nog met een sleutelwoord kachelhout. En dan vraagt hij zich af, ja, je zult wel denken, waarom nu? Nou, ik ben bezig mijn voorraad voor de winter bij te vullen. En voor goed hout heb je het zeker 4 keer warm. Flink zweten nu. Maar 4 keer, even kijken, je moet het hakken. Je moet het dan ergens naar een houthoek brengen. En dan moet je het naar het vuur brengen. En dan die vierde. Nou ja, Jan, praat me even bij. Of weet Margaret het misschien? Margaret, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag daar allemaal.
0: Ja, hallo.
2: Dank voor jullie leuke programma, hè?
0: Oh, nou, dat vinden we leuk om te horen. We hangen het aan de complimentenmuur. We hebben hier zo'n muur hangen met allemaal complimentjes. Op een dag als we het even zelf niet meer zien zitten, dan kijken we er even op. Nee, dat is gekkigheid. Het is leuk om te maken met elkaar.
2: Ja.
0: En uiteindelijk maken we het met elkaar, dat is het ook. Want de sleutelwoorden die komen allemaal van onze lieve openhuizers. En jij bent er één van. En jij hebt echt wel een mooi woord.
2: Liefde.
0: Ja.
2: Ja, hoe mooi is dat, hè?
0: Ja, vertel, wat is er gebeurd rondom de liefde in jouw leven?
2: Nou, ik denk 1,5-2 maand geleden, toen heb ik ingestuurd hoop.
0: Ja.
2: En toen was ik bezig om mijn datingsites weg te gooien.
0: Ja,
2: want,
0: ik weet het weer.
2: Ja, ik kreeg allerlei rubbish over me heen en vervelende mannen.
0: Ja.
2: Vervelende gedoe, daar ga ik het niet over hebben.
0: Nee.
2: En op een gegeven moment, ik was bij de ander bezig om af te sluiten, komt er een melding binnen van een foto van een man met een hoedje op, een heel gek hoedje. En hij had een modelvliegtuig in zijn hand, of een helikopter eigenlijk.
0: Hè? Oké. Okay.
2: Ik denk, huh? Nou, dat heeft natuurlijk mijn interesse aangewakkerd.
0: Ja.
2: En toen heb ik hem aangesproken, ik zei, nou, leuke hobby heb jij. Nou, zo is gekomen. We hebben afgesproken, we hebben op een normale manier gedate. Niet als vroeger van, ik vind jou leuk, jij vindt mij leuk en dezelfde avond, boem, pas.
0: Ja.
2: Nee, we hebben op een ouderwetse manier gedate en het is gewoon liefde geworden.
0: Nou, wat mooi! Dat,
2: ja, en de man zit verdorie nu in Duitsland, dat had hij al besproken. Daar is hij aan het vliegen in de wasserkoepen, dus ik mis hem enorm. En ik denk, ik ga geliefde opgeven, want ik ben stapel dol op de man.
0: Ja, hoe heet hij? Ja.
2: Hey, Thijs.
0: Thijs, nou, dat is sowieso al een hele goede naam. Ik kan alleen maar leuk Thijs en jij dus ook.
2: Ja,
0: wat ik leuk
2: ik ook,
0: vind,
2: ja.
0: Want jij zei het inderdaad oprecht. Ik ben er zo klaar mee. Het is allemaal nep. Het is allemaal niet wat ik zoek. En het gaat allemaal eigenlijk om seks. En nu heb je een man van je leven ontmoet, man. Ja, en we hebben toen geen oproepje gedaan. Want je zei, nee, we gaan gewoon kijken wat het gaat brengen. Dus, nou, wat fijn dat dit verhaal rond is, Margaret.
2: Ik ben hartstikke gelukkig. Ik woon in Zwolle. Hij woont in Hoogveen.
0: Ja.
2: En het is maar een half uurtje rijden en we zijn echt heel erg gek op elkaar.
0: Ja, en heeft hij al een gouden sleutel van jou gekregen, of niet?
2: Nee, maar als jullie hem opsturen, geef ik hem de sleutel.
0: Nou, en als jij dan een foto van jullie samen met jullie beide gouden sleutel wil sturen, dan ben ik ook helemaal gelukkig. En dan komt hij bij ons wel het prikbord hangen.
2: Ja, top. Ga ik helemaal doen. Hartstikke fijn. Dankjewel, hè.
0: Ja, joh, wat goed. De liefde.
2: En voor alle single vrouwen, geef nooit op.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Een ode ook aan alle buitenbeentjes die ons land rijk is en die ons land ook een beetje kleur geven. Zing, vecht, huilbit, lachwerk en bewonderen onze eigen Ramses Shaffy in 71. En daarvoor, het heeft er echt voor gezorgd, liedje van 10 jaar oud, toen een zomerhit in de zomer van 2016. Sofia van Albaro Soler. Die zomer, in dat jaar, zijn er 254 Sofia's in ons land geboren. Ja, dus daar zal het mee te maken hebben. Of misschien is iedereen op vakantie geweest naar de hoofdstad van Bulgarije. Zometeen een man die 101 zou geworden zijn op deze dag. En hij heeft een heel fijn liedje ons nagelaten. Maar eerst alvast vooruitblikken op komend weekend. Wat mij betreft een van de fijnste festivals van ons land. North Sea Jazz bestaat 50 jaar. En een graag geziene gast, ook dit jaar weer, maar ook eerder, is Nile Rodgers met zijn Chic. En dit is I Want Your Love. Met je voorpret.

En zo heet hij, Barry Manilow en Kid Creole. En de Coconuts, die hielpen hem bij die track. Het was voor zijn album in 1987. Swing Street, het zit er lekker in. En daarvoor nog, toch wel even leuk om te memoreren. Hij zou 101 zijn geworden. Bill Haley en His Comet, Shake, Rattle and Roll. De gekuiste versie van een eerder liedje. En daarvoor nog Chic, I Want Your Love. Zometeen draai ik Simon & Garfunkel als eerste na drie. Mrs. Robertson en ook Rasputin van Boney M. is de tweede na drie. En de derde na drie, daar staat bij verzoek vrije keus, R5. En dat betekent dat ik een plekje voor jou heb vrijgelaten. Komende uur, wat eraan gaat komen, even na drieën, gaat behoorlijk in het teken staan van de humor. Mopjes, grapjes, Max Tailleur, ga ik erbij noemen. En er is iets bijzonders weer in het leven gekomen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Maar ik ben nu allereerst op zoek naar een evergreen waar jij iedere keer als die weer op de radio speelt, of dat je, nou ja, als je hem opzet, dat je weer even moet gaan lachen. Dus een leuk, vrolijke evergreen waar jij blij van wordt. Dat is eigenlijk de kortste klap. Wat is dat ene liedje waar je altijd weer om moet lachen? Misschien wel de tranen van in je ogen komen. Stuur het in via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je me zometeen als de derde na drie. Eerst naar Deluft, TZ.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Nou, er zit in ieder geval een lach op mijn gezicht. Dank voor alle inzendingen, ook voor liedjes waar jij mee moet lachen. Mocht je nog iets willen toevoegen, doe dat via de NPO. Luister, je hebt zometeen Simon & Garfunkel. Maar eerst naar Renate voor het NOS Journaal van 3 uur. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Koning Willem-Alexander die viert Koningsdag met zijn familie volgend jaar in Lelystad, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Baltus en commissaris van de koning Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag daar komt vieren. Het Nederlandse of het bedrijf dat DigiD in handen heeft, bood de Nederlandse overheid aan om dat bedrijf over te nemen. Maar de overheid deed dat niet. Dat zeiden advocaten van het bedrijf Zolfinity in de rechtbank. Het bedrijf spande een rechtszaak aan omdat de verkoop aan een Amerikaans bedrijf werd tegengehouden door de overheid, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
10: Volgens Solvinity heeft de staatssecretaris zich laten meeslepen door commotie in de media en heeft ze daarom de overname verboden. Want de gegevens zouden juist veilig zijn bij het Amerikaanse bedrijf Kindrill, zei Solvinity. En met extra maatregelen zou de overname nog veiliger gemaakt kunnen worden. Maar de staatssecretaris zegt dat er juist grondig onderzoek is gedaan en dat het risico te groot was dat de VS toegang zou krijgen tot hele gevoelige gegevens.
21: In Zevenberg in Brabant is vanmiddag een farmaceutisch bedrijf ontruimd na kortsluiting in een van de verpakkingsmachines. Daardoor kwamen er stoffen vrij die bij ongeveer 15 personeelsleden hoofdpijnklachten veroorzaakten, zegt de veiligheidsregio. 10 van hen zijn inmiddels behandeld door ambulancepersoneel. En felle reacties nadat de FIFA de rode kaart voor de Amerikaanse spits Balogun op het WK intrekt. En dat zou zijn gebeurd na aandringen van president Trump. De spits mag nu toch meedoen aan de 8e finale tegen België. Nou, Belgen hebben beroep aangetekend en op straat in Gent zijn mensen er ook erg mee bezig.
14: Corrupt allemaal, denk ik.
22: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we het toch doen.
21: Ja, de Europese bond, voetbalbond, de UEFA, die is verbolgen. Noemt het een onbegrijpelijk besluit dat de geloofwaardigheid van het WK ondermijnt. En zelfs oud-FIFA-baas Blatter vraagt zich af waar het allemaal heen gaat. Het weer dan in het noorden bewolkt. Daar misschien wat regen. In het zuiden is het zonnig. 20 tot 28 graden is het. Dan waait een matige tot krachtige wind uit het westen. En morgen is het dan ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
19: Open huis. Henk van Steeg.

januari in 1958 kwam die in het hitlijsten binnen. Dat zeg ik altijd, die komen er altijd tussendoor. En het mooie was, het werd een echte carnavals classic ook wel. Deze van Boney M in 1978, Rasputin en daarvoor nog Mrs. Robertson van

0: komend uur ga je in ieder geval lachen tot aan vier. Als je niet gelachen hebt, dan moeten we maar even wat op verzinnen. Verloten we nog een sleutel als je niet gelachen hebt komend uur. Maar wat een uurtje niet gelachen in het open huis is een uurtje niet geleefd. 11 minuutjes na drieën. Ik vroeg je als derde na drie, want hij komt er zo aan. Welk liedje moet je altijd als je hem hoort om lachen? Nou ja, Sylvia die kwam met deze van André van Duin.
1: Ja, wat gezellig.
0: André van Duin. Ik moet hier al wel goed om lachen, inderdaad.
2: Waals is een koster in het zuiden. Het is een heel erg groot verhaal.
0: En ook met dat leuke clipje erbij. Deze kwam ook door van meerdere mensen binnen. Jannie, Hans en Remco gingen voor deze van Elvis.
3: Do you gaze at your bald head and wish you had hair?
0: Kale man. En hij schiet in de lach. En Els die kwam nog met deze van Toon Hermans. Met de tango van het blote kontje. Hij heeft alles te maken met haar visueel ingesteld zijn. Een klein stukje daarvan.
4: Dit is de tango van het blote kontje.
0: Hele zaal plat.
4: Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als het hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand.
0: Ah, mooi. We gaan naar Dick. Dick, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Kende jij deze van Toon Hermans?
5: Ja, die ken ik. Ja. Hij blijft leuk.
0: Maar klassieker. Jij had ook nog een klassieker. Je had ook nog iets bedacht.
5: Ja, ik had ook nog wel bedacht. Dan ga ik heel ver terug in de tijd. Want het is ook een heel oud plaatje. Want de man is in 1965 overleden. Dat heb ik net even snel opgezocht.
0: Kijk.
5: Het is,
0: we hebben het over Spike Jonze, hè?
5: Spike Jonze, inderdaad. En dan ga ik terug naar de jaren 70. Toen ik nog lekker ging stappen in Katwijk. In de Maribel. En daar had je een DJ. Die heette Hans Versnel.
0: Okay.
5: En die voerde af en toe een act op met deze plaat waarna we gaan luisteren. Dus Spike Jonze is iemand die altijd een heleboel gekke dingetjes in zijn platen verwerkte.
0: Ja.
5: En dat maakte het ontzettend grappig. En Hans Versnel die voerde toen echt een act ermee op. Hij playbackte het, maar deed er ook allerlei bewegingen mee. En ja, die is altijd blijven hangen. Spike Jonze. Ja, Spike Jonze en de Hawaiian War Chant.
0: Als we daar nu aan meedoen, wat moet ik dan qua bewegingen erbij bedenken?
5: Dan staat hij een beetje met zijn armen te zwaaien, kan ik me herinneren.
0: Ja, ik voel hem inderdaad. Nou, we gaan het allemaal mee. Dankjewel, Dick. We gaan lachen met je. Hoi.
5: Doei.

Wat een heerlijk plaatje. Dick, dankjewel. Spike Jones, Hawaii War Chant op NPO Radio 5. Met zometeen nog Mr. Props. Maar eerst is dit Blondie, de beste evergreens. Ook op mijn

0: verhaal was dat 13 jaar geleden. Zijn studio was afgebrand en 2 dagen later zat hij volgens mij bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Mr. Props. En deed hij daar dit nummer. Waves. En dat maakte best wel indruk op heel veel mensen. Nou, vanop Blondie met Denise. Dan, ja, we gaan terug in de tijd. Want in 1971 begon Max Tailleur. Wie kent hem niet meer? Met een echt wel speciaal project. Het werd ontzettend populair. Zelfs zo populair.
1: De eerste gast... Die staat zelfs in het Guinness Book of Records als de man die het meest per dag per telefoon gebeld wordt. Dat is Max Tailleur. Hoeveel keer bellen ze per dag?
2: Dat varieert tussen de 24.000 en 25.000 keer per dag.
1: Zo.
2: Wordt er gebeld. En dat is al... vorig jaar, toen bestond de geilijn 12,5 jaar... en toen had de PTT uitgerekend... dat 73 miljoen mensen mij gebeld hadden.
0: 73 miljoen mensen hadden hem gebeld. En die geinlijn die is terug. In welke vorm en hoe het zit, dat hoor je zometeen hier in het huis. Maar eerst Johnny Cash.

Wat is het verschil tussen Heleen van Rooyen en een scheidsrechter? Een scheidsrechter ziet toe op de naleving van spelregels tijdens sportwedstrijden. En Heleen van Rooyen schrijft boeken. Dat is op zich niet heel ingewikkeld.

0: que tú, más que tú, y más que tú y borequito como tú.
1: Borrequito uit 1971. Het was Perret. Ja, als we het dan toch over humor hebben. Dit was ook wel zo'n plaatje waar de mondhoek omhoog gingen. Dan gaan we even naar Amsterdam. Wat heb je de kleine comedie. En Floor Nicolas is daar eindbaas, kunnen we wel zeggen. En dit weekend hebben ze daar de Geinlijn 2.0 geopend. Max Terreur, die je net ook al hoorde, die had er dus vroeger een wereldrecord mee met de meest gebelde man ter wereld. En Floor aan de telefoon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, hopen jullie nu ook weer de meest gebelde cabaretiers, grappenmakers van het land
2: ja,
1: te worden?
2: Ja, de meest gebelde. Nou, die hopen ze niet. Wij hopen eigenlijk dat mensen even kunnen lachen. Gewoon heel eventjes.
1: Ja, want jullie hebben een zomerstop. Een hoop mooie producties gehad volgens mij het afgelopen jaar. Als ik zo geregeld de cabaretiers die ik volg op de sociale media zag. Oh, ik ga afsluiten. Of oh, ik ga daar naar de Kleine Comedie. Dat is wel een bijzondere plek, hè?
2: Ja, het is zeker een bijzondere plek. Dat vind ik zelf ook nog elke dag als ik er naartoe fiets.
1: Ja, mooi. Hoe kwam het idee, anders dan zeg maar een beetje humor en een beetje dat jullie dachten, nou, we willen dit aan Nederland geven. Wat zou het nummer, want dat, voordat ik dat weer vergeet, dat zou natuurlijk jammer zijn, 020.
2: Dat had ik natuurlijk even moeten voorbereiden. Ik weet het niet uit mijn hoofd, want dat staat bij mij op speed dial. Dus ik heb het in mijn telefoon staan. Ja, stom. Moeten we het even opzoeken.
1: Ik ook een goede grap dit, zeg. Goeiedag. Ah, ik heb hem 020-248-0104. Dat vind ik wel mooi, 0104. Dat is natuurlijk 1 april. De grap,
2: kijk, jij bent slimmer dan ik.
1: Ja, nee, het zit er allemaal in, inderdaad. Maar jullie hebben heel veel bekende Nederlanders, bekende grappenmakers. Joep van het Hek, Casper van der Laan, Sarah Kroos. Heb je allemaal gevraagd om grappen in te sturen, Lewis Jansen? Zeiden ze meteen allemaal ja?
2: Ja, zeker. Deze mensen zeiden meteen allemaal ja. Of dan zeiden ze niet eens ja, maar kreeg ik gewoon via de WhatsApp een mop.
1: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk heerlijk, lekker makkelijk.
1: Ja.
2: En sommigen hebben er wat langer over gedaan. Die moesten we af en toe nog even nudgen van, hé, je zou toch een mop insturen? Het is net even een klusje wat je wel moet doen. En ze nemen het ook eigenlijk heel serieus.
1: Oh, echt?
2: Ja, toch wel. En dat snap ik ergens ook wel. Dat als het je vak is om iets met humor te doen. Cabaret is niet te vergelijken met moppen vertellen natuurlijk. Maar dan snap ik toch wel dat je even nadenkt van ja, wat zal ik nou eens doen? En ik denk dat er ook wel zelf geschreven moppen zeker bij zitten. Ja. Dus dat is ook wel bijzonder.
1: Ja, dus die waren nog nooit eerder ergens in het theater, nog op het sociale web te zien en te horen. Deze van Lebbers die ik erbij ben. Want ik heb vanmiddag ook een paar keer. Of laten we nu gewoon maar gaan eens even bellen, kijken waar we uitkomen. Oké, 020. Ja. Heel benieuwd of Lebbers nu komt.
3: Sam en Moos lopen beide door de woestijn zonder dat ze het van elkaar weten. Sam heeft een telefoon op zijn rug en Moos een lantaarnpaal. Op een gegeven moment komen ze elkaar toevallig tegen. Ze zijn enigszins verbaasd over wat de ander op zijn rug draagt. Moos vraagt aan Sam, waarom heb jij een telefoon op je rug? Nou, als er een leeuw aankomt, ga ik snel de telefoon in, zegt Sam. En waarom heb jij een lantaarnpaal op je rug? Vraagt Sam. Nou, zegt Moos, als er een leeuw aankomt, dan gooi ik die lantaarnpaal van mijn rug en kan ik veel sneller rennen.
1: Ja, klassiekertje van Max Terreur, volgens mij. Max heeft deze volgens mij ook wel eens gedaan. Want, want die heeft het echt, we hoorden het net in het fragment, 13,5 jaar sowieso gedaan. De vraag.
2: Sorry,
1: ja, nee, Max Terreur. Max Terreur, voor mij wel van het moppenboekje. Maar hij heeft het dus gewoon ruim 12,5 jaar gedaan, die moppen, die Geinlijn.
2: Ja. En ik ben nog van die tijd. Dus als kind heb ik de Geinlijn best wel heel vaak gebeld eigenlijk. Ik vond dat geniaal.
1: Ja.
2: Ontzettend grappig. En ook wel natuurlijk in een hele andere tijd. Hè, de jaren 70 van de vorige eeuw. Dan had je niet de hele tijd Instagram of TikTok onder je knop. Dus dan was dit denk ik mijn entertainment. Wat ik elke dag misschien kon doen als ik me verveelde.
1: Ja.
2: Maar ja, ik vond dat eigenlijk, vind ik dus nog steeds een ontzettend leuk idee. Bellen en dan één mop. En verder gewoon hup, verbinding verbreken. Daar kan je het mee doen.
1: Ja, hoeveel moppen zitten er eigenlijk in?
2: Jeetje, weet je dat ik het niet eens weet? En dat komt ook omdat we zijn op een gegeven moment een beetje gestopt met tellen. Omdat er nog steeds wel wat moppen ook binnenkomen. Van cabaretiers die denken, dat zou ik inderdaad ook nog doen.
1: Ja, nu weet ik dat wij onder de open huizers, zoals ik mijn lieve luisteraars noem, ook best wel creatieve en grappige mensen zitten. En ik durf bijna niet te vragen, maar die benaderen of gaan er misschien wel overheen het niveau ook wat er nu op de Geinlijn te horen is. Zou het mogelijk zijn als die mensen gewoon via een audio-appje, via de NPO Luister-app, hun moppen insturen, dat zij één plekje mogen vullen op de geheimlijn. Zou dat kunnen?
2: Nou, ja, weet je dat ik daar inderdaad over zat te denken... zo gisteren en eergisteren, van dat zou toch eigenlijk ook wel heel leuk zijn. Dus ik zou zeggen, stuur ze gewoon op naar de komedie. Ja? Want we gaan wel natuurlijk even een beetje soort van checken... zijn ze echt grappig of leuk genoeg. Ja. Maar dan ben ik er zeker voor te porren om iedereen een plekje te geven.
1: Oké. Nou, dan is dit de opdracht aan jou. Als je nu zit te luisteren en nog wel een hele goede mop weet... stuur hem in via de audio-app van NPO Luister. Dat is heel makkelijk, spreek je gewoon in, net als met WhatsApp. En wie weet krijg je dan wel een plekje op de geheimlijn. Ja, bij Max Terrieur is dat nooit gelukt, maar misschien vandaag dan. Via de NPO Luister-app. En als je zelf al wil kijken hoe klinken die moppen dan... wat is een beetje het niveau? 020-248-0401. Floor, dankjewel. En
2: graag gedaan.
1: Lekker blijven lachen.
2: Ja, jij ook, hè?

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: Buildings?
0: Buildings.
1: Ja. 1987, de Nits in the Dutch Mountains. En daarvoor nog de Family Stone samen met Sly. Dance to the Music. En dan naar een Amerikaans bandje uit de jaren 90. Joel Hansen, zanger van de band PFR. De afkorting van Pray for Rain. Dit zijn ze met See the

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

een kleine knipoog naar deze van Marvin Gaye. Ja, dat was mooi. De Jacksons waren dat met Shake Your Body in het huis op NPO Radio 5. Zometeen op deze prachtige zender Henk-Jan Smits met Bert op 5. En wij zijn morgenmiddag weer. Als je nog een moppie hebt, stuur hem binnen. Gewoon inspreken via de NPO Luister-app. En wie weet sta je dan wel op de geinlijn van de kleine komedie. Hey, van de Jacksons naar Joe Jackson. The harder they come. Fijne dag.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Vers aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers.
12: Aan tafel.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers!
12: Aan tafel!
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 4:00 en hier is Renate Kok met het NOS-journaal. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. Afgelopen nacht waren er over en weer in Oekraïne en Rusland ook al op grote schaal drone- en raketaanvallen. In Kiev vielen daardoor zeker 12 doden. De vaccinatiecampagne tegen corona kwam in Nederland laat op gang omdat er geen plan B was. Dat zei Jaap van Delden van het RIVM tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er moest een alternatief worden bedacht toen duidelijk werd dat de vaccinaties niet bij de huisarts konden worden toegediend. Onder meer omdat er grote vriezers nodig waren voor het Pfizer-vaccin. En er waren meer obstakels, zegt verslaggever Lars Geerts.
22: Het feit dat ze per 1000 in een flacon zaten zo'n beetje, maakte dat het onmogelijk om dat via de huisarts te doen. En niemand had nog een scenario bedacht hoe je dat dan wel zou moeten doen. Gelukkig, zei Van Delden, had de GGD iets bedacht, namelijk de teststraten. En konden ze die teststraten vrij snel ombouwen tot vaccinatiestraten. Maar ja, het heeft wel tijd gekost.
21: 21 activisten van Extinction Rebellion die blijven voorlopig nog vastzitten, meldt de politie Utrecht. Het gaat om de groep die zaterdag een half uur lang bij Houten de parallelbaan van de A12 blokkeerde. In totaal werden er bij dat klimaatprotest 271 mensen aangehouden. Ook 3 voertuigen zijn in beslag genomen. Op de 21 die nu nog vastzitten na, werd iedereen kort na die aanhouding ook weer vrijgelaten. En het belooft een spannende wedstrijd te worden. Vanavond treffen Portugal en Spanje elkaar in de 8e finales op het WK. Commentator Suze van Kleef kan niet wachten.
23: De absolute kraker van deze 8e finales. Spanje dat een goede, gecontroleerde indruk maakt dit toernooi. 4 wedstrijden, 1 gelijkspel en 3 overwinningen. 8 goals voor, 0 tegen. Tegen Portugal dat stroef draait. Stroever dan je hoopt als je kijkt naar de geweldige spelers die ze tot hun beschikking hebben. Belooft een hele mooie clash te worden tussen deze 2 buurlanden.
21: Nou, die wedstrijd begint vanavond om 9:00. Het weer dan, het blijft vanavond nog flink zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden, zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
0: Dankjewel Renate, tot zo.
20: Bert op 5, Henk Jan Smits.

1983. En toen kwam deze van Fiction Factory uit. Feels Like Heaven. Een hartelijk goedemiddag. Wat moet je doen als je met vakantie gaat in Zuid-Frankrijk, waar hevige bosbranden zijn? Dat horen we straks van reiskoepel ANVR. En het is weer de eerste van de week, dus ik heb 4 NPO Radio 5 DJ's die jou een vraag willen stellen. Er liggen dus weer kansen op een bed op vijfje. En de zomer is aangebroken, het zou je niet ontgaan zijn. Dus het is tijd voor onze reis van Den Helder tot Den Briel. En we beginnen uiteraard in Den Helder, waar een wel heel unieke boot ligt. Maar dat hoor je straks allemaal. En ik heb weer een fijne plaat uit het Smitsarchief. Een mooie Spaanse plaat. En tussendoor nog allemaal te gekke muziek. Van nu tot 6 uur.

Through Any Window. De Hollies waren dat. Vanaf deze plek bedank ik Gerja Wolf en Ron Kas voor het vervangen van de vervanger. Dat is toch mooi? Oftewel, hola beste luisteraars. Ik ben afgelopen donderdag weer thuisgekomen van een lekker reisje naar Spanje. Ik was de afgelopen 2 weken heerlijk aan het vertoeven in het warme Spanje. 14 dagen zon, zee en alles waar een mens gelukkig van wordt. Althans, dit mens. Ik durf wel te zeggen dat ik lekker ben uitgerust. En daar ben ik vrij zeker van, want uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander na 13,7 dagen... achtereen, aaneengeplakt, vakantie volledig is opgeladen om weer aan het werk te gaan. 13,7 dagen. Nou ben ik 14 dagen weg geweest. Ik zit dus op 0,3 dag in de plus. Ik heb dus letterlijk een paar uur overprestatie. Ja, overprestatie in ontspanning, moet ik dan wel zeggen. Hè? Overprestatie in ontspanning. Maar als dat klopt, wat doe ik hier dan eigenlijk? Want ik ben natuurlijk aan het invallen voor Bert. Maar Bert, die gaat gewoon 5 weken met vakantie. Dat betekent dat hij nu al een week voor helemaal noppes in Canada zit. Dus Bert, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar kom maar snel terug met die camper. Anders kunnen we dit programma in het vervolg maar beter Bert op 5 weken op onnodige vakantie noemen.

0: een eigenwijze draaier met nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste ever.

0: De geweldig mooie afsluiter van het minstens zo geweldige album The Boys of Dungeon Lane. Dat in eind mei kwam dat uit van Paul McCartney. En echt, wat is dat album goed. En wat klinkt die Paul McCartney nog steeds waanzinnig goed. Daarvoor die ook nog Love Really Hurts Without You van Billy Ocean uit 1976.
1: Bert of 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De verkoop van nieuwe motoren in Nederland blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar zijn er ruim 14.000 motorfietsen verkocht. De helft van de vakantiegangers neemt te veel kleding mee waarvan ze van tevoren al weten dat die ongedragen blijft. Over vakantie gesproken. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden in het gebied. In de omgeving van de stad Perpignan is al 4.500 hectare verwoest. Ook Nederlandse vakantiegangers kregen ermee te maken.
2: We hadden eigenlijk constant onze spullen op standby, dus we hadden onze auto ingepakt. En we hebben 's nachts eigenlijk om de beurt moeten posten om de vlammen in de gaten te houden. Kijken of het niet aan onze kant van de berg zou uitspreiden. De afgelopen dagen hebben we alleen maar paniek ervaren en ja, het was nog niet de fijne vakantie tot dusver.
0: En het einde is nog niet in zicht. Want er worden ook deze week temperaturen verwacht van meer dan 40 graden. Net nu veel Nederlanders vakantie hebben gekregen en nu misschien van plan zijn om op vakantie te gaan in dat gebied. Frank Radstaken is directeur van reiskoepel ANVR. Goedemiddag, Frank.
3: Goedemiddag.
0: Hoeveel Nederlandse vakantiegangers zitten in het getroffen gebied op dit moment?
3: Ja, dat kunnen we niet precies zeggen, hoeveel mensen er nu zitten. En zeker niet in het gebied dat geëvacueerd is. Maar we weten wel al jaren vanuit onderzoek dat Zuid-Frankrijk een van de allerpopulairste zomervakantiebestemmingen is voor de Nederlanders. Dus we weten in ieder geval dat de komende weken heel veel mensen van plan zijn om daar naartoe te gaan op vakantie.
0: En wat moet je, stel dat je er nu al in dat gebied zit, wat moet je dan doen?
3: Ja, het allerbelangrijkste als je nu in de regio zit is goed luisteren naar alle adviezen en opdrachten van de lokale autoriteiten. En de meneer die jullie net in het item hadden, die zei ook al dat hij goed voorbereid was en zijn paspoort klaar had liggen en de auto klaar had liggen. Dat is altijd erg slim, hè, dat je dan de kans hebt om snel weg te komen. Maar het allerbelangrijkste is, zorg dat je voorbereid bent mocht er zich onverhoopt iets voordoen in jouw omgeving.
0: Ja, voorbereid is dan een tasje om snel te evacueren bijvoorbeeld.
3: Ja, voorbereid is een tasje om snel te evacueren, maar ook goed te weten waar de problemen zich precies voordoen. Want uiteindelijk de regio die geraakt is heel groot. Mm-hmm. En tegelijkertijd natuurlijk maar een klein gedeelte van heel Zuid-Frankrijk en een klein gedeelte van heel Frankrijk. Ja. Dus het is ook gewoon mogelijk voor heel veel mensen om probleemloos vandaag, morgen en de komende weken wel hun vakantie daar te vieren.
0: Zonder heel somber te zijn, door de keiharde wind en de hoge temperaturen wordt dat gebied wel steeds groter natuurlijk.
3: Nee, dat is ook zo. En dan geldt weer, zorg dat je goed luistert naar de lokale autoriteiten. Als je op vakantie moet gaan, zorg dat je goed voorbereidt. Kijk bijvoorbeeld op de informatie die gegeven wordt op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe het zit met de reisadvisering. En kijk ook op de website van Météo France bijvoorbeeld. De Franse Weerdienst, mm-hmm, waar goede kaartjes te vinden zijn met informatie over de meest getroffen gebieden.
0: Wordt het eigenlijk vergoed als je vakantie niet door kan gaan vanwege de bosbranden? Dus je zit nu nog in Nederland. Je ziet, het wordt afgeraden door Buitenlandse Zaken of door wat dan ook. Maar wordt het dan vergoed?
3: Ja, even om duidelijk te zeggen, het wordt niet afgeraden door Buitenlandse Zaken nog. Hè. Dus dat is niet wat aan de hand is.
0: Nee, maar stel.
3: Dat snap ik. Dan ligt het eigenlijk een beetje aan wat voor type vakantie je hebt geboekt. Als je een pakketreis hebt geboekt, en dat is eigenlijk een juridische term voor verblijf en vervoer bijvoorbeeld. Hè, mm-hmm. Dus dat je met het vliegtuig daar naartoe gaat en dan je accommodatie of je campingplek daar hebt. Ja, en die reis kan die worden uitgevoerd. Ja, dan heb je recht op een alternatief. En als dat alternatief niet is, op je geld terug. Als je nou de vakantie gewoon zelf hebt geboekt bij de lokale campinghouder of bij de lokale accommodatieverschaffer. Ja, in dat geval moet je het zelf regelen dat je je geld terugkrijgt. En dat is niet erg makkelijk bij een camping die net iets mee heeft gemaakt wat we de afgelopen dagen hebben gezien.
0: Nee, precies.
3: Dus dan is de vraag of je geld terugkrijgt.
0: En de meeste caravanbezitters die zullen geen pakketreis hebben, zoals je dat noemt. Maar die gaan gewoon met de auto daar naartoe. Kun je wel verzekeren voor dit soort natuurrampen?
3: Nee, wat ik merk is dat de verre merendeel van de verzekeraars die biedt geen dekking voor deze voorbeelden van natuurmolest. Maar het is altijd een goed idee voor iemand die kant op gaat om dat even te checken bij zijn eigen verzekering hoe dat precies zit. Maar wat ik hoor is dat het merendeel van de verzekeraars geen dekking biedt hiervoor, helaas.
0: Ja, nou ja, dan moet je het daar maar mee doen. En inderdaad alles goed checken. En zoals je zei, Zuid-Frankrijk is groter dan alleen dat gebied. Dus het is niet voor iedereen uitgesloten om op vakantie te gaan. Frank Radsteiger, directeur van Reiskoepel ANVR. Hartelijk bedankt dat we je even mochten storen en voor deze uitleg.
3: Fijne dag.

0: Geschreven door Bruce Springsteen, Because the Night. En dit was de Patti Smith Group. En die maakten het ook wereldberoemd natuurlijk.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ik zie dat er vorige week 3 Bert op 5'tjes zijn gewonnen in de slimste mens. Zullen we deze week gewoon proberen elke dag een winnaar te hebben? Daarvoor hebben we jou natuurlijk nodig. Dus geef antwoord op de entreevraag. En misschien, ja, maar gaan we dan straks om 16:45 ongeveer, gaan we het spel spelen met jou. De vraag is, welke Franstalige uitdrukking gebruikt een groupier in het gokspel roulette om aan te geven dat er niet meer mag worden ingezet? Nou, weet je het antwoord? Dan kun je bellen naar 0800-3000-555. Of je kan het ook gewoon via de gratis NPO-luister-app opsturen. Wat is de uitspraak van de groupier bij roulette?
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Radio 5.
1: Radio Reloj.
2: Oh.
1: 5 de la mañana.
2: Oh, 5 de la mañana.
3: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, het is niet 5 de la mañana, want dat is alweer heel lang geleden. Bijna 12 uur geleden. Het is 4:30 en dus tijd voor... Renate Kok.
4: Ja, president Trump geeft nu toe dat hij de FIFA-baas Infantino heeft gesproken over die rode kaart voor Amerika-spits Balogun, die desondanks dus toch mag spelen. Daardoor kan hij vannacht wel meedoen aan de wedstrijd tegen België. De Belgische Voetbalbond wilde meer informatie, maar dat verzoek heeft de FIFA meteen weer afgewezen. In de voetbalwereld is de verbijstering groot.
2: En daarbuiten ook. Schande, vind ik het.
4: Waarvan akte. Een wethouder van de gemeente Berkelland in de Achterhoek... die heeft 1 week na zijn installatie zijn functie alweer neergelegd. Zo deelde die online complottheorieën... en waren er ook problemen met zijn VOG, verklaring omtrent gedrag. Zelf spreekt hij van een bestuurlijke beslissing... en wijst hij alle beschuldigingen van de hand. In Amerika, Engeland en Australië doen ze het al jaren. Maar nu gebeurt het ook voor het eerst in Nederland. De buggy run. Ouders met jonge kinderen die konden hardlopen achter de buggy met die kinderen erin. Dat was een parcours van 3, 5 en 10 kilometer.
5: Je moet vooruit gaan denken, je moet meer meenemen. Dus het is niet meer hardloopschoenen aan en gaan. Maar het is nu klein in de car zetten, de car uit de schuur trekken. En dan hopen dat je alles bij hebt en dat zij vrolijk blijft.
6: 2, 1, start jongens. Fijne buggy run.
4: Ja, volgens die organisatie brengt de Buggy Run ouders in dezelfde levensfase samen. En doorbreekt dat ook de sociale isolatie waar jonge ouders soms mee te maken krijgen. Het weer dan, het blijft nog wel even lekker zonnig. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 17. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden, zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
2: Dankjewel, Renate.

0: Uit 1965. That'll be the day van de Everly Brothers. En dan gaan we weer hoor. We gooien hem weer even open. Even. Ik hoop dat dit scharnier geolied is. Ah. Oh nee.
1: Het Smitsarchief.
2: Het Smitsarchief.
0: Maar de deur is open. Ja, begin jaren 90 werd ik door zanger-gitarist Jan van der Meij gebeld dat hij geen bus kon regelen voor het optreden dat hij die avond had met zijn band Powerplay als support act van de Golden Earring. Hij vroeg of hij onze bus van mijn bandje kon huren. En mijn band had een dubbel verlengde en verhoogde Mercedes 608 waar we heel Europa mee doortoerden. En voor die bus moest je groot rijbewijs hebben, dus ik verhuurde mezelf dan maar erbij als chauffeur. En in de bus zat de band Powerplay en ook Martino Latuparisa, percussionist van Masada ooit vroeger. En Martino zat in de bus vol trots te vertellen dat hij speelde met de oud Powerplay drummer Leon Klaassen. In een nieuwe band met een te gekke nieuwe zanger. Hij zei, ja, als je die jongen hoort, dan denk je dat het een oude, doorrookte en whisky drinkende beer is. Maar het is een heel jong jochie. De zanger waar hij het over had was Reniet Vrieze en de band heette The Pilgrims. In 1991 scoorden ze hun eerste hit met White Man. Daarna volgden er 4 albums en nam Reniet even pauze omdat zijn vriendin zwanger was. Na 2 kinderen te hebben gekregen en veel sessies te hebben gedaan, wilde hij de draad weer oppakken. Samen met muzikaal partner en Pilgrims-gitarist Persijn Joling schreef hij genoeg nummers voor dat 5e album. En vlak voor het uitkomen van dit album kreeg Persijn een herseninfarct. Hierdoor is dit 5e album er nooit van gekomen. Gelukkig hebben we nog wel te gekke muziek van de Pilgrims. En speelt Reniet zelf ook nog eens af en toe live. Maar dit is de allereerste hit. Het kwam op nummer 20 in de top 40. En ja, dit was het begin van een veelbelovende carrière. Dit zijn de Pilgrims.

0: White Man van de Pilgrims was dat. En daarmee sluit het Smits Archief weer even. Morgen gaat hij weer open. En straks gaan we de slimste mens spelen.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Lekkere glam rock van Mudd en Dynamite. En dat kwam uit 1974. Ja, eigenlijk alle glam rock komt wel uit de 70er jaren, zouden we kunnen zeggen.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Ja, we gaan het spelen hoor. En we gaan het spelen. We gaan daarvoor helemaal naar de provincie Groningen. Naar het plaatsje Meeden. En daar woont Margot Poppen. Goedemiddag, Margot.
3: Ja, goedemiddag. Spreek met Margot, ja.
0: Ja, dat klopt, hè. Ja, want jij had het antwoord goed op de vraag... welke Franstalige uitdrukking gebruikt een croupier... in het gokspel roulette om aan te geven... dat er niet meer mag worden ingezet. Nou, dan mag je het zeggen.
3: Dat is rien ne va plus.
0: Rien ne va plus. Inderdaad. Dan mag er helemaal... Niks kan meer. Niks kan meer. Niks gaat meer. Nou, daarmee heb jij jezelf geselecteerd. Je gaat dus een gokje wagen in de slimste mens. Ben je een beetje een gokker?
3: Ik ben wel een gokker, maar niet voor casino's of wat dan ook, nee.
0: En toch weet je het antwoord. Des te knapper dat je Rien ne va plus kent. Dat is wel heel knap. Nou, nu, dit is niet echt een gokspelletje. Het is ook wel een behendig, eigenlijk een associatiespelletje. Het is heel simpel. Straks is er een NPO Radio 5 DJ, die stelt een vraag. Daarna heb je dan 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Het derde 30, vierde 40, vijfde 50. Als je niks meer weet, mag je passen, want iedere seconde die je overhoudt van die 30 seconden is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een Bert op 5'tje. Dus, en daarbij moet ik ook nog zeggen, hoe meer punten jij krijgt, hoe hoog je in het klassement staat om kans te maken voor een finale plaats.
3: Ja.
0: Helemaal duidelijk. En het is helemaal dus bekend, echt, ja, er wordt gevraagd, wat weet je van iets?

0: Het is echt associëren. Gewoon foute antwoorden zijn er niet. Gewoon alles waarmee je het associeert, gewoon zeggen. En dan hoop ik dat je er gewoon 5 goed hebt. Dat lijkt me zo mooi. Ik heb hier klaarstaan voor je Ron Kas om een vraag te stellen. Gerja Wolf, Henk van Steeg of Jan Riepman. Of eigenlijk en Jan Riepman. En dan mag jij zeggen welke de vraag gaat stellen.
1: Nou, Jan Riepman, die ken ik het beste, denk ik.
0: Jan Riepman ken je het beste. Hier komt de vraag van Jan Riepman.
2: Een klarinet is een blaasinstrument dat behoort tot de enkel rietinstrumenten. Het geluid ontstaat tussen het mondstuk en het riet dat eronder geklemd of gebonden wordt met een rietbinder. De speler houdt het geheel van het mondstuk en het riet tussen de lippen en brengt het riet in trilling door te blazen. Door dat riet zou het echt een instrument voor mij moeten zijn. Maar ja, ik heet dan wel Rietman, maar ik ben toch echt een pianoman. Daarom vraag ik, wat weet je van de piano?
0: Dus de vraag is, wat weet jij van de piano?
1: Oh. Zwarte toetsen, witte toetsen, pendalen en merken. Even kijken, wat een merk heb je allemaal? Ja, dat was het. Akkoorden, voorhands spelen. Dat je met 4 mensen op het piano speelt. Of met 4 handen, bedoel ik. Een klavier, dat heet het ook wel. Dat was het.
0: Ja, pas. Oké. En daarmee ben je ook meteen klaar, want de zoomer ging ook. Je hebt 2, je zei toetsen en je zei, pedalen, zoiets zei je.
1: Pedalen, ja. Pedalen. Witte toetsen en pedalen aan de voeten, ja.
0: Ja, wij zochten nog een muziekinstrument. Dat zijn van die dingen, ja, dat vergeet je dan. Dat het snaren heeft. Een piano moet gestemd worden.
1: Ja, is ook zo, ja, klopt.
0: Ja, dus je hebt er 2 goed. En dan gaan we eens even kijken naar het algemeen klassement. Je had geen seconde.
1: Ik kijk bovenaan
0: van anderen. Nee, zeker niet. Oh. Ja, hoeveel had je over? 1 seconde over. Nou, dan heb je volgens mij 31 punten.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Is dat dan? Nee, helaas. Nee, dan win je geen bet op 5, want dan had je net 9 punten meer moeten hebben. Dat spijt me heel erg. Ik had het je zo gegund, maar het is niet anders. Ik hoop dat je het kan overleven.
1: Ja, zeker. Volgende keer beter. Ja,
0: zo is het. Zo volgende keer beter. Fijn dat je mee wilt doen, Margot Poppen uit Meeden. En een fijne dag nog.
1: Oké, bedankt. Tot ziens.
3: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

Chain Gang uit 1961. Sam Cooke was dat. Ik heb er nog eentje. Dit uur dan. En volgende uur ben ik gewoon weer bij je terug. Dit is Sister Sledge.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Nu bij Dirk. Melvita honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Je luistert nog steeds naar Bert op 5 bij KRO NCV. Maar nu is het 5 uur. Hier is het NOS Journaal met Renate Kok.
17: Den Haag roept de eerste 10 gemeenten op het matje omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat de gemeenten zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Als ze daar afspraken over de komst van een AZC niet naleven, dan regelt het kabinet er zelf een opvanglocatie. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. Volgens correspondent Lennart Zwols was dit afgesproken in het akkoord van vorig jaar oktober. Maar het moment nu vindt hij toch wel opvallend.
0: Die onderhandelingen zitten al een tijdje echt muurvast. En ja, Hamas laat hiermee toch zien dat ze bereidwillig zijn om weer een stap te zetten in dat proces. En leggen hiermee ook de bal bij Israël om dus ook weer een stap te zetten. Dus ja, strategisch is de timing wel volgens mij.
17: Ja, wat er dan met de militaire tak van Hamas en ook met de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De keten maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. En dat is ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was toen ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Totaal aantal winkels komt daarmee op 360. Vrijwilligers van een voetbalclub in Huizen in Gelderland die hebben aangifte gedaan van bedreiging en ook van zeer ernstig geweld. Het bestuur spreekt van een heel ernstig incident. Zaterdagmiddag was dat. Toen werd op de club het einde van het voetbalseizoen gevierd en ontstond een ruzie met een groep onbekenden op het terrein van de club. Een van de vrijwilligers liep daarbij onder meer klappen op. En bij de Universiteit Twente staat sinds vandaag een slim fietsrek. En dat fietsrek is ontwikkeld door twee oud-studenten.
18: We hebben een fietsrek ontwikkeld wat automatisch kan opladen en op de fiets op slot kan zetten. We passen de asmoer aan op de voorkant van de fiets. Dus dat is toepasbaar op alle fietsen. En daarmee hopen we de concurrentie te slimmer te af zijn.
17: Nou, dat rek dat blijft daar een maand staan. En met alle ervaringen hopen de oud-studenten het product zo te verbeteren dat ze het in heel Nederland kunnen gaan uitrollen. Het weer dan, het blijft nog lang zonnig. Het blijft ook droog. Uiteindelijk gaat het afkoelen vannacht naar een graad of 17. Morgen weinig verandering en een graad of 24.
16: Dankjewel, Renate.
15: Bert op 5. Henk Jan Smits.

Vorige uur verdiende Paul McCartney een paar centjes. Of nou, ik denk dat het niet meer is. Door het draaien van zijn nieuwe single. En nu verdient hij weer een beetje geld. Want hij heeft dit nummer natuurlijk geschreven. Do You Want to Know a Secret? Samen met John Lennon schreef hij dat. Dit was Billy J. Kramer samen met de Dakotas. En ik wil het even hebben, als je nog de kans hebt om morgen... Ik bedoel, er staan ongelooflijk veel goede concerten. Tom Jones staat in het land. Maar één tip wil ik geven. Ik was afgelopen zaterdag bij misschien wel een van de... Nou, ik denk het beste concert van het jaar sowieso tot nu toe. Maar ik denk het beste concert dat ik dit jaar ga zien. Ik heb nooit dat ik denk, oh, hij speelt dinsdag weer. Ik wil daar weer naartoe. Als ik eenmaal iets heb gezien, dan heb ik het gezien. Maar bij deze man denk ik, ik moet het nog een keer zien. Ik heb het over de arena, de Johan Cruijff Arena. Daar stond afgelopen zaterdag en gisteren en morgen dus weer Bruno Mars. Met een soul show die zijn weerga niet kent. Met een band, een 12-koppige band die zo goed speelt. En ook alle koortjes doet en ook alle danspasjes meedoet. En ook nog eens belachelijk goed klinkt. Nou, dit is een show, die moet je gewoon zien eigenlijk. Dus mocht je tijd hebben en nog ergens een potje over hebben... want het is niet goedkoop... Oh, probeer dan nog een kaartje te bemachtigen voor morgenavond. Het is echt... Kom gewoon om 9:15, want daarvoor hoef je het allemaal niet beter. Maar die show van Bruno Mars begint om 9:15, is echt te gek. En hij heeft op een gegeven moment een klein rustpuntje... en doet hij een paar ballads, dat hij achter de piano... want hij speelt conga, hij speelt gitaar, zingt en danst... maar hij speelt ook piano... En dan doet hij een van die nummers die hij doet, is deze. Het is natuurlijk een single met Lady Gaga, maar hij doet het in zijn eentje. Die with.

0: En geloof me, Lady Gaga werd niet gemist. Bruno Mars en Lady Gaga, Die With A Smile. Meestal krijg je dan appjes, oh, mooi nummer voor een uitvaart. Maar de heer Bos die laat weten, mooiste nummer voor een prachtige Weense wals. Ja, dat kan natuurlijk ook op dit nummer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Het is zomer en dus gaan wij van Bert op 5 wandelen. Je hebt het muziekje waarschijnlijk wel herkend. Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. En die Jan Klaassen die marcheerde van Den Helder tot Den Briel. En dat gaan wij ook doen. Maar ja, niet marcheren, gewoon lopen, wandelen. In 8 weken leggen wij de route van dik 200 kilometer af. En daarbij komen we natuurlijk door talloze steden, dorpen en gehuchten. En elke dag stoppen we ergens en gaan we daar op zoek naar de verhalen die daar spelen. Van Den Helder tot Den Briel. We beginnen vandaag dus ook in Den Helder. 56.000 inwoners, bekend als thuishaven van de Koninklijke Marine. En vanaf Den Helder kun je Texel zien liggen. En ook met de boot naar Texel natuurlijk. En in Den Helder ligt een heel bijzondere boot. Weer een andere boot. De Insulinde. Volgend jaar viert hij zijn 100ste verjaardag en is het Reddingsmuseum in Den Helder haar aan het opknappen. Het is een boot met een enorme geschiedenis, want je gaat nu luisteren naar een fragment uit 1949. Toen bestonden de reddingsmaatschappijen 125 jaar en dat werd gevierd in de Ridderzaal in Den Haag.
4: Prinses Wilhelmina reikte daarna een aantal onderscheidingen uit, onder andere aan meester Toxopeus, die als schipper van de reddingboot Insulinde 241 mensenlevens redde en daarvoor benoemd is tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
0: Casper van der Poel is vrijwilliger bij het Reddingsmuseum in Den Helder en heeft ook op de Insulinde gevaren. Casper, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, die Insulinde is niet zomaar een boot, begreep ik. Want had in 1927, bij de start, had hij een wereldprimeur, hè?
5: Ja, inderdaad. Meester Toxopeus is de ontwerper van deze boot. Hij heeft het idee bedacht. In die tijd was het namelijk zo dat er een aantal grote scheepsrampen waren gebeurd, met reddingboten onder andere ook. En daarvan vond hij dat dat beter moest. En dat hij zag een oplossing daarin in de bouw van het schip. Vroegere schepen waren altijd plat en groot. En als er een grondzee op kwam, sloeg hij om, kwam hij niet meer overeind. En hij heeft een systeem bedacht om die boot zelfrichtend te maken. En dat is een uniek idee geweest. En dat is, heeft hij eigenlijk uitgevoerd.
0: En zonder te technisch te worden, hoe werkt dat dan?
5: Nou, die boot die heeft een hele zware kiel. Ja. Dus als die boot ondersteboven ligt, dan is het gewicht labiel. Hè? Het evenwicht is labiel. Daarbij bedacht hij een grote tank aan de ene kant van de boot, aan de rechterkant van de boot. Die liep vol met water. En dat was voldoende om hem helemaal uit evenwicht te brengen, zodat hij weer terugkiept. En dat gaat heel snel. Er zijn films van dat het in werkelijkheid uitgeprobeerd is. Dan zie je dat die boot binnen de 2 minuten weer recht overeind staat.
0: Wauw. En heeft dat ook, je hebt ooit gezegd, het is eigenlijk net een renpaardje zoals deze boot door de golven gaat.
5: Ja.
0: Is dat de oorzaak dat het een renpaardje is?
5: Nou, kijk, het is zo. Ik vind het zo'n prachtige boot. Hij is heel mooi slank en smal. Hij vaart heel snel voor zijn beperkte motorvermogen. En het deed mij denken aan een renpaard.
0: Oké.
5: Ik kon me dat niet denken, maar hij vaart heel erg mooi inderdaad, ja.
0: En deze bijzondere reddingsboot wordt nu opgeknapt. Kon ze niet meer varen?
5: Nou ja, we hebben er eigenlijk altijd mee gevaren nog. Ik vaar er ongeveer al 12 jaar mee. Met een groep mensen uit het museum die zich bezighouden met de Insulinde. En dan gaan we naar evenementen. We zijn pas naar Sail geweest afgelopen zomer. En toen ging het eigenlijk weer terug. Daar ging het mis. Mm. De oliedruk die zakte zo erg dat de motoren die er in 1949 zijn ingezet, dus 77 jaar geleden, die lieten nou toch echt een beetje afweten.
0: Ja. Is het trouwens een hij of een zij deze? Ja, boot is, schip is misschien vrouwelijk, maar noemen jullie het, heb je het over de hij? Want ik zei, kan ze niet meer varen of kan hij niet meer varen?
5: Nou, volgens mij is het een zij, ja.
0: Ja, is het een zij, oké. Okay. Ja, even die kosten. Hoe komen jullie, hebben jullie een potje van de overheid of hoe werkt dit?
5: Nee, was dat maar waar, ja. We hebben wel potjes. We hebben geen potje, laat ik het zo zeggen. We hebben een aantal fondsen aangeschreven. En daar, we hebben eerst een plan gemaakt wat er gedaan moet worden aan die boot. En dat is helemaal uitgerekend, doorgerekend. Met behulp van de hoofdaannemer die de klus gaat uitvoeren. En toen hebben we allerlei fondsen aangeschreven. Dat is bij ons door het museum, dat aan de medewerkers van het museum. En hebben we behoorlijk wat geld al gekregen. Maar er zit nog een flink gat van ongeveer 160.000 euro. Dus dat proberen we nog bij elkaar te harken.
0: 160.000 euro moet nog even bij elkaar geharkt worden.
5: Ja,
0: okay.
5: Even.
0: Nou ja, wil je als luisteraar de restauratie van de insulinde steunen, dan ga je naar onze site betop5.nl. Daar staat de link naar de crowdfundingspagina, dus dan kom je vanzelf terecht. Vanuit Den Helder naar Den Briel. Nee, vanuit Den Helder was dit de startplaats van onze zomerrubriek van Den Helder naar Den Briel. Casper van der Poel, dank je wel voor je tijd.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van...

0: Applaus! Applaus voor Status Quo, Roll Over Lay Down was dat. Daarvoor die ook nog de nieuwe single van Hannah May samen met Bluff. Ik ben niet meer bang. Nou, ik ook niet. Want ik denk dat het nieuws eraan komt. Ja. We gaan luisteren naar Renate Kok met het NOS Journaal.
1: Een man van 35 zit vast op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. Het zou allemaal afgelopen vrijdag in Spijkenisse zijn gebeurd, in zeer korte tijd. Onder meer met hulp van Burgernet kon die verdachte worden opgepakt. Morgen wordt hij voorgeleid. In Den Haag hebben vier partijen een akkoord bereikt over een coalitie. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA gaan samen die coalitie in. De partijen hebben samen 24 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Betekent ook een terugkeer van Richard de Mos in het college met zijn partij Hart voor Den Haag. Rai Vloed gaat voetballen in Zuid-Afrika. De oudspeler van PSV, NAC en Heracles zat in de gevangenis voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Twee maanden geleden kwam hij vrij. Vloed heeft nu in Zuid-Afrika een contract getekend bij Cape Town City. En in Amsterdam liggen sinds kort tientallen herdenkingstegels ter ere van pioniers van de regenbooggemeenschap. Samen vormen die 52 tegels een wandelroute door de stad. Op iedere tegel staat een uitleg over iemand die veel heeft betekend voor de emancipatie van de queergemeenschap. Onder meer Jillis Bruggeman staat op zo'n tegel. Die werd in 1803 in Schiedam opgehangen omdat hij relaties had met mannen.
2: Er is de allerlaatste persoon die geëxecuteerd was in Nederland vanwege homoseksualiteit. En dat is 1803. En de tweede tegel is voor Gesine Dekker. En die was veroordeeld vanwege lesbische handelingen. En 6 jaar opgesloten.
1: Tegels moeten daar minstens 10 jaar blijven liggen, is de bedoeling. Het weer dan. Blijft vanavond nog lang zonnig. Blijft ook droog. Gaat afkoelen naar een graad of 17. Morgen vooral in het zuiden weer veel zon. 22 tot 28 graden dan.
0: Renate, dankjewel.
3: Dit is tot 6 uur Bertel.

0: Puerto Rico komt hij. Gabriel Rios. Ja, hij woont in België tegenwoordig. Maar het is geen Spaanstalige plaats. Broad Daylight. Maar nu komt hij wel.
1: Bert op 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Tja, en we hebben een luisteraar in Canada, genaamd Jan. En die vraagt al maanden om de Mexico medley van Julio Iglesias. Aangezien hij ruim 9 minuten duurt, maak ik geen woorden aan vuil. Ik ga hem gewoon draaien. Jan, ik hoop dat je luistert. Hier komt hij aan. De Mexico medley van Julio Iglesias. Geniet ervan, man.

0: Eén ding snap ik dan niet, hè? Maak je een potpourri van 9 minuten, ruim 9 minuten, 9 minuten en 7 seconden. En dan ga je uitveden. Ik snap dat niet. Dan had je toch een mooi slotakkoord kunnen maken. Maar goed, dat doet niet af aan de reacties. Het regent reacties via de NPO Luister-app. Fijkje onder andere die zegt, je bent geweldig Henk-Jan, bedankt. Nou, ik ben niet zo geweldig. Het was Jan die het verzoekje deed. En die zei, dat ga je vast niet draaien, want hij duurt 9 minuten. Dus dat ga je geen tijd voor inruimen. Wel gedaan. Nou, Jan heeft geluisterd. Si, señor, gracias. Wat een genot, zegt hij er ook bij. En dan hebben we nog Rico Vrijhoeven, die zegt heerlijk, de plaat Reizes van Julio. Lang geleden, maar zo goed. Ik ga meteen weer opduiken. Top dat jullie deze draaien. Nou, en Nop uit Tilburg, die zegt lekkere foute Julio medley. Echt zomer. Ja, dat is waar. En Carla vond het ook heel erg mooi. Nou, ik heb het er graag voor gedraaid. Jan, dank voor de tip in ieder geval.
1: Ni holandés ni francés, sino música española en Berto Five. Elegida por Henk Jan.

0: Friday on my mind, de Easy Beats. En dan kijk ik even naar de klok.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Battle 5.
0: Time flies when you're having fun. Ja, we hadden natuurlijk... we hebben een nieuwe wandeltocht van Den Helder tot Den Briel. En dan kregen we meteen, toen ik dat vertelde in het eerste uur dat we dat gingen doen, kregen we een berichtje van Johan Plaatsman. Hij zegt... Hoi Henk-Jan, niks negatiefs over Den Helder. Mijn geboortestad. Ik ben benieuwd waar en over welke boot je het gaat hebben. Een mooie reis van Den Helder tot Den Briel. Groetjes, Johan Plaatsman. En Johan plaatste een foto erbij. Bij zijn bericht. Dat kan allemaal via de NPO Luister app. Ik heb hem nu aan de lijn. Dag Johan. Ik zie een...
3: Goedemiddag Henk-Jan.
0: Ik zie een tatoeage. Ik ga ervan uit dat jij de drager bent van die tatoeage.
3: Jawel. Van het wapen van Den Helder.
0: Het wapen van
3: Den Helder. Op mijn rechter. Onderarm.
0: Nou, dat vraagt uitleg. Waarom heb jij het wapen van Den Helder op je arm?
3: Nou, ik kom van oorsprong uit Den Helder.
0: Ja.
3: Ooit geboren in 65, 4 april. En ja, ik woon er al sinds 94 niet meer, maar Den Helder blijft mijn geboortestad en blijft eigenlijk een soort thuishaven.
0: Ja.
3: Ja, en in de tijd van de corona had ik zoiets van, nou weet je wat, ik wil een nieuwe tattoo hebben erbij. En er kwam sowieso deze erbij.
0: Tja. En wat is er dan zo mooi aan Den Helder dat het een tatoeage verdient?
3: Ja, een soort herinneringen uiteraard. En een stukje eerbetoon voor mezelf. Want ik heb vorig jaar ook een tatoeage laten zetten van de Lange Jaap. Ik heb toen straks nog een
0: foto...
3: nog achter aangestuurd dat ik op de dijk zit met de vuurtoren op de achterkant.
0: Ja.
3: En die zat ook op mijn arm.
0: Oké.
3: Okay. En die vuurtoren staat in Huis Duinen, waar jullie naartoe gaan, geloof ik, hè?
0: Ja, wij gaan nog naar Huis Duinen. Heb je nog een andere tip waar we nog naartoe moeten?
3: Ja, als jullie er morgen nog zijn, in de zomermaanden zijn er elke dinsdag Juttersmarkten.
0: Oeh, ja, morgen zijn we niet meer in Den Helder. Morgen lopen we weer elke dag zo'n 5-6 kilometer gaan we wandelen.
3: Ja, maar als je nou bent gestart op in de stad zelf. En Huis Duinen is Den Helder eigenlijk ook.
0: Okay.
3: Dus het is vlakbij. Dus als je daar toch nog bent in de buurt, kun je op de Juttersmarkt even kijken.
0: Nou, dank voor de tip, Johan Plaatsman. Wij worden wijzer zo en we gaan op deze manier van stad naar stad en gemeente naar gemeente en gehucht naar gehucht. Dankjewel in ieder geval dat we je even mochten bellen.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
3: Die haalt uit.
2: NOS Radio Tour de France.
4: En daar gaat hij nog één keer staan.
2: 3 weken lang.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 6:00, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond. Asielminister Van den Brink heeft 10 gemeenten onder actief toezicht gesteld omdat ze zich niet houden aan de spreidingswet. Ook gesprekken daarover hebben tot nog toe niks opgeleverd, zegt de minister.
16: Dit zijn nu de eerste gemeenten die naar de volgende treden gaan. Op dit moment vinden er ook nog weer gesprekken plaats, ambtelijk. Dus in de komende tijd zult u veel vaker zien dat er gemeenten bijkomen. Dus in die zin waren dit ook de eerste gemeenten waar gesprekken mee zijn gevoerd. En om die reden zijn ze dus nu ook bekendgemaakt.
15: Nou, als de gemeenten volhouden om zelf geen afspraken te maken over de komst van een AZC, dan zal uiteindelijk het kabinet een locatie gaan zoeken in die gemeente. President Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse spits Balogun. Volgens de president was de kaart onterecht, want er was helemaal geen sprake van een overtreding, zegt hij.
17: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. And they made the right decision because number one, it wasn't a foul.
15: Ja, FIFA heeft de schorsing uitgesteld, waardoor Balogun vannacht toch kan spelen tegen België. De Europese voetbalbond UEFA vindt dat FIFA hiermee een rode lijn is overgegaan. De koninklijke familie reist volgend jaar af naar Lelystad voor de viering van Koningsdag daar. Het heeft te maken met een dubbel jubileum, want niet alleen de koning wordt dan 60 jaar, zegt de burgemeester.
18: We bestaan dan 60 jaar, dus we vieren ons 60-jarige verjaardagsfeest. En wat is dan mooier om dat ook te doen op de verjaardag van de koning, dat hij daarbij is en dat Koningsdag hier in onze stad wordt gevierd.
15: De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en ook met allerlei sport, cultuur en ondernemingsverenigingen gaan overleggen over het programma voor Koningsdag. En in de Tour de France heeft de Sloveen Pogacar de gele trui overgenomen van zijn grote concurrent Vingegaard. In de derde etappe ging hij er vlak voor de finish vandoor.
19: En daar gaat Pogacar robbend langs de reclameborden. Vingegaard kijkt om, terwijl hij vooruit moet kijken. Vingegaard heeft zich weer gewonnen, net als gisteren. Pogacar, monsterachtig sterk, niet te kloppen. Die man is veel, maar dan ook echt veel sterker dan de rest.
15: Ja, bij de finish was er geen publiek aanwezig vanwege die bosbranden daar in de regio. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Blijft ook droog, gaat afkoelen naar een graad of 17. Morgen vooral in het zuiden weer veel zon. En dan wordt het uiteindelijk 22 tot 28 graden.
2: De avondstart. Simone Walraven.

0: Hanging On van de Supremes. En er zit dus een stukje morsecode aan het begin. En wij hebben dat even in de vertaler gegooid. Weet je wat dat betekent?
1: Welkom terug bij de avondstart, Simone.
0: Zo, opgefrist, uitgerust en vol muzikale pep. Van harte welkom, dit is je maandagavondstart. En diepe buiging voor Angela Groothuizen en mijn dynamische team voor alle goede zorgen tijdens mijn vakantie. Er staat een ratatouille aan evergreens voor je klaar. We gaan kennis maken met de muzikanten achter Tina Turner. Ontleden een tekst van Eddie Money. En in de catacombe onvervalste, obscure funky soul, zoals het hoort. Maar eerst op zoek naar een liedje aan de hand van de
2: avondspreuk.
0: Schrijfster Helen Keller kon niet horen of zien, heeft desondanks een lang en productief leven geleid. En zij heeft ooit gezegd: wat we ooit met vreugde hebben beleefd en intens hebben liefgehad, kunnen we nooit verliezen. Want alles wat we diep lief hebben, wordt een deel van ons. Wat een prachtige uitspraak van een heldin. Als je daar een mooi plaatje bij weet, laat het vooral weten via de NPO Luisterapp.

0: Uit de catacombe der vergetelheid.
1: De Amerikaanse zanger Clarence Murray, die was in de jaren 60 van plan om carrière te maken in de gospelmuziek. Maar zoals zoveel andere artiesten vond hij zijn weg naar de soul en funk. Hij nam bijna al zijn plaatjes op in het stadje Macon in Georgia. En ik zat daarover te lezen. Daar zat dus de eerste Amerikaanse universiteit die vrouwen een universitaire graad verleende in 1836. Maar dit even terzijde, mevrouw Walraven. Let's get on with it. Hier is Clarence Murray.

are the best. Tina Turner. Oorspronkelijk is de best van Bonnie Tyler. Maar op de versie van Tina, daar speelt dus mee Dan Hartman. En weet je wie nog meer? Edgar Winter. Nou ja, en weet je wie nog meer? De legendarische bassist T.M. Stevens. Die hoor je hier. Veelgevraagde sessiemuzikant bij James Brown onder andere. En Billy Joel en Joe Cocker. Zat een tijdje bij de Pretenders. En dit nummer heet dus Duim. Nou, hij heeft er hard aan gewerkt. Door met Tangerine. Work for that love.

Steady Money, Baby Hold On. En je hoorde het net in de tekst, hè? Er zit een zekere invloed in dat nummer. Van een liedje van Doris Day.

0: será.
1: Ja, maar Eddie die heeft er een andere draai aan gegeven. Hij zingt whatever will be, the future is ours to see. En hij heeft daarover gezegd, mijn muziek is een samenvoeging van allerlei soorten materiaal. En daarmee was de kous af.
2: De muzikale drieling.
1: Aan een drieling bouwen samen. Ik heb twee plaatjes klaargezet die een thema delen. Ik ben nog op zoek naar de derde. Als je inspiratie hebt, hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Petula Clark.

Reminder. Signed, sealed, delivered on yours. Therefore, Terrence Van Darby, sign your name. En als eerste dus Petula Clark, sign of the times. De app loopt vol. Wat zie ik allemaal? De overeenkomst is sign. Ja, Prince natuurlijk. En de Bellstars. Ja, en Harry Styles heeft ook nog een Sign of the Times. Oh, had ook een drieling kunnen zijn zo. De Kast, een teken van leven. Pink Floyd, Signs of Life. En Dave Dudley. Speed traps and way stations and detour signs.

0: en die doorsign.
1: Ja, geweldig. Die gaat meteen in het mandje voor de toekomst. Speed traps, way stations en detour signs uit de truckerswereld. The Supremes komt binnen, no matter what sign you are. Albert King, born under a bad sign. En dan de Five Men Electrical Band. Dan, Sign in Stranger, geweldig. Ace of Base, The Sign. Ah, Corrie Konings.

Afgelopen vrijdag zat ze nog bij de weekendborrel. Heel veel dank voor deze veelzijdige suggesties, echt. Er zijn nog veel meer. Heel veel dank. Ik wil heel graag iets draaien van Captain Gumbo. Dat was het tweede bandje van Gerard de Braconier. Van Toontje Lager. Hij is overleden, werd bekend op 70-jarige leeftijd. Je hoort hem nu met Alonso Lafayette.

0: Maggie May. Daarvoor Captain Gumbo, Alonza Lafayette.
1: De avondspreuk.
0: De Amerikaanse schrijfster Helen Keller heeft ooit gezegd: wat we ooit met vreugde hebben beleefd en intens hebben lief gehad, kunnen we nooit verliezen. Want alles wat we diep lief hebben, wordt een deel van ons. Heel veel dank voor alle gevoelige suggesties. We gaan voor een mooie van Sam Cooke. Nothing can change this love.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe. Geeft ruimte.
3: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriemstuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
16: Kacza, die haalt uit.
15: NOS Radio Tour de France.
17: En daar gaat hij nog één keer staan.
15: 3 weken lang.
16: Deze man die kent alleen maar energie.
15: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: NOS Radio Tour de France.
16: Alleen maar energie.
15: Op NPO Radio 1.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, het leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis legde de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens commentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
0: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
20: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wat wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

prachtige versie dit van The Price of Love van de Everly Brothers, oorspronkelijk Brian Ferry. Dit is hem, je tweede portie maandagavond start. Fijn dat je luistert. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. En ik heb straks een kersverse notenkraker voor je. En in de catacombe hoor je zo een origineeltje uit 1947. En onze avondster deze hele week, dat is bassist Pino Palladino. Hij heeft op zoveel platen van andere artiesten meegespeeld. Als je die lijst zou uittypen en uitprinten, dan kan je er zo je huis mee behangen.

0: De Avondster.
1: Pino Palladino wordt geboren in 1957 in Cardiff, aan de zuidkust van Wales. En in de jaren 80 stapt hij op het muzikale wereldtoneel met zijn handelsmerk. Een feilloze timing op zijn fretloze basgitaar. Eigenlijk kan hij alles spelen, uit ieder genre. En hij speelt mee met de grootte der aarde. Van Gary Numan tot Paul Young. Van Tears for Fears tot Ryuichi Sakamoto. En van Don Henley tot Alan Clark, om je een idee te geven. Oh, en hij verving jarenlang John Entwistle bij The Who. Deze week leren we hem elke avond een stukje beter kennen. En er is inmiddels vlijtig gestemd. Met 71%. Wordt het Paul Young, Come Back and Stay. Sorry, Nick.

Azeel 66, Mascherada, oorspronkelijk van Jorge Benjor. Ook een geliefd artiest uit Brazilië. Inmiddels 87 jaar jong. Maar hoe klonk zijn versie dan?

voel ook zalig, meteen in het mandje voor de toekomst. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. En Grady heeft een hint voor je geknipt. Let op. LA's fine, but it ain't home. Holy moly. Ik ben heel benieuwd of de hint mensen het al weten. Die zijn er. Ik vind het echt heel knap. Zometeen ga ik het hele fragment voor je afdraaien. Kun je bellen met studio als je de titel weet. Maar nu eerst de nieuwe Lois Lane. Takes a Million.

Tommy James en de Shondells. Moni Moni. En ja hoor, het is niet te geloven, maar het is inderdaad geraden. Mensen hebben berichten gestuurd naar de app met het antwoord op de notenkraker-opgave. Hulde, absolute hulde. Als je de sleutelhanger in de wacht wilt slepen, dan nodig ik je uit om eventjes te bellen zometeen. Als jij de titel weet van deze evergreen die door onze huisband is omgetoverd naar een totaal ander genre. Ons telefoonnummer is 0800 3000 555. Succes!

0: Goedenavond, met de avondstart.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Pia.
0: Dag Pia, heb jij enig idee welk liedje dat is?
1: Zeker, zeker.
0: Vertel
1: New
0: het
1: me. Diamonds met I Am I Set.
0: Oh.
1: Ja, ja. En een heel mooi nummer is het.
0: Het is een prachtig nummer, Pia. Ben je fan van New Diamond?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Maar ook grootste fan van Prince.
0: Oh, te gek. Nou,
1: ja,
0: dan gaan we die binnenkort ook weer eens draaien. Pia,
1: nou,
0: dankjewel voor het bellen. Gefeliciteerd, je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd.
1: Dankjewel.
0: Blijf alsjeblieft even aan de lijn en hier komt hij voor
1: je.
0: Neil,
1: dankjewel, hè.
0: Doei.

I Specialize in Love. Daarvoor Neil Diamond, I Am, I Said. De oplossing van de notenkraker, geraden door Pia. Ken je het verhaal van het nummer I Would Rather Go Blind? Hoe dat is ontstaan? Ene Ellington Jordan die zat in de gevangenis en op een dag kreeg hij bezoek van zijn goede vriendin Etta James. En hij vertelde haar dat hij wat had geschreven over de uitzichtloosheid van zijn straf en of Etta daar even naar wilde kijken. Nou, dat deed zij. En samen hebben ze er toen een complete songtekst van gemaakt. En Etta die putte daarbij uit haar eigen ervaring met verslaving. Heeft ze toen als eerste opgenomen. Sindsdien zijn er talloze covers van gemaakt. En we gaan nu voor eentje van Chicken Shack. Met op zang Christine McVie van Fleetwood Mac.

A Mile in My Shoes van Joe South in een geweldige versie van De Dijk. Ga in mijn schoenen staan. Tot zover je maandagavond start. Dank voor het luisteren. Veel plezier zo met onze Gerja in de avond van 5. We gaan eruit met Starbuck. Moonlight Feels Right. Graag tot morgen. Mooie avond.

0: samen mag.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil kunnen worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's te verminderen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar kunnen worden ontvangen. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
5: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
4: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de Oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van €12.000 verbonden. De uitreiking is in januari. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: welkom bij de avond van 5. Wat fijn dat je luistert en neem lekker plaats. Tot 11 uur zijn Arjan en ik vanavond bij je op deze maandag de 6e juli. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is in Amerika en hij maakt tijdens het WK voetbal een roadtrip door de 3 organiserende landen, Mexico, Amerika en Canada. En jij mag raden waar hij vanavond staat. Je krijgt van mij 3 hints deze uitzending. En heb je al gelachen vandaag? Want de kleine komedie heeft een gratis telefoonnummer in het leven geroepen voor moppenliefhebbers. De Geinlijn. Ik hoorde er vanmiddag ook wat over bij Henk in Open Huis. En als je belt, dan krijg je een mop te horen die door een bekende Nederlandse cabaretier verteld wordt. Gewoon een glimlach voor wie dat wel kan gebruiken. Bijvoorbeeld zoals deze.
1: Er komt een dentist met een dokter. Zegt de dokter, kleed je zich eerst maar even aan.
2: Ja, die is wel goed. Die ga ik onthouden.
0: Komt er nu dist bij de dokter en zegt de dokter, kleed u zich eerst maar eens even aan. Ja, alles voor een glimlach, voor wie dat kan gebruiken. Het is een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur. En we hadden vroeger thuis op de wc ook zo'n langwerpig moppenboek liggen van Max Tailleur. En als je dan wat langer op de wc zat, dan kon je heerlijk eruit gaan tappen. En eens even kijken, ja, daar is het. Ben jij nou zo iemand die die mop uit de mouw schudt? Of ben je net als mijn moeder? Mijn moeder begon altijd met de kloe.
3: Oh, dat is niet handig.
0: Heel onhandig. Dus die verzanden, zeg maar, midden in de mop dan. En jij, Arjan, kun jij moppen tappen of niet?
3: Nee, helemaal niet. Maar Max Tailleur, hè? Die had en die bel en dat deed ik dan.
0: Precies, wel. Oh, dat deed jij wel. Gewoon als je chagrijnig was, denk je, oh, even de moppenlijn van Max Tailleur bellen.
3: Ja, ik vond dat. Nou, was ze nou echt grappig? Nee, ik geloof het niet. Maar over vroeger gesproken, je had het net over achter in de auto zitten.
0: Ja.
3: In die tijd dat wij jong waren, dan nog theedoeken bij het raam voor de zon. Hè?
0: Voor de zon.
3: Ik bedoel, nu lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend voor een jonge generatie om in een gekoelde auto te zitten.
0: Maar... Ja. Nee, toen och man, het was echt afzien af en toe, hoor. Ja, nee, inderdaad. Maar ben jij nou iemand die moppen uit zijn mouw schudt? Kan jij ze onthouden? Ik kan ze zelf nooit onthouden. Maar misschien jij wel. Misschien heb je nog wel een goede mop. En ik zou het wel heel leuk vinden. Spreek hem even in via de NPO Luister-app. Ga ik ondertussen door met de muziek. Gladys Knight and the Pips.

0: Gebaseerd op het nummer Brother Louie van Stories. Je weet wel, deze. Ja, zelfde toonsoort. Ook een beetje dezelfde stem. In 1995 komt Bert Hering uit onze tv-luidsprekers knallen voor een bierreclame. En daardoor wordt het nummer in een nieuw Nederlands jasje gestoken en door Bert Hering gezongen. Ja, en Peter die reageert nog even op de app over die oproep van die moppen. Hij zegt, nee, ik belde altijd de Max Tailleur-lijn, maar dan kreeg ik wel op de kop van mijn ouders in verband met die hoge telefoonrekening. Toen de eerste 06-lijnen kwamen, was ik 13, 14 jaar. En ook toen regelmatig 500 gulden terug moeten betalen aan mijn ouders. Nou ja, als je dan maar wel een goede mop is geweest en als je er dan maar wel op hebt kunnen lachen, zullen we maar zeggen. Ja mensen, het is zomer. Dus koffers worden gepakt en we dromen massaal van een heerlijke vakantie. Dichtbij of ver weg. Maar hoe zorgeloos die reis ook voelt, onverwachte infectierisico's liggen zomaar op de loer. Dichtbij en ver weg. Zo rukt de tropenzitten, dengue, ofwel knokkelkoorts, in rap tempo op, zelfs in Zuid-Europa. Een virus dat door muggen overdag wordt verspreid. En zo'n erge gewrichtspijn kan veroorzaken dat het voelt alsof je botten breken. En bij een tweede besmetting kan het zelfs levensgevaarlijk worden. Maar ja, wat doe je er tegen? En waarom mag je bij klachten absoluut geen ibuprofen slikken? En hoe hou je die beruchte reizigers diarree buiten de deur? Oeh, ach ja. Heiman Wertheim, hij is arts en microbioloog bij het Radboud UMC. Goedenavond, Heiman.
1: Ja, goedenavond.
0: Zeg, die diarree, dat is onze vakantiekwaal nummer 1 volgens mij. 1 op de 3 reizigers krijgt ermee te maken. Wat is nou de gouden regel om die buiktoerist te voorkomen?
1: Ja, kijk, het is altijd erg goed jezelf informeren en zorgen dat je natuurlijk altijd toegang hebt tot schoon water. Hè? Dus dat je zorgt dat je een handhygiëne, dat je natuurlijk zorgt dat je uit flesjes goed water drinkt, dus betrouwbaar water. Mm-hmm. En dat je ook kijkt naar restaurants, van goh, is het wel een plek waar gewoon wat veel mensen komen, waar je denkt van nou, dit is wel een goed restaurant, dat je niet zomaar het eerste beste restaurantje induikt, waar je soms ook met een ongewenste, zeg maar, toerist in jouw lichaam komt.
0: Ja, ja, ja. Of van die straatkarretjes, karretjes op straat, is dat ook af te raden?
1: Nou, dat vind ik niet helemaal. Ik ben zelf ook een frequent reiziger. Maar het is wel goed om te kijken naar, goh, welke karretjes worden echt wel goed bezocht. Dus je kan je echt wel goed laten informeren van, hé, hey, wat is een beetje een betrouwbare straatkar? Want het is ook een beetje ook de lol van reizen, ja, om nieuwe dingen te ontdekken.
0: Precies.
1: Dus ik wil ook niet alles meteen afraden en...
0: Oh, dat... je viel even weg.
1: Oh, excuus. Ja, ik zit in een ingewikkeld gebied in Nijmegen, waar het soms ook een beetje tropisch lijkt.
0: Okay.
1: Maar ook in het kader van de 4G en de 5G-verbinding.
0: Ja, ja, ja. Ah, oké. Okay. Nee, ik

0: ingewikkeld gebied in Nijmegen, waar het soms ook een beetje tropisch lijkt. Okay. Maar ook in het kader van de 4G en de 5G-verbinding.
1: Ja, ja, ja. Ah, oké. Nee, ik hoorde dat je zei van, hé, het is ook de lol van het reizen om nieuwe dingen te proberen. Dus, maar het is vooral goed kijken, wat doen de andere mensen? Waar is het, ja, wat ziet er goed uit? Wat wordt druk bezocht? En dat is dan meestal ook wel betrouwbaarder dan, ja, een plek waar helemaal niemand zit of waar heel weinig mensen zitten, denk ik dan, of niet?
0: Ja, natuurlijk geen garantie, maar de reizen is ook nieuwe dingen ontdekken. Maar we willen vooral, hè, dus met de samenwerking infectieziekten, hè, dus waar we echt een initiatief is van patiënten, van de professionals en van de gezondheidsfondsen, om ook met elkaar die verantwoordelijkheid te nemen, samen infectieveilig. Ja. Dat we ook met elkaar zorgen van, goh, informeer je in ieder geval goed, voordat je op reis gaat, wat je allemaal kan verwachten. Mm-hmm. En dat je ook zorgt, zeker ook als je kwetsbaar bent, dus ouderen die nog steeds meer gaan reizen, of mensen met bepaalde aandoeningen, dat je echt goed informeert. De juiste vaccins, de juiste maatregelen, zodat je goed voorbereid op reis gaat. Okay. Want ja, je ziet echt wel dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten.
1: Ja, precies. Nou is die dengue, hè, dat drukt flink op, inmiddels ook al in Zuid-Europa. En die muggen die steken overdag, terwijl de meeste muggen doen dat bij zonsondergang. Maar deze is dus overdag actief. Ja, moet je dan echt allemaal lange mouwen, lange broeken, lange mouwen aan hebben om dat tegen te gaan?
0: Ja, kijk, met de hitte is het natuurlijk allemaal best lastig. Ja. Maar ja, het is wel aan te raden. Je ziet ook dat de muggen, die veranderen ook hun gedrag. Dus die zoeken ook altijd weer naar nieuwe mogelijkheden. Dus je ziet ook door maatregelen die wij weer nemen, dat de natuur zich ook aanpast. Maar in principe is het een algemeen van belang om echt door deet te smeren. Of muggenwerende of onder een klant moeten te slapen. Of inderdaad lange mouwen te dragen. Om te voorkomen dat je wordt gestoken. Mm-hmm. Er is ook een vaccin beschikbaar. Maar dat is ook afhankelijk hoe vaak je reist. En ook hoe lang je ergens naartoe gaat. Ja. En wat dan op dat moment de activiteit is van dengue.
1: Oh ja.
0: En of je ook soms eerder dengue hebt gehad. Hè? Want als je eerst dengue hebt gehad en daarna een tweede keer, kan het soms ernstiger verlopen. Trouwens, kan bij de eerste keer ook.
1: Okay. En wat zijn de klachten als je het krijgt? Waar merk je dat het eerst aan?
0: Nou ja, het begint gewoon ook met koorts. En dat kan ook soms ernstig verlopen. Dus het kan een diep achter het beeld geven. Maar wat je dan krijgt, is ook die gewrichtspijnen, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan echt heel vervelend zijn. Dus, ja.
1: En je mag dus geen ibuprofen slikken en aspirine, begreep ik. En waarom is dat zo gevaarlijk?
0: Ja, omdat je dus zeker bij de ernstige vorm van dengue kunnen ook je bloedplaatjes, zeg maar, naar beneden gaan. Dus dan kan je een stollingsprobleem krijgen.
1: Oh,
0: dus dat
1: okay.
0: is van belang om dat soort situaties te voorkomen. Maar uiteindelijk is het vooral van belang om dengue te voorkomen en niet te gaan krijgen.
1: Hey, en als ik in Nederland blijf deze zomer, waar moet ik dan op letten? Waar zijn dan de grootste infectierisico's?
0: Ja, ook afhankelijk van jouw gedrag en jouw leeftijdscategorie. Dus denk aan feesten en dat je uiteindelijk ook voor de nacht iemand vindt in je bed. Dat je voorkomt dat je een SOA krijgt. Dus dat is ook een veel voorkomende. Dus gebruik bijvoorbeeld een condoom. Dus dat zijn een van die zaken die van belang zijn.
1: Ja.
0: Maar je
1: zwemmen in meertjes?
0: Nou goed, meertjes, het is natuurlijk wel van belang dat er geen blauw oog is, maar dat is weer iets anders. Maar als je kijkt weer naar meertjes in Afrika bijvoorbeeld, daar kan je natuurlijk weer schistosomiasis, bilharzia, ook wel bekend. Dus dat kan ook een vervelende infectie geven. En dat kun je ook maar beter niet doen. In Nederland op zich staat goed aangegeven waar je wel en niet kan zwemmen.
1: Ja.
0: Dus dat in principe aanhouden, maar dat kan op zich meestal veilig.
1: Nou. Het is helder. Het is ook goed nadenken en je goed laten informeren voordat je weggaat en over het gebied waar je naartoe gaat om te kijken wat zijn daar de risico's. En dan inderdaad je gezonde verstand gebruiken. Dus water uit flesjes, niet zomaar uit de kraan drinken. En dankjewel Hein Wertheim, arts en microbioloog bij het Radboud UMC. En bestuurslid van Samenwerking Infectieziekten. Dankjewel voor alle tips en nog een hele fijne avond.
0: Jullie ook.
1: Ja hoor, dag. En ga je binnenkort op reis en wil je alle adviezen nog eens even nalezen? Kijk dan op sameninfectieveilig.nl.

0: Eind 87 is het album Bad van de King of Pop Michael Jackson net uit. En dan is daar in één keer een Rick Astley. Je weet wel, die nette jongen met die lichte kuif en die keurige teksten zingt Never Gonna Give You Up. Het werd een van de grootst meest gedraaide plaatjes in de discotheken eind jaren 80.
1: Waar is Bob?
0: Dat is de vraag van vanavond. Net zo goed als dat het de vraag is elke avond. Waar staat Bob? Hij is mee met het WK voetbal. Dus hij is ergens in Amerika, Mexico of Canada. En aan jou de taak om te raden waar hij vanavond staat. Hier is hint nummer 1.
2: Van deze kant heb je goed zicht op dit iconische gebouw. Maar de baas zal ik wel niet zien vandaag. En dichterbij kom ik ook niet, want er staat een hek voor. En de beveiliging? Die is doorgaans prima in orde.
0: Nou, dat was de eerste hint. Aan jou de schone taak om te raden waar die staat. Ik zie jou echt kijken van, nou, schiet mij maar lek. Want,
3: Nou, dat niet, maar...
0: Als ik ook niet van
3: het is allemaal weer cryptisch, hè?
0: Ja, het is cryptisch, inderdaad. Maar vorige week was die een paar keer best makkelijk, de eerste hint. Kwamen er heel veel goede antwoorden. Donderdag geloof ik ook, hè?
4: Ja.
0: Dus het is ook wel eens leuk als het weer eventjes iets cryptischer en iets lastiger is. Ben jij trouwens wel ziek geworden op een vakantie, of niet?
3: Ja. Heel erg ziek. Ja. Oh. Wat verlang je dan naar huis?
0: Oh, je eigen bed. Oh. Gewoon schone lakens en een koele kamer en geen... Gewoon je eigen taal om je heen. In een vreemd land ziek zijn. En helemaal in een ziekenhuis liggen. Dat is echt geen pretje.
3: Nee.
0: Dus dat willen we ten alle tijde voorkomen.
3: Liefst wel.
0: Gaan we doen. Weet jij waar Bob staat? Dan mag je nu appen naar de NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

oude politieromans. Dat inspireerde Mark Knopfler voor het schrijven van deze classic. En dan geen Agatha Christie? Nee. Detective Philip Marlowe. En die Philip Marlowe die staat min of meer aan de goede kant van de mensheid. En hij moet positief blijven in een extreem bittere omgeving. Ja, dat heb je inderdaad als detective. Dan zie je het slechtste van de mensheid vaak. Ja, we gaan de dag eens even flink wat kleur en warmte geven met een absolute evergreen. Maar wist je dat een van die vrolijkste disco-klassiekers aller tijden eigenlijk een heel emotioneel verhaal kent? Want de basis voor dit nummer werd al in de jaren 60 gelegd door soulzanger Bobby Hebb.

Ja, nu Bobby schreef het na een diep tragische gebeurtenis. Want zijn broer was omgekomen bij een steekpartij in Nashville. En om zichzelf door die donkere tijd heen te slepen, schreef hij dit nummer over de hoop op zonnigere periodes in het leven. Een prachtig muzikaal monumentje dus voor zijn broer. En midden jaren 70 maakte Bobby er zelf ook een discoversie van. Ah, lekker. Yesterday my life was still green. Die ga ik binnenkort een keertje helemaal draaien. Want dit bracht de Duitse producer Frank Farian weer op een ander idee. Hij liet zijn kerstverse groep Boney M de studio ingaan voor de ultieme dansversie die je nu nog steeds dromeloos meezingt. En nog een leuk weetje voor tussendoor. Wist je dat de naam Boney M helemaal niets te maken heeft met die Caribische achtergrond van de zangers? Frank Farian was simpelweg een groot liefhebber van de Australische detective-serie Boney, ook weer detectives. En hij plakte er zelf een M achter. Dat stond wel mooi. En alsof het zo moet zijn, vieren we dit jaar, in 2026, dat deze groep in deze bezetting precies 50 jaar bestaat. Dus voel die energie maar. Zet je radio even lekker hard en haal de zon in je huiskamer. Hier is die Boney M met Sunny.

0: zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis besloot de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en te inspireren. Palm is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. Het is een van de belangrijkste literaire onderscheidingen in Nederland. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Er komen berichtjes binnen van mensen die ook nu voetbal gaan zitten kijken. En dan met de radio aan en dan de tv zonder geluid. Nou, dat kan natuurlijk heel goed. Er zijn ook mensen die schakelen nu over naar de tv. Maar als jij lekker blijft luisteren, dan van harte welkom. Fijn dat je er nog bent. En blijf lekker luisteren, want tot 11 uur zijn Arjan en ik bij je. En ja, weet je, hier is geen gedoe. Hier bellen geen presidenten naartoe om dit programma eens even een rode kaart terug te laten. Hier is het gewoon gezellig. Hier is het goed toeven toch, Arjan, of niet?
1: Ja, ik zit me net af te vragen eigenlijk of voetbal kijken zonder geluid leuk is. Maar...
0: Ja, geen idee. Nee.
1: Nee.
0: Nee. Geen idee. Nee, nooit gedaan. Dus ik ben benieuwd. Laat het maar weten als je het aan het doen bent. Of het net zo spannend is of niet. Net als dat je een film kijkt zonder geluid. Ja. Dan mis je ook de spanning. Ja. De muziek die is echt driekwart van alles wat je aan het kijken bent. Van de beleving. Hey, hoe gaat het met onze Waar is Bobjes? Met de antwoorden die binnenkomen?
1: Er komen heel veel goede antwoorden binnen. Dus ja. Hij is blijkbaar niet zo moeilijk. Maar ik moet er nog even wat bij zeggen.
0: Ja.
1: Mensen die vullen soms één dingetje in, een naam. Maar wat nodig is, dat is het object waar Bob staat en in welke plaats.
0: Ja, dus een plaatsnaam en de plek in die plaats. Ja. Dat willen we weten.
1: Precies.
0: Dus alleen Amsterdam is niet genoeg. Maar nee, de Dam in Amsterdam.
1: Precies.
0: Dat zoek je dan. Oké. Nou, helder. Dus nou. Als jij het weet, of als je net een half antwoord hebt gegeven, ja, je mag zo vaak appen als je wil. Als je antwoord goed is, ga je in de Rode Hooghoed. En rond 10:30 trekken we daar een winnaar uit. En verder laat ik de muziek gewoon lekker voor zich spreken. Zometeen Queen en Radio Gaga. Maar eerst James en Bobby Purify. En

0: een nummer over de opkomst van de televisie. En dat ging dan volgens Queen ten koste van de radio. Radio Gaga. Nou, ik zie hier heel veel appjes binnenkomen. Ik wacht even. Oh, die douche. Ja, tuurlijk, die douche gedaan.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Maar voordat we even gaan luisteren wat er wordt gezongen onder de douche, komen al die appjes binnen over mensen die kijken naar de tv en hebben dan het geluid niet aan. Martien zegt, ja, ik kijk stukjes zonder geluid van het voetbal. Maar meestal wordt er dan net gescoord. Dat probleem, dat ken ik inderdaad. Dat heb ik ook wel eens gehad. Pedro zegt, ik kijk zonder geluid, niks mis mee. En Thea zegt, ja, voetbal zonder geluid maakt voor mij niet uit. Ik ga jullie toch niet op stil zetten. Oh, Thea, hartje, hartje, hartje. En René zegt dan weer, ja, radio zonder geluid, dat is pas erg. Ja, René, jij moet volgens mij met die geinlijn even wat gaan doen. Kunnen we jou bellen. En dan, jij schudt altijd wel weer zoiets uit je mouw. Dus leuk mensen, laat ze maar binnenkomen. Ondertussen wordt er gezongen onder de douche. En dat klinkt als volgt.
2: So if you look in my love, you can share.
0: Wow, dat doet hij goed zeg, hé. Maar wat is het? Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten. Ik zal hem nog even één keer laten horen zometeen. Want ik vind hem... Ik weet zeker, er is één luisteraar. Die appt een paar keer per week of we iets van deze artiest willen draaien. En die zal het meteen herkennen, denk ik. Maar misschien jij ook wel. Als je het herkent, mag je bellen 0800 30555. Of je mag even een appje sturen naar de NPO-luister-app... als je weet de titel en de uitvoerende van dit fragmentje.
2: So if you look in my love, you can share.
0: Wauw, mooie uithaal. Ja, en voor afgelopen weekend was het de Dios Latinas in Amersfoort. En daar ben ik geweest. En dat was me toch leuk. En dat was heerlijk. Beetje dansen. Ja, Colombia. Oh, ik ga nog even een beetje die heupen bewegen.

0: Boudewijn de Groot en Als de rook om je hoofd is verdwenen. In eerste instantie kwam het uit als B-kantje van de single Waterdrager. Dat was 1968. En pas 4 jaar later, in 1972, wordt het alsnog een hit.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Goedenavond, Marja.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi.
2: Ja, ja.
0: Hallo. Je bent druk bezig met de spelletjes. Want ik zag ook al een antwoord binnenkomen voor Waar is Bob van jou.
2: Ja, ja.
0: Was helaas niet goed, kan ik je vast vertellen?
2: Nee, dus ik moet verder zoeken.
0: Je moet nog even verder zoeken, inderdaad. Maar misschien dat je meer geluk hebt met Shower Power. Want vertel eens, wie dacht jij te horen en wat dacht jij te horen?
2: Wishing and Hoping van Dusty Springfield.
0: Ja! Dat zie ik niet.
3: Ja hoor.
0: Helemaal goed. Ah, het strandlaken is voor jou, Marja.
2: Ja, dat lijkt me wel heel erg mooi.
0: Ben je een strandpersoon? Ga je graag?
2: Nee. Nou, ja en nee, maar ik ben niet dat ik op het strand ga liggen, zeg maar.
0: Nee.
2: Ik hou wel van het strand, laat het zo zeggen.
0: Maar dan liever in de herfst, als het lekker waait en dat je er dan zo overheen kan lopen, lekker wandelen op het strand.
2: Ja, bijvoorbeeld. Of, ja. Of gewoon op een zomeravond.
0: Mm-hmm. Heerlijk. Ja, niks verkeerd, niks mis mee.
2: Nee,
0: en je kunt er voor heel veel
2: van het bos, hoor.
0: Ja, en als je moet kiezen, waar ga je dan voor? Het bos of het strand?
2: Allebei.
0: Allebei, Ja, waar kun je dan het beste gaan wonen?
2: Dan zou ik richting Normandië, okay. Bretagne, Frankrijk.
0: Ja.
2: Heb je, als je zeg maar het achterland van Normandië en Bretagne, daar heb je veel bossen.
0: Daar heb je het beste van beide, zeggen ze dan, hè?
2: Ja.
0: Het beste of both worlds. Maar ja, daar woon je nog niet. Misschien gaat het nog komen, hè? Wie weet.
2: Nee. Ik blijf in Haarlem.
0: Het heeft één voorbeeld, want daar kun je gewoon NPO Radio 5 ontvangen. Dus dat is het mooie.
2: Ja, dat weet ik.
0: Nou, maar hij komt naar je toe, Marja. Leuk dat je meedeed en leuk om je even weer gesproken te hebben. En ga je nog op pad deze zomer? Blijf je lekker thuis?
2: Niet in het hoogseizoen, zeg maar. Maar september wil ik wel weer rond gaan toeren.
0: Als de meeste mensen weer terugkomen en aan het werk gaan, dan denk jij, en nu is het mijn tijd.
2: Zo is dat.
0: Nou, helemaal gelijk heb je. ik wens je nog een hele fijne avond. Heb het goed in Haarlem en het strandlaken komt jouw kant op.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Fijne avond ook.
0: Ja hoor, dank je. Jij ook. Dag Marja.
2: Dag.

0: 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
2: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters. Pas.

0: klinken. Prachtige stem heeft hij toch, Lou Combs, Amerikaanse zanger. In Amerika is hij mega groot. Maar hier in Europa is er nog wel een beetje ruimte voor groei. Zaterdag staat hij in de Johan Cruijff Arena met een ongetwijfeld spetterend optreden. En ja, ik vind hoe vaker ik het nummer hoor, hoe mooier ik het ga vinden. Lou Combs, onthoud die naam.
1: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob op de plek waar hij staat. En veel goede antwoorden zijn er al binnen. Maar misschien als jij denkt, nou, ik heb nog echt geen flauw idee. Of je hebt net een foute antwoord gegeven. Dan is dit de tweede hint.
2: Hoe dit gebouw eruit ziet en de kleur. Ja, ik weet niet of ik dat nu al moet vertellen. Want dan kan ik net zo goed de plek meteen prijsgeven. Wat ik wel kan vertellen, is dat dit gebouw teruggaat tot de grondleggers van de natie.
0: Oké. Goeie tweede hint. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En als jij een idee hebt over waar die staat, dan mag je dat laten weten via de NPO-luister-app. Die staat de hele avond voor je open. Heb je nog een goede mop in de aanbieding? Zit je lekker te luisteren en te kijken? Hoe doe je dat? Hoe vind je dat? Laat het allemaal maar weten via de NPO-luister-app. En dus ook als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.

0: En dat was Douze Point voor Frans Gall, Poupée de Cire, Poupée de Son, op het Eurovisie Songfestival in Napels. Dat was in 1965, want ze werd er eerste mee met dit nummer. Ja, vandaag de dag heb je thuiszorg die in auto's door dorpen en steden trekken om zorg te verlenen. Maar tientallen jaren geleden waren dat de wijkverpleegkundigen op hun fiets of de brommer en natuurlijk in uniform. Misschien ben je zelf ook nog wel eens door de wijkverpleegster in schort onder handen genomen. En wie een duik terug in dat verleden wil maken, die kan terecht in het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Daar is de tentoonstelling Zorg achter de voordeur te zien over deze wijkverpleging. En Annika Salde is historicus en een van de samenstellers van de tentoonstelling. Goedenavond, Annika.
1: Hi, goedenavond.
0: Hi. Zegt die thuiszorg nu, dat is een heel normaal fenomeen, maar komt eigenlijk voort uit die wijkverpleging. En hoe is die wijkverpleging ooit ontstaan?
1: Ja, zeker. Die wijkverpleging is ontstaan in de 19e eeuw. Toen moest men hun zorg zelf betalen. Dus daardoor kregen de rijken goede zorg. En de armen die moesten door hun familie worden verzorgd.
0: Ja.
1: Eerst waren de kerkelijke organisaties die gingen daar tegen in opstand. En die gingen zelf huishoudelijke hulp verlenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar later ook de Witte Kruisvereniging. Dat was de eerste vereniging die echt medische zorg aan huis ging verlenen. En later veranderde dat in de Groene Kruis en ook katholieke kruisen, de Wit-Gele Kruis en het Oranje-Groene Kruis.
0: Tjonge, en allemaal hadden ze hun eigen uniform, geloof ik ook, hè?
1: Ja, zeker. Ze hadden allemaal een eigen steltje. Die zijn ook te zien in de tentoonstelling. Ze zijn heel klein, maar echt heel erg leuk.
0: En klopt het ook dat die uniformen expres heel, zeg maar, onappetijtelijk waren, zodat ze niet te aantrekkelijk werden, de wijkverpleegsters?
1: Ja, dat is een beetje een roddel die rondgaat in de medische geschiedenis.
0: Ja.
1: Dat ze die uniformen van de kraamverzorgsters en de wijkverpleegkundigen expres een beetje een lelijke bruine groene kleur maakten, zodat ze niet te aantrekkelijk waren voor de man des huizen.
0: Jongen. Ja.
1: Ja, ja.
0: En wat is een van de meest opvallende dingen die wijkverpleging oppakte als ze binnenkwamen bij de mensen in die wijken?
1: Natuurlijk heel erg veel medische hulp. Dus ze hielpen met het vaccineren van kinderen en hielpen ook ouderen in de late fases van hun leven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, ze hadden ook een hele grote sociale rol. Dus zij waren de eerste die echt achter de voordeur konden kijken bij mensen thuis, bij hele arme mensen.
0: Ja.
1: En konden daardoor echt zien wat er nodig was.
0: Oké, wat goed. En dus zij konden dingen signaleren en dan konden ze verder andere mensen waarschuwen van hey, kijk daar eens naar, want daar achter die voordeur gaat het niet helemaal goed.
1: Ja, andere instanties inschakelen, ja. En dat doen ze nog steeds.
0: Ja. Hey, en het werd dus ook vanuit de wijken zelf opgepakt, begrijp ik, hè? Met elkaar en voor elkaar. En dat is natuurlijk heel anders dan wat het nu is, denk ik, of niet?
1: Nu is het allemaal vanuit organisaties die de overheid betaalt. Maar vroeger ging dat, de Groene Kruisvereniging heeft letterlijk de slogan door alle, voor alle.
0: Ja.
1: Dus iedereen in de wijk betaalt een deel dat zij konden betalen mee. Dus arme mensen betaalden niets tot of weinig.
0: Mm-hmm.
1: En rijkere mensen betaalden wat meer. En dat werden allemaal gewoon met sociale controle werd dat een beetje in de gaten gehouden. Of iedereen wel een beetje goed betaalde.
0: Ja.
1: De wijkbewoners zaten ook allemaal in de besturen van die verenigingen. Dus het werd echt door alle voor alle gedaan.
0: En wanneer is dat een beetje verdwenen, die klassieke wijkverpleegkundige op de fiets en met het uniform?
1: Ja, dat is in 1977 is natuurlijk de naam gewijzigd. Want eerst sprak je over de wijkverpleegster. En in diezelfde tijd, dus jaren 70, jaren 80, is ook de wijkverpleging van die verenigingen naar de overheid.
0: Ja. Oké. Okay. En dit is allemaal terug te vinden in jullie tentoonstelling, hè?
1: Zeker. En nog heel erg veel meer. Het is echt een hele leuke tentoonstelling geworden.
0: Want vertel, wat kan ik er nog meer zien? Behalve de uniformen en verhalen?
1: We hebben heel veel objecten uit die tijd zelf. Dus medische objecten, een babyweegschaal bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
1: En daar hebben we ook zoveel mogelijk verhalen van echt oud-wijkverpleegkundigen zelf aan proberen te koppelen. Dus hoe werden die dingen gebruikt? Hoe ging dat toen?
0: Ja.
1: Wat voor verhalen wekt dat bij mensen op? Maar ook bijvoorbeeld een koektrommel.
0: Oeh.
1: Wat heeft dat met de wijkverpleging te maken? Nou, dat leer je in de tentoonstelling.
0: Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Hey, de tentoonstelling is, even kijken, tot en met 25 oktober te zien in het Volksbuurtmuseum in Utrecht, hè?
1: Ja, okay. Zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, een leuk uitje voor de komende tijd. Voor de vakantie die voor de deur staat. Dankjewel, Annika, voor je toelichting. En nou, ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Ja, heel erg bedankt. Okay. En jij ook fijne avond.
0: Dankjewel. Dag hoor.

Enrique Jemme Jemme. En de man die vanavond as we speak optreedt in het Paleis Soestdijk, Tom Jones. Hier is hij. What's new, Pussycat?

0: pussycat lips.
1: Pussycat, pussycat. M-A-O, Radio
2: 5.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op Singer-Laren.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry, bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd, zegt Follow the Money. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Harold Melvin in de Blue Notes en The Love I Lost uit 1973. En dit nummer was een beetje zo'n overgangsnummer die de opkomst van de disco markeerde. De muziek ging zich langzaam losmaken van die traditionele rhythm and blues. En disco groeide uit, nou ja, vertel ons wat, hè, tot een hele eigen muziekstijl. Wat hebben we er veel lol van. In de avond van 5 en blijf dat lekker doen, hè? Want zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij vanavond staat. Is het nodig, Arjan, of zeggen we van nou, we slaan die derde hint gewoon
1: eigenlijk
0: over?
1: Eigenlijk moeten we die overslaan.
0: Eigenlijk overslaan, ja. Maar ja.
1: Heel veel goede inzendingen binnengekomen.
0: Oké, dus in elk geval aan al die mensen die een inzending hebben ingestuurd, hou je telefoon in de gaten.
1: Als we straks bellen.
0: Precies.
1: En één keer inzenden is echt voldoende. We letten hier wel op.
0: Dus, ja, dat doen we inderdaad. Daar ben jij subliem in.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, weet je, er zullen altijd mensen zijn die later inschakelen, die misschien pas straks de eerste hint krijgen. Dat kan ook nog, hè?
1: En die willen we ook een kans geven, bedoel jij.
0: Dus we gaan hem wel laten horen. Maar er zijn dus al heel veel goede antwoorden binnen. En dat is hartstikke fijn, daar doen we het voor. En over 2 van de prijs van 1. Oh, die is lekker vanavond. Ga ik je zo meer over vertellen. En net voor het nieuws draaide ik Tom Jones met What's New Pussycat. En hij staat dus gewoon met zijn 86 jaar vanavond, as we speak, te zingen op Paleis Soestdijk. Dat doet hij op het Royal Park Live. En ik weet zeker dat hij daar dat nummer ook heeft gezongen vanavond. Maar dan heb ik hier een andere voor je klaarstaan. Zijn entree in de muziekwereld is spectaculair. Het swingende pianonummer The Way It Is maakt Bruce Hornsby in 86 in één klap tot een wereldster.

0: Ja, Martien zegt gaaf dit. Ja, en hier kan toch geen voetbalwedstrijd tegenop, mensen. Kom op, wees nou eerlijk. The Moody Blues en Nights in White Satin. Justin Hayward, hij schrijft het op, terwijl hij pas 19 jaar is. Hè, en dan al zo'n kanjer van een classic schrijven als je 19 jaar bent. En in Amerika wordt die single pas een hit in 1972. Want dan mogen de nummers van 5 minuten en langer ook op de radio worden gedraaid. Nou, daar doen we hier bij de Avond van 5 helemaal niet moeilijk over.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, soms is er een band die precies weet hoe je een goed gevoel vangt in een liedje van 3 of 4 minuten. En dat is Huey Lewis and the News. Dat is waar ze groot mee zijn geworden. In de jaren 80 worden ze heel populair. En dat kwam door die aanstekelijke mix van rock, pop en soul. En hun muziek straalt optimisme uit. Het is een zonnestraal op je radio. En het werd gedragen door die warme, herkenbare stem van Huey Lewis. En wereldwijd scoren ze hit na hit. Van The Power of Love tot Hip to Be Square. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. En kijk eens wat jij daar hebt liggen van Huey Lewis en The News. Ik draai zoals eerste deze, die je nu al hoort, Stuck With You. Maar welk nummer van Huey kan ik daarna voor jou draaien? En dat mag je me ook appen naar de NPO Luister-app.

0: Een man die talloze klassieken schreef voor zichzelf en ook voor andere artiesten, Albert Hammond. En in 73 bezong hij de vrijheid om je eigen weg te kiezen. Ook als dat betekent dat je sommige zekerheden misschien achter je moet laten.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint van onze Bob. Waar staat hij vanavond? Nou, dit is hint nummer 3.
2: Dit statige pand is de ambtswoning van het staatshoofd al hier. Het wordt in de media vaak gepersonifieerd, alsof dit huis zelfstandige keuzes maakt. Dat is natuurlijk niet zo, maar er worden wel vaak belangrijke besluiten ingenomen. Dat al sinds 1 november 1800.
0: Oké, nou dit was het, jongen. Hier moet je het mee doen. Als je denkt te weten waar Bob staat, dan heb je nog een minuut of vijf, een dikke 5 minuten om mij te laten weten via de NPO Luister-app. En als je antwoord goed is, dan ga je mee in de Rode Hoge Hoed. En dan kan het dus zijn dat we je over 5 minuten gaan bellen. Dus hou je telefoon vanaf nu in de gaten als je meespeelt. Het dekt, tijd voor de King. 5:30.

0: Joy. En dan niet een beetje oppervlakkig blij zijn. Nee, echt diepe vreugde. Diep van binnen, dat is joy. En ja, dat voel ik als ik dit nummer draai. Dan ga, tot in mijn tenen word ik helemaal blij en gelukkig. Ik weet niet wat er allemaal loskomt in die hersenpan van mij. Maar er gebeurt het een en ander en het is heerlijk. Ik blijf het een geweldig nummer vinden. Mama's Gun en Joy.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Goedenavond, Henk.
2: Hey, goedenavond, Gerja.
0: Dag. Vertel, hoe is het met je?
2: Hartstikke prima.
0: Oh.
2: Ik zit lekker buiten te genieten van de heerlijke avondlucht.
0: Oh, wat lekker, hé. Hoe is het buiten nu? Is het lekker aan het afkoelen al wel?
2: Het is wel lekker aan het afkoelen, ja. Okay. Dat is ook nodig ook.
0: Ja, hè? Ja, want hoe warm was het bij jou vandaag?
2: Bij mij binnen was het 25, 26 graden om te werken, hè.
0: Ja. En wat voor werk doe je dan als je binnen bent?
2: Ik heb een groothandel in ijzerwaren gereedschappen, maar dat is flink aanpoten.
0: Nou, inderdaad. Boah. En kun je het een beetje koel houden dan, of niet?
2: Niet echt, nee.
0: En hoe ga je daarmee om? Wat doe je dan om koel te worden? Of wat doe je dan voor jezelf?
2: Iets langzamer lopen.
0: Oh, dat is een hele goeie. Iets meer pauzes nemen misschien af en toe.
2: Ja, iets meer drinken.
0: Nou, wat goed. In elk geval zorg je goed voor jezelf, zo te horen. Dat
2: ja,
0: is mooi.
2: Ja. Ja.
0: Hey, en je doet ook mee in een spelletje. Nou, dan kan je natuurlijk weer helemaal een hoge hartslag en alles van krijgen. Van, is het goed of niet?
2: Nee.
0: Ja. Gelukkig. Nou, als je het goed hebt, dan staat hier een prachtige gitzwarte waterfles op je te wachten. Met het logo van de avond van 5 erop. Hij is je gegund, maar dan wil ik eerst even van jou horen waar je denkt dat Bob staat vanavond.
2: Hij staat recht voor het Witte Huis in Washington, D.C.
0: Oeh, ook nog eens even recht voor het huis. Niet eens zo schuin ervoor, maar...
2: Nee, recht ervoor.
0: Oké, nou, we gaan het eens even vragen. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... Het Witte Huis in Washington, D.C. in de Verenigde Staten.
0: Ja, hartstikke goed, hoor. Had je alle drie de hints nodig of wist je het eigenlijk al na de eerste?
2: Ik wist hem na de halve hint al.
0: Na de halve? Oh, wauw, dat is helemaal knap. Ja. Of was jij degene die ook de postcode en alles erbij noemde, of niet?
2: Nee, ik heb er de postcode niet bij genoemd. Maar ik had alleen eerst het Witte Huis, toen het Witte Huis in Washington. Ja. Ik denk, laat ik het maar afmaken. Ja. Het Witte Huis in Washington, D.C.
0: Nou ja, en je bent uit de hoge rode hoed komen vallen. Dus nou, de waterfles komt naar jou toe, Henk. En hij is je van harte gegund. En,
2: nou, hartstikke fijn.
0: Mooi, geniet er nog vanavond. En heel graag tot de volgende keer.
2: En bedankt en veel succes met het programma.
0: Ja, dankjewel, Henk. Doei.
2: Joe, doei.

telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO

0: Pedro zegt op de app, mooi end of the road. Die cd-single die heb ik nog, nou, hartstikke mooi. Ik heb hem zelf niet, maar ik kan het me nog goed herinneren. Het was 1992 en een jaar later zou ik gaan trouwen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Huey Lewis, hij heet eigenlijk Hugh Anthony Craig III. En voordat hij succes kreeg, speelde hij mondharmonica in de band Clover. En toen hij zijn eigen band ging vormen, noemde hij zich Huey Lewis. Gewoon korter, makkelijker te onthouden. En gelukkig radiovriendelijker. En de band heette toen Huey Lewis and the American Express. Maar dat vond die kredietmaatschappij American Express niet fijn. En dus veranderde de groep de naam alweer in Huey Lewis en de News. En waarom de News? Nou ja, het is gewoon een frisse, pakkende naam die modern klonk en die goed paste bij de energieke poprock van de begin jaren 80. De News riep het beeld op van iets actueels en iets eigentijds en dat wilden ze uitstralen. En gek genoeg vonden de bandleden zelf die naam nooit heel erg bijzonder geweldig. Maar ze hielden hem omdat ze onder die naam ondertussen al redelijk bekend waren geworden. Zometeen hoor je welke jij wil horen, maar eerst deze uit 86, Stuck With You.

0: Het is weer gelukt. Huey Lewis en de News. Een grote glimlach op mijn mond. Wat maakt die man toch een lekkere, positieve, optimistische liedjes. Heerlijk, ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. Want dit was hem alweer, de avond van 5. De eerste van deze week op de maandagavond. Dank aan Arjan. Voor
1: het was weer gezellig. Het was gezellig.
0: En, nou, dank voor alles eigenlijk.
1: Ja, de luisteraars ook. Ja. Al die appjes.
0: Leuk, dank voor alle berichten inderdaad. En het meeleven. En nou ja, alle leuke dingen. Ze worden allemaal gelezen en zoveel mogelijk beantwoord. Hè, zeggen we elke avond. Morgenavond ben ik er weer. En dan, ik hoop dat jij dan ook weer zit te luisteren. Komt de Bob weer langs en gaat de douche ook weer aan. En krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou gaat werken nog zo meteen, of je gaat zo lekker je ogen dicht doen. Arjan en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent en wat je ook doet. Er is altijd wel ergens die engel op deze wereld die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
3: 5. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Middernacht, het begin van dinsdag 7 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. En ze zullen door Canada dan ook worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De erfbelasting moet volgens een meerderheid van de Nederlanders worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. En zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar 10,5 miljard euro voor. De Canadese premier spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van zijn land. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed van het Noordpoolgebied te vergroten. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar ruim 10 miljard euro voor. De Canadese premier spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van zijn land. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren en ze zullen door Canada gebruikt worden om de invloed van het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch nog grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwesties, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en een rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd